0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: zes jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Een woord geef je niet verschil, maar het schil met een mooiste nooit.
1: Aha.
2: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor een spruit?
1: Aha.
0: Een woord geef je niet verschil, maar het schil met een

0: Maar stoer aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat geeft je niks verschil? Wat scheelt met een mooie sluit? Aha.
0: Hey, doe. Maar deze jaar krom met poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat geeft je niks verschil? Wat scheelt met een mooie sluit? Aha.
0: Aha. Aha.

0: Morag, die bags nooit schooien. Ja. Ah. Ah. Want Jimmy niks verschil, wat scheelt met hem oorzen nooit. Aha. Hey doe, wat is kont die al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want Jimmy niks verschil, wat scheelt met hem oorzen nooit. Aha. Hey doe, even een wild gebit.
1: Aha.
2: Hey, kijk dan.
0: Hey doe, doe eerst die kop ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Want Jimmy niks verschil, wat scheelt met hem oorzen nooit. Aha. Leeft Jimmy niks verschil, wat scheelt met hem oorzen nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Hey, hartstikke bedankt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden niet in 2032, maar 2 jaar later, in 2034, in Groningen en Drenthe gehouden. Onze regio mag ook de WK Paracycling organiseren. Zo is besloten door de Internationale Wielerunie UCI in Montreal. Burgemeester Roelien Kammerga van Groningen was erbij daar in Canada en is dolgelukkig met de toewijzing.
6: Dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat we gewoon zo'n mooi evenement mogen organiseren.
5: Ook Groningen en Partners, dat zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en ommeland, is blij met de toewijzing. Het evenement gaat zorgen voor een toeristische en economische impuls, denkt directeur-bestuurder Willem de Kok.
7: Zit in hotels of bed and breakfasts op kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
5: En een 25-jarige dief kon gistermiddag in Groningen worden opgepakt dankzij een getuige. Die zag dat de man aan de Friese Straatweg een ruit van een voertuig insloeg en daaruit spullen meenam. De getuige belde de politie en achtervolgde de dief, waarop agenten de man konden overmeesteren. Gelukkig waren zij niet trigger happy.
8: Dankjewel, Rob.
9: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen. Nou, de kogel is door de kerk.
11: Echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
10: We gaan het erover hebben in de Ochtendploeg. Tot 10 uur bij je. Welkom.
12: Goedemorgen.

0: 20 september, een dag met zon, misschien een enkele verdwaalde bui. En 17 of 18 graden. En na vandaag gaat de temperatuur weer richting de 20 graden voor een paar dagen. Daphne de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik zei het al, de kogel is door de kerk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het vannacht niet afgewacht. Of gisteravond laat was het, hè? Uur of 11. De bekendmaking van de plek waar het WK wielrennen in 2032 wordt gehouden. Nou, dat is dus India. Maar toen kwam de konijn uit de hoge hoed. En nog niet eerder gebeurde dat overigens. Toen werd ook gelijk voor die 2 jaar daarna het vastgelegd. En dat was inderdaad Groningen en Drenthe. Dus over 8 jaar hebben we hier het WK wielrennen.
2: Ja.
0: Het was toch het eerste waar ik vanochtend toen ik wakker werd wel naar keek. Ik werd wakker en dacht...
1: Ja, ik ook.
2: Ik ook, ja. Meteen even die site opengezet.
0: Ja. Laten we gelijk maar eens luisteren naar de ambassadeur van het Gronings-Drentse BIT, zoals dat genoemd wordt. Bauke Mollema, hij is blij.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
4: Wat heb jij daarmee te maken?
3: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. Ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
4: Ja, en blijft dat ambassadeurschap, blijft dat doorgaan?
3: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het duurt nog 8 jaar, dus we hebben nog even. Maar ik
4: wil je ermee gaan bemoeien, zeg maar.
3: Dat moeten we nog even gaan zien, concreet. Maar waarom niet? Ik heb hier echt een band mee. En ik hoop echt dat dit een geweldig succes wordt, natuurlijk het evenement. Ik heb altijd die band gehouden met Groningen en Drenthe. En ik kom nog steeds regelmatig terug. Ze kunnen mij bellen als er iemand moet helpen om dit een succes te maken.
0: Ik zou zeker even bellen. Bauke Mollema, die komend weekend overigens voor de laatste keer zelf ook het WK rijdt. En dan zet hij een punt achter zijn carrière. Ah, mooi. We gaan het er uitgebreid over hebben in de ochtendploeg vanochtend. Over dat WK wielrennen over 8 jaar. Nog even kijken naar de historie van deze dag. Er was namelijk vandaag in 1998 royalty nieuws.
1: Oh.
0: Want toenmalig kroonprins Willem-Alexander had zijn verkerings uitgemaakt met juriste Emily Bremers, dochter van een tandarts. Toenmalig koningin Beatrix zou volgens Oranje commentatoren ook niet zo blij zijn met Emily, haar niet helemaal geschikt vinden. Weten we het nog? P. en Rinus, toen onder de naam Bende van Buffalo Bill, maakten een liedje over Emily. Stukje luisteren.
5: Het was in Leiden dat ik je zag.

0: Paul McCartney en My Brave Face. Het is 6:14.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Want ja, je bent niet alleen wakker. Nee, veel meer mensen zijn al wakker en misschien al aan het werk. Jeannette Hofman uit Leens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Werkzaam bij kinderdagverblijf in Warfum. En je hebt in de Lappenmand gezeten, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik ben bij volleybal door mijn enkel gegaan. En ik dacht dat het wel meeviel, maar hij bleek toch zwaar gekneusd te zijn.
0: Oh jee. Wat gebeurde? Sprong je op de voet van een ander?
3: Nou, iemand anders stond op mijn voet. Oh. En toen kon ik natuurlijk geen kat meer op.
0: Nee. En toen in het huis, en toen ging je slapen, dacht je, ach, valt wel mee. En toen werd je wakker en toen was het ineens mis. Zo?
3: Ja, nou, ik heb eigenlijk de hele wedstrijd nog uitgespeeld.
0: Ook
3: was
0: nog?
3: Ook niet heel slim.
0: Nee,
3: ja.
0: Doorzetten.
3: Ja, precies. Was niet heel verstandig. Maar de dag erna kwam pas de pijn. Dus ik dacht, nou, kan wel, maar...
0: Toch gekneusd. En toen moest je met de enkel omhoog?
3: Ja. Niks voor mij.
0: Want hoe lang is dat geleden, is dat dan?
3: Ik zit nu in 3.
0: Oh, zo lang thuis gezeten ermee?
3: Ja, ik moest wel. Maar ik heb wel een paar ochtendjes eventjes gewerkt. Een beetje wat rustiger aan gedaan. Alleen...
0: Jij, is het niks voor jou, dit? Thuis zitten?
3: Nee, het is vreselijk.
0: Ja, echt waar? Ja?
3: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, dus ik moest gewoon allemaal dingen afzeggen. Nou, dat is helemaal niks.
0: Nee,
3: moest ik een beetje op de bank zitten.
0: Ja, je hebt Netflix uitgekeken, zeg maar.
3: Ja, ja. Nou, dat was ik na dag 1 ook wel zat van.
0: Ja, ja. Dus je bent echt heel blij dat je weer aan het werk mag?
3: Ja, eigenlijk ben ik wel blij dat ik weer wat mag doen, inderdaad.
0: Ja, want je moet daar naartoe natuurlijk, vanuit Leens naar Warfum. Met vervoer en zo lukt dat dan wel, met een dikke enkel?
3: Ja, nou, eerst was ik een paar keer gewoon meegereden met een collega of gebracht. Maar nu kan zelfrijden ook weer prima. Dus met de auto kan ik gewoon weer die kant op.
0: Gelukkig. En wanneer kun je weer volleyballen?
3: Ja, dat hoop ik dat het volgende week weer kan. Maar ik ben bang van niet. Nee, de competitie is net begonnen. Dus ik sta mooi mijn team aan de kant aan te moedigen. Oh, nou, dat is helemaal verschrikkelijk.
0: Ja, ja, snap ik. Nou, en de kinderen zullen ook wel blij zijn, toch, dat je er weer bent? Dat juf Jeannette er weer is?
3: Ja, klopt. En ze vinden het nog allemaal altijd interessant dat ik last heb van mijn voet. Dus elke dag over.
0: Allemaal even kijken vandaag hoe het met de enkel is.
3: Ja, ja. Ja, precies. Juf kan weer lopen, juf kan weer lopen.
0: Hoe laat begin je zometeen?
3: Om 7:00 vandaag.
0: 7:00? Oh, een half uurtje later dan normaal, of niet? Ook 7:30 toch wel? Ja, oké. Okay. Rustig aan beginnen, zeg maar.
3: Precies.
0: Ja, ja. Werk ze vandaag, Jeannette?
3: Hey, bedankt.
0: Fijne dag en beterschap nog, hè?
3: Komt goed.
0: Doei.
3: Doeg.
2: De Vroege Vogel. Doeg.

0: en de Twilight Zone. Het is bijna 7:05. Laten we eens kijken wat de afgelopen uren zoal gebeurde in binnen- en buitenland. Een AI-programma van OpenAI is binnengedrongen op een Australische overheidswebsite, zegt de Australische premier Albanese. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering werd pas 2 weken geleden op de hoogte gebracht. OpenAI stuurde toen een mail naar een algemeen mailadres om de Australische overheid in te lichten over het incident. Een AI-agent brak volgens Albanese op 18 juni in bij een medische database van Medicare, dat is het Australische zorgverzekeringssysteem. De AI-agent, of agent, had ook toegang tot gegevens die niet openbaar zijn. En dat is onacceptabel, zegt Albanese op een persconferentie in New York, waar hij is voor de VN-top. Volgens Albanese heeft OpenAI veel te laat de Australische overheid geïnformeerd. En was de manier waarop dat gebeurde, per mail namelijk, eveneens onacceptabel. Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
1: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten met 50%. En het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond kort stilgelegd vanwege een drone die boven het vliegveld werd gesignaleerd, melden Duitse media. Na een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In het eerste half jaar kwamen bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnen. Duitse media schrijven op basis van gegevens dat geen enkele andere Duitse luchthaven in die periode zoveel meldingen van drones kreeg. Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan meerdere reacties op de toewijzing van de WK wielrennen en paracycling aan Groningen en Drenthe. Niet in 2032, maar 2 jaar later.

0: Bronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Het is 6:30 en dus een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen komen niet in 2032, maar in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat heeft wielerbond UCI vlak voor middernacht bekendgemaakt tijdens het congres in het Canadese Montreal. Eigenlijk wilden Groningen en Drenthe het evenement in 2032 organiseren, maar voor dat jaar kreeg het Indiase Pune de voorkeur. Behalve de WK op de weg kreeg onze regio ook de WK Paracycling toegewezen voor wielrenners met een beperking. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen was erbij in Canada en zat vol spanning in de zaal.
2: Nou ja, je weet het natuurlijk uiteindelijk nooit, hè? Want we gingen natuurlijk voor 2032. Dan hoor je een beetje dat India frontrunner is. Dus we hebben echt van ons best gedaan om die pitch gewoon goed te geven. En kennelijk was dat dusdanig goed dat ze toch echt hebben gekeken om de good to be to pass up was. Om ons dan toch de gelegenheid te geven om een ander jaar te doen. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat we gewoon zo'n mooi evenement mogen organiseren.
1: Ook initiatiefnemer en organisator Thijs Rondhuis is blij met de toewijzing van het evenement. Hij ziet het al helemaal voor zich, zegt hij tegen de NOS.
3: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
1: Dat de WK wielrennen in 2034 naar Groningen komen betekent niet alleen een sportieve impuls. Ook economisch kan onze provincie flink profiteren van het mondiale wielerevenement. Denkt Groningen en Partners, de organisatie die zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en ommeland. Directeur-bestuurder Willem de Kok hoopt na de WK bovendien op een na-eil-effect.
4: Maar is Den Haag wel belangrijk dat de mensen hier blijven fietsen, dat ze niet alleen maar komen tijdens het WK, maar dat ze daarna ook nog de moeite nemen om hier naartoe te komen en uiteindelijk ontdekken hoe mooi de provincie is en hoe uitermate geschikt is het voor, zeg maar, fietstoerisme.
1: Ander nieuws. In een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmildersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. De kwekerijen zaten in appartementen op meerdere verdiepingen. Hoeveel hennepplanten zijn aangetroffen is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De politie heeft gistermiddag een 25-jarige man aangehouden in Groningen. Hij sloeg een ruit van een voertuig aan de Friese Straatweg in en nam daaruit spullen mee. Een getuige zag dit gebeuren, belde de politie en achtervolgde de dief, terwijl hij in contact bleef met de politie. De dief belaagde de getuige zelfs, maar die liet zich daar niet door weerhouden en bleef de man achtervolgen. Door die vasthoudendheid kon de politie de dief uiteindelijk overmeesteren. En burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land verwacht geen rustige jaarwisseling. Handhaving van het vuurwerkverbod wordt volgens Broekhuizen lastig. In de gemeenteraad zei hij gisteravond dat het om een groot gebied met veel dorpen gaat. Het zal gehandhaafd worden als er gesignaleerd wordt. Maar Broekhuizen verwacht verder weinig hete daadjes, schrijft Omroep Het Hoge Land. Verenigingen mogen in het Hoge Land onder strenge voorwaarden vuurwerk afsteken. Die moeten zich dan wel voor 15 oktober melden bij de gemeente. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen straks, rond 6:45, Harma Boer over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar eerst zometeen de geur die je nu ruikt boven Groningen. De geur van de suikerfabriek. Hoort die bij Groningen? Daar ging ons lopend vuur gisteren over.
6: Goedemorgen, hallo.
7: Hey, goedemorgen.

0: zijn leven. En hij zong erover. Billy Joel.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben het gehad gisteren in ons Lopend Vuur over de geur van Groningen. Toch wel, de geur van Groningen in het najaar dan, beter gezegd. Want eerder deze week begon de suikerfabriek weer met de campagne. Je hebt misschien al wel achter een vrachtwagen met bieten gereden. Nou, dat gaat de komende 3 maanden door. 7 dagen per week, 24 uur per dag draait het door in Hoogkerk bij Vier Verlaten. En we spraken deze week ook met de maker van de site bietenradar.nl. Daar waar je kunt volgen en ook kunt aangeven waar de geur van Groningen nou flink te ruiken is of niet. Hangt natuurlijk vooral ook af van de wind en hoeveel vocht er in de lucht hangt. Hoe ver het draagt, maar het kan best ver komen. Hè? Je kunt de bedemwind, als bijvoorbeeld de wind uit het zuiden komt, kun je het allemaal gewoon ruiken. Nou, die lucht, die geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Was gisteren ons Lopend Vuur. Kregen we leuke reacties op binnen, Daphne. Wat bijvoorbeeld?
2: Ja, Wietse noemt de geur cultureel erfgoed. Net zoals vroeger de tabaksgeur van Niemeyer.
0: Zou je dat kunnen vastleggen? Er wordt toch heel veel vastgelegd als cultureel erfgoed?
2: Ja.
0: De eierbal is toch ook cultureel erfgoed geworden, dacht ik.
3: Ja, het zou kunnen. Ja.
2: Ik denk dat de geur wel kan op de een of andere manier vast wel vastgelegd worden. Maar ik weet niet of dat dan dezelfde geur blijft.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Want die geur is in de loop der jaren, hebben we het gistermorgen ook al over gehad, wel veranderd.
3: Ja, minder intens. Je ruikt hem ook minder vaak door wijzigingen in het productieproces, geloof ik.
0: Ja. Dus, misschien niet zo'n goed idee om het vast te leggen.
2: Misschien wel leuk juist dat je nu vastlegt hoe het nu ruikt en dan over een paar jaar kijkt van ruikt het nog hetzelfde.
0: Ja, zo, maar dat je dan niet de suikerfabriek verplicht om die geur te houden natuurlijk.
2: Nee.
0: Ja, wel leuke
2: even een leuke hersenspinsel. Ja, Marta die zegt dat ook nog inderdaad. Toen er ook nog een suikerfabriek in Groningen was vermengd, die de geur met de tabaksgeur van Niemeyer. Tja, toen moest je de kleding maar niet buiten hangen. Dus die is wat minder enthousiast over dan Wietse.
0: We hadden vroeger gewoon 2 suikerfabrieken.
2: Ja?
0: Ik kan me nog als kind herinneren, dus bij die ene in Groningen was er hier een enorme brand. Hè?
2: Oh?
0: Daar waar nu het suikerterrein is, hè, daar stond een fabriek.
2: Ja.
0: En ik kan me die brand als kind nog herinneren, dat maakte toen een enorme indruk op mij.
2: Ja.
0: Dat dat zomaar kon, zeg maar, dat zoiets groots in de brand stond. Ja. Ja. Meer reacties.
2: Greta die zegt, de geur van de suikerfabriek hoort voor mij hoe dan ook bij de herfst. Een heerlijke geur. Ik heb 5 jaar in de Zeeheldenbuurt gewoond. Letterlijk onder de rook van de fabriek, die inmiddels dus niet meer bestaat. Heb de fabriek zelfs een keer bezocht. Dat was erg interessant. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, zo'n grote fabriek inderdaad.
0: Ja.
2: Sandra is weer wat minder enthousiast. Die zegt helaas wel, ik werd er altijd misselijk van op het Hunze College. Tijdens de les. Ja, ik weet niet of ik daar blij van zou worden inderdaad. Ja. Ali die vindt het wel weer een heerlijke geur. Dat hoort bij de herfst en bij Groningen. Als ik naar Groningen rijd, dan voelt het weer als thuiskomen. En Chantal is als jong meisje opgegroeid in Hoogkerk. Totdat ze 11 was. En ze vond de geur van suikerbieten altijd wel heerlijk. Ze zochten ook altijd de suikerbieten als die van de vrachtwagen waren gevallen. En dan gingen ze die uithollen en er een lampion van maken.
0: Dat gebeurt natuurlijk. Ja, die worden zelfs uitgedeeld ook. Hè, met simpaten wel.
2: Ja, meestal op de grote markt, op de vismarkt.
0: Ja, ik heb even opgezocht. 20 september 1978. Was die brand.
2: Oké.
3: Van, dan begrijp ik dat ik er me niks van kan herinneren.
0: Ik was toen bijna 8.
2: Ja. Ja. Oh ja, maar dat kan ik me wel voorstellen inderdaad, als je dat hoort. Ja. Ja.
0: De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Leuk Lopend Vuur gisteren gezien de reacties die binnenkwamen op die stelling. En 90% van de stelling...

0: snow is nog lang geen sprake, Harm.
1: Nee,
0: goeie,
1: hoor, nee.
0: Goedemorgen, we gaan nazomer, hè?
1: Ja, het zucht er op dit moment nog houden. Toevallig, ik had gisteren een presentatie Eelde Paters Wolde. En het is heel typisch, ook al heb je wel of geen echt winterweer wat er aan zit te komen. Het is meestal rond 20 november dat er eens wat snijvlakjes naar beneden komen. En dat wil helemaal niet zeggen dat het ook echt winterweer gaat worden in de maanden die volgen. Maar dat is volk een datum om eens even in het geheugen te printen van hey, nou ja, let maar eens op, de laatste paar jaar was toch iedere keer rond de 20ste dat er zo hier en door eens wat snij naar beneden kwam. Duurt nog even. Zit nog maar in september. In Guster werd het gewoon 19,5 graden in de stad. 10,5 graden op dit moment. Een dikke 8 mm is de vaan van die buien van Gusterom. En op dit moment vrijwel onbewolkt in. De barometer stand 22 millibar. Visvliet, een dikke 8 mm is de vaan. Tot dusver 70 mm in deze maand. 11,5 graden op dit moment bij het wolkenveld. En ook vooral flink weer opkloders in de motige west-noordwestelijke wind. In Guster werd 19 graden. En ook Guster zo'n 19,5 graden in roodschaal. Dikke 4,5 uur, dus een 5 mm is de vaan. Op dit moment half bewolkt, 25 km zicht en een dikke dat hier groen. Nou, vandaag, er is nu voor wat zon. Ja, en op de radar is de zon dat er toch wat blauwe puntjes zit. Nou, dat betekent dat een enkel verdwolkt buitje nog niet aldoor uit te sloten is. Temperatuur gaat richting 17, 18 graden en de wind wordt motig tot krachtig komt door het noordwesten. Vanavond en vannacht neemt de wind de geen nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. In Muiden trekt die nevel en mist op. Dit is een gouden beest en met een zwakke tot motige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, tot over nu, Tjama.
1: Joep.
0: Joep, hoi. Zometeen gaan we de straat op, althans, dat doet Ronald Niemeijer. In Leek met de vraag, ben je nou beter met je hoofd of met je handen? De antwoord horen we zometeen. Kom maar op.

0: Weesmaal, Christophe Groen en kom maar op. Ja, geen schoolboeken gistermorgen, maar touwen en andere spullen. Kinderen op verschillende basisscholen die moeite hebben met schoolboeken krijgen een dagdeel per week les in de praktijk. Practical skills noemen ze het. Kinderen die moeite hebben met schoolboeken leren dan in de praktijk en krijgen daardoor hun zelfvertrouwen terug. Nou, Ronald Niemeyer ging gisteren in Leek de straat op met de vraag: ben jij meer praktisch of theoretisch? Of zoals Ronald het stelde:
1: werk jij liever met je hoofd of met je helmen?
2: Oeh, dat is een complexe voor mij. Ja, ik heb een studie gedaan om met mijn hoofd te denken, maar ik werk nu met mijn handen. Ik ben op dit moment aan het werk.
1: Yeah.
2: Maar ik heb wel even tijd. Liever met beide. Het is een lastige.
3: Mijn handen natuurlijk.
1: Natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Ja?
3: Ik ben niet zo goed in leren.
4: Nou, ik denk ik toch liever wel met mijn hoofd. Ja, ik vind het op zich ook wel leuk om met mijn handen te werken hoor. Maar ik merk dat ik toch iets makkelijker met mijn hoofd werk, ja.
5: Liever met de handen.
1: Moet je werken met het hoofd?
5: Ja, ook allebei. Maar het hoofd niet gebruikt, dan weet je niet wat ze doen.
2: Ik dacht altijd dat ik liever met mijn hoofd zou werken, maar nu doe ik het met mijn handen. Dat is ook wel lekker.
1: Je bent echt dus van de theoretische kant.
4: Ja, dat zou ik inderdaad wel zeggen. Ja, klopt.
1: En waar ben je goed in?
4: Nou, op zich ook wel met oorzaak-gevolg en alles. En ook wel heel veel met rekenen en alles.
2: Ja, ik heb een studie gedaan waarin ik veel geleerd heb over klimaatverandering. En uit een ivoren toren eigenlijk alles beschreef. Tot een punt dat de conclusie eigenlijk altijd was dat het niet te fixen was. En nu kom ik met mijn sleutels en met mijn dingen bij mensen thuis. Kan ik ze ook echt helpen met minder verbruiken met de verwarmingssystemen. En dat vond ik wel fijn.
3: Op school was het prima. Maar thuis kon ik niet echt leuke andere dingen te doen.
1: Nee. Dus je bent de praktische kant op gegaan.
3: Ja.
1: Wat doe je met je handen?
3: Ik verbouw veel.
1: Wat was het werk zonder leven?
5: Dat was kipslachterij, bouw, betonbouw. Dus van alles wat. Zeg
1: maar. Ja, dus wel heel praktisch.
5: Ja.
1: Ja.
5: Lichamelijk.
1: Als ik je een hamer geef en een zaag.
4: Nou, ik denk dat ik op zich wel mee overweg kan, maar het zou niet mijn favoriete ding zijn. Nee.
3: Ja. Ik heb er ook veel aan als ik bijvoorbeeld nu mijn moeder is net verhuisd, kan ik het hele huis verbouwen. Ja. Zelf, nou, ik heb heel veel hulp natuurlijk, maar de handige dingetjes kan ik wel even wat mee helpen.
1: Je bent theoretisch onderlegd, maar ook praktisch onderlegd.
2: Praktijk is in het echte leven na de studie maar eens een keertje gekomen, ja. En toen was het wel fijn om dat ook erin te hebben. Voelt eigenlijk bijna, voelt het me daardoor capabeler dan door alle theorie die ik in mijn hoofd heb.

is een lekker liedje, maar kan aan mij liggen. Hij zingt het een beetje verveeld. Dat American Girls. Harry Styles hoorde je in de ochtendploeg op Noord. En de naam van de Groninger Daan Schuurmans werd genoemd. Net als die van voormalig supermarktmanager Harry Piekema. Maar zij lijken ernaast te grijpen. Naast de rol van nieuwe assistent van de Sinterklaas. Wie het wel wordt, kan ik je zo meteen vertellen na 7 uur.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het Groningse nieuws erop.
5: De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2034 in Groningen en Drenthe gehouden. Ook mag onze regio dan de WK Paracycling voor renners met een beperking organiseren. Zo is besloten door de Internationale Wielerunie UCI. Bauke Mollema zette zich als ambassadeur in voor de kandidatuur van Groningen en Drenthe en is blij met de toewijzing.
6: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
5: Groningen en Drenthe hadden zich aanvankelijk kandidaat gesteld voor de WK in 2032. Maar in dat jaar mag India het evenement organiseren. De Groningse burgemeester Roelien Kamminga geeft toe dat wel even een tegenvaller was.
7: Ja, natuurlijk in het begin wel, want je gaat natuurlijk voor 32... en tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden en toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
5: En in een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. Hoeveel wietplanten zijn aangetroffen is niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Radio Noord. De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, even langs de prikklok natuurlijk. Met de zin en onzin van een zogeheten gender reveal. Er is ook een nieuw lopend vuur en nu een vroege dans met de Nolan Sisters.
14: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Nolan Sesters, I'm in the mood for dancing op deze donderdag. Een dag met flink wat zon, een verdwaalde bui misschien wel. En 17 of 18 graden bij een stevige wind. Dat wel. En vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog. En Harma heeft verklapt dat het volgende week misschien wel ineens weer 25 graden gaat worden.
1: Oh, lekker. Ja, ik kan er wel van genieten.
0: Ik ook wel, lekker. Ik was van de week ontzettend enthousiast, maar zoals ik dan ook ben, heb ik nog helemaal geen actie ondernomen. Hives keer terug, hè?
1: Oh ja.
0: Uitgebreid over gehad al. De eerste 250.000 mensen hebben zich al aangemeld voor een profiel, liet de eigenaar Mediahuis gisteren weten.
1: Echt heel veel, vind ik.
0: Serge heeft zich aangemeld, weet ik. Harma is binnen, zag ik op Facebook. Had ze zijn melding gedaan. Ik ben echt een late adapter met dit. Je hebt de early adapters met allerlei nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Maar ik was enthousiast, maar op een manier begin ik het dan niet aan.
2: Nee, ik heb ook geen account aangemaakt. Nee. Maar ik ben sowieso niet zo actief op de socials.
0: Nee, nou, misschien ik het toch wel ga doen. Als het nou veel leuker en vriendelijker is dan Facebook. Dan kun je misschien weer gaan switchen.
1: Ik ga toch meteen even kijken, hoor.
0: Ja, maar je komt op een wachtlijst te staan, hè? Ja.
1: Oh, echt?
0: Je bent niet zomaar binnen.
2: Nou, er is wel veel sympathie voor, dat merk je wel. Maar toch ook wel skepsis, hè, of ze het wel gaan volhouden.
0: Nou ja, precies. Komt er niet toch een stiekem een algoritme? Krijg je niet toch wel eens stiekem een reclame zonder dat het heel duidelijk wordt? Ja. Gaan we het afwachten. We zijn ook in afwachting van de nieuwe assistent van onze Goede Heiligman natuurlijk.
2: Ja.
0: We hebben vorige week of twee weken geleden hoorden we dat Stefan de Wallen na 15 jaar mee stopt. Toen dook de naam Daan Schuurmans, de Groninger, gelijk op. Die schijnt het toch niet te worden.
1: Oh.
0: Net als Harry Piekema, voormalig supermarktmanager, zullen we zeggen.
2: Oh, ja.
0: Kasper van Koot, die naam werd ook genoemd. Nu schijnt er een naam te zijn. Het online platform Sint-Talk, dat ook al bekend maakte dat Stefan de Wallen stopt als de assistent, komt nu met de naam van Ramzi Nasser. Die we kennen bijvoorbeeld van Oogappels, waarin hij een prominente rol speelt. Op de tweede plek staat er nog Leopold Witte. Die kennen we als de wat bekakte Lodewijk. Destijds in Gooise Vrouwen.
2: Ja.
0: Die schijnen het, een van beiden schijnt het dan te gaan worden. Nou, wacht maar. Als nieuwe assistent, zullen we zeggen. Ja, en dit is echt iets wat Rob en ik volgens mij allemaal niet meegemaakt hebben. Toen bestond dat nog niet, toen onze kinderen kwamen. Maar de gender reveal party.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, vind je het?
1: Oh, sorry.
0: Ja? Nee, dat mag, hè, dat je het erg. Ja.
1: Van Heisa.
0: We hadden dat niet erop, toch? Ik weet zeker.
2: Nee, zeker. Nou ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
0: Er is een onderzoek nu naar gedaan. En wat blijkt, bijna 9 op de 10 ouders vindt zo'n viering overdreven. Er bestaat wel het behoefte om het geslacht van de baby met anderen te vieren. Maar op deze manier voegt het weinig toe, zo zegt de meerderheid. 73% van de onderzochten zegt, nou, er is weinig meerwaarde aan zo'n viering. Daarna zegt ruim de helft dat het fenomeen achterhaald is. Dat is best wel bijzonder voor een fenomeen dat nog helemaal niet zo lang geleden overgewaaid is vanuit Amerika. En ouders tussen de, zeg maar, mijn leeftijdsgroep, boven de 50, daar leeft de kritiek het sterkst. Daarmee is 68% is het daarmee eens. Ze zeggen van ja, het is allemaal overdreven toestand. Tegelijkertijd speelt de sociale druk een enorme rol bij de keuze om op het moment toch wel te gaan delen. Bijna 2/3 ervaart sociale druk op het moment met familie en vrienden te gaan delen. Vooral onder de jonge ouders, onder de 30 jaar, dan loopt het op tot 70%. Je voelt dan. Terwijl, ja, ik weet het niet, maar toen in mijn tijd. Wij hebben het helemaal niet bekendgemaakt van tevoren. Niemand wist dat. Pas toen het kindje er was.
2: Jullie wisten het dus al wel?
0: Wij wisten het. Ja, dat was op een gegeven moment bij een van de kinderen was het overduidelijk.
2: Oh ja.
0: Bij de echo. Daar komen we niet omheen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ja.
0: Nee, en dat was gewoon na de geboorte. Net als de naam of zo. Dat is ook iets wat je niet bekend maakt, toch?
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
2: Nee, de naam zeker niet. Nee, het geslacht dat hebben we volgens mij wel wat breder gedeeld.
0: Oh ja. Nee, maar goed, er is natuurlijk, als jij dat wil delen en je wil er een feestje omheen doen. Ja, als er een reden voor een feestje is, moet je hem geven. Ook, natuurlijk.
1: Leuk, gezellig.
0: Maar voel vooral de druk niet om het te doen.
2: Het is ook vooral een beetje om te pronken ook op de socials, volgens mij.
0: Oh, met al die mislukte filmpjes die daar al. De... ja. Ja.

0: aangedachte ploeg. It Takes Three. Tina Turner en Rod Stewart hoorde je.
1: Lopend vuur.
0: 20 over 7, we hebben hem aangestoken, ons lopend vuur. En het bekende spreekwoord leert ons dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Maar pakt dat in de praktijk ook zo uit? Het antwoord erop is nee. Sterker nog, uit een recent gehouden onderzoek blijkt dat 2 op de 5 Nederlanders wel eens ruzie met de buren heeft of heeft gehad. Onderzoek werd gehouden in het kader van Nationale Burendag. Dat is komende zaterdag. En uitgevoerd in opdracht van een kwekerij door Panel Wizard. Niet heel toevallig kwam de onverzorgde tuin van de buren en de erfgrens in het onderzoek dan ook te sprake. En wat blijkt? Dat onderzoek blijkt dus dat 42% van de ondervraagden wel eens een meningsverschil had of een ruzie. In Groningen zou dat, zo zeggen de onderzoekers, zelfs bijna 1 op 2 zijn.
2: Zo.
0: Lijkt me toch wel de eis. Maar goed, landelijk gezien liep het zo op dat 10% een mediator, de politie of een rechter moest inschakelen. De rijdende rechter.
2: Wat heftig.
0: Ja. Het gaat dan bijvoorbeeld over de tuin, de erfscheiding of geluidsoverlast. Hoe is dat bij jou in de straat? Ik ben blij met mijn buren. Is ons lopend vuur? Nou, ik kon volmondig ja zeggen. Ik heb aan beide kanten buren, daar kan ik reuze mee opschieten.
2: Ja, dat is fijn.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Ja, bij mij in de buurt is het ook wel fijn eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, ik...
0: Ja, buren om je heen natuurlijk, denk ik. Je woont in het appartement, toch?
2: Ja. Ja, ja, ik heb heel veel buren eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, nee, dat is eigenlijk wel goed. Mijn bovenbuurman ken ik al van de studententijd. Dus dat is sowieso al fijn.
0: Ja.
2: Die ken je al wat langer. En mijn overburen zijn ook hartstikke aardige mensen. Ik heb zelfs een kast van ze gekregen die ze wegdeden.
0: Ze keken bij jou naar binnen en ze zeiden dat was een lege kamer. Daar kan pas wel een kast in.
2: Nou nee, ze hadden hem voor het huis gezet.
0: Oh.
2: En ik zei, dat is eigenlijk precies wat ik nog nodig heb. Toen zei ze, nou, moeten we helpen mee naar boven tillen. Dus dat was allemaal hartstikke fijn. Zag ik tot mijn schrik gisteren een tekoopbord. Op hun raam.
0: Ah, gaan ze weg?
2: Ja.
0: Ah, dat is jammer.
2: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, Rob?
3: Ja, met sommige buren kan je wat beter opschieten dan met de andere. Nou ja, we hebben buren die onze kat bijvoorbeeld doen als de kat eten geven en verzorgen als wij even weg zijn. De sleutel en dat soort dingen. Ja, en soms is er natuurlijk ook wel eens wat overlast. We hebben buren ook een hond en die zorgt wel eens voor overlast. Nou ja, dan stuur je even een appje en dan is het ook wel opgelost.
0: Of je stuurt je kat erop af. Ja. Nee, wij hebben ook voor die buren inderdaad post en plantjes doen we inderdaad ook. Inderdaad. Ja, precies, sleutels van elkaar is altijd handig.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ik ben blij met mijn buren. Hoe is dat bij jou? 050-3-188-288 is ons nummer. En stemmen via rtvnoord.nl of de app van Noord. 77% zegt eens tegen de stelling, ik ben blij met mijn buren.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Komt een hele leuke verjaardagsplaat aan. Kan wel op vreugde. Ja, even terug naar mijn jeugd. Ja. Richard Groenendijk is jarig. De cabaretier wordt 54. Jette van der Meij. Laura. Heel lang. In goede tijden, slechte tijden. 72 geworden. Justine Pelmelaai. Die hoort mee voor het Songfestival. Namens Nederland.
3: Ja.
0: 68. Songfestival gaat toch door, hè? We gaan toch meedoen. Norman Boning, de drummer van Bluff, is jarig. 63. En het is de verjaardag van Lucien Witteveen. Die we misschien beter kennen uit het verleden als MC Micah G.
3: Oh.
0: Met DJ Sven scoorde hij in de jaren 80 een wereldhit, althans in Nederland, maar ook wel daarbuiten. Hij wordt 59 vandaag. Laat hem gewoon maar draaien, omdat het leuk is. En omdat hij een tikkie fout is. De Holiday Rap van MC Micah G en DJ

0: Sentiment. Right. MC Micah G, DJ Sven op de muziek van Madonna. En de Holiday Rap werd gewoon een nummer 1 hit, hè? Begin jaren 80. Het Groningse nieuws komt eraan, zometeen om 19:30. Rob, wat heb je voor ons?
1: Ja, tal van reacties natuurlijk. Over de toewijzing van de wereldkampioenschappen wielrennen aan Groningen en Drenthe in 2034.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Het is 19:30 in Groningen. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen komen niet in 2032... maar in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat heeft wielerbond UCI bekendgemaakt tijdens het congres in het Canadese Montreal. De organisatie van het evenement in 2032 werd toegewezen aan de enige andere kandidaat, India. Maar de UCI beloonde de Noord-Nederlandse plannen direct met de toewijzing van de WK 2 jaar later. De UCI wees Groningen en Drenthe niet alleen de organisatie van de WK op de weg toe. Onze regio gaat ook de WK Paracycling organiseren voor renners met een beperking. Ambassadeur Bauke Mollema is blij en trots met de toewijzing van het evenement.
14: Ja goed, ik als Noordeling, als Groninger, ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
1: De toewijzing betekent niet alleen een sportieve impuls. Groningen en Partners, dat zich inzet voor de economische en toeristische promotie van stad en Ommeland, hoopt dat het evenement meer teweeg brengt. Ook economisch kan onze provincie flink meeliften op het mondiale wielerevenement, denkt directeur-bestuurder Willem de Kok van Groningen en Partners.
15: Het is er niet voor niks dat uiteindelijk nee, we gunnen, want het gaat om economische ontwikkeling. Dus het kan ook in toeristische bestemmingen. Ontwikkeling van toeristische bestemmingen kan het ons enorm helpen. Het zit in hotels of bed and breakfasts of kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
1: Ook in Oldenhoven klonk een vreugdekleed dat de wereldkampioenschappen naar Groningen en Drenthe komen. Daar woont Peter Merks, voorzitter van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen. Dat de WK naar onze provincie komt, gaat volgens hem veel meer betekenen dan alleen het wereldkampioenschap zelf.
16: De wielersport heeft het best wel moeilijk, zeker in het noorden. Er wordt steeds minder gesport. Als je mensen wilt laten sporten, moet je beginnen met kinderen. Die moeten sport zien en sport moet dichtbij en aanraakbaar zijn. En met wielrennen kan dat maar op één manier, namelijk dat ze bij jou door het dorp heen rijden, dat je ze ziet.
1: Meer reacties over een paar minuten. Dan ander nieuws. In een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmildersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. Zaten in appartementen op meerdere verdiepingen. Hoeveel wietplanten zijn aangetroffen is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De motie van afkeuring tegen coalitiepartij BBB gisteren in Provinciale Staten zal weinig invloed hebben op de coalitie. Dat verwacht universitair docent staatsrecht Sam Maasbommel aan de Rijksuniversiteit. De motie werd niet alleen gesteund door de oppositiepartijen, maar ook door de partijen die samen met de BBB de coalitie vormen. De coalitiepartijen zijn het er onderling niet over eens of de provincie de grond van een boer in Lucaswolde mag onteigenen voor een waterberging. De BBB trok daarin haar eigen plan, maar veel gevolgen voor de coalitie heeft het niet, denkt Maasbommel.
17: Het zal het onderlinge vertrouwen en de onderlinge samenwerking niet bevorderen. Maar goed, die coalitiepartijen die meestemmen over de motie, hè, die geven aan wel gewoon te willen blijven samenwerken. Je zou er ook eens mee aankomen dat het nou weer zou klappen, hè, nadat het eerder al sprake is gelopen. Het betekent dus helemaal niks, denk ik dan.
1: En Stichting Het Groninger Landschap start vanaf maandag met de uitvoering van het aanvalsplan Grutto. Gebeurt in de Oost- en Onderpolder worden onder meer plasdrasoevers aangelegd. Ook in het Hunsedal gaat het Groninger Landschap aan het werk voor de Grutto. Volgens de stichting moet het leefgebied van de vogel verbeterd worden, omdat het al jaren niet goed gaat met de Grutto. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
19: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
18: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
20: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
21: Jullie trouwdag op maat. deschaapsberg.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
25: Winkelen in Winschoten.
26: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
25: winkelen.nl.
27: De Ochtendploeg
28: met Edwin Pasveer.
29: Goedemorgen, het WK wielrennen komt dus naar Groningen-Drenthe, maar wel 2 jaar later dan de bedoeling was, in 2034. Zometeen de reactie.

0: En duet van Anne-Marie en Shania Twain heet Unhealthy. De ochtendploeg op Radio Noord op deze donderdag. En gisteravond laat werd het bekendgemaakt op een congres in Montreal door de wielerbond UCI. De wereldkampioenschappen wielrennen komen naar Groningen en Drenthe. Maar niet in 2032, dat wordt namelijk India, maar in 2034. Je hoort zo in een serie reacties wielerorganisator Thijs Rondhuis, de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder en nu de Groninger burgemeester Rolien Kamminga.
1: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
2: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen en dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
3: Ik zie het al helemaal voor me.
4: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
3: Ja, jullie wilden eigenlijk voor 2032 gaan, hè? Dat is niet gelukt. Dat is aan jullie neus voorbij gegaan. Dat gaat naar India. Was dat even slikken?
1: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven. Dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben. En ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
0: Als laatste de Groninger burgemeester Rolien Kamminga. Je hoort ook wielerorganisator Thijs Rondhuis. En de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder. Sportcollega Henk Elderman, goedemorgen.
5: Goedemorgen Edwin.
0: Ja, je hebt naar de stream gisteravond gekeken. Het was wel lang wachten, geloof ik, hè?
5: Ja, het duurde ongeveer tot 11:45 hè, dat het bekend werd dat Groningen het WK krijgt in 2034. Ja, en dan zie je maar weer hoeveel andere disciplines er zitten in de wielersport. Ik zag zelfs indoor fietsen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar in elk geval, aan het eind van de stream of van de avond van de UCI-conferentie was het dan toch uiteindelijk duidelijk. Groningen krijgt een WK wielrennen. En daar hebben we, denk ik, met z'n allen toch wel lang op zitten wachten. Er was al eerder natuurlijk een paar jaar geleden sprake van. Maar nu is het toch eindelijk zover.
0: Ja, en het is, zou je kunnen zeggen, misschien wel een chique oplossing van de UCI. Want dit hebben ze nog niet eerder gedaan, dat er twee kandidaten waren en dat ze het allebei krijgen.
5: Nee, dat is het opvallende natuurlijk aan het hele verhaal. En die geluiden die druppelden al wel een beetje binnen vorige week. Ik heb daar zelf ook wel iets van gehoord dat India zeg maar toch wel een beetje de favoriet van de UCI de WK dan zou krijgen in 2032. Maar wat er ook gezegd werd zojuist in de reacties, dat het bid ontzettend goed was van Groningen en Noord-Drenthe. De UCI kon bijna niet zeggen tegen Groningen van jullie krijgen helemaal niks. En dus is er een soort van herenakkoord gesloten, een compromis gesloten, dat ook Groningen een WK krijgt, een wereldkampioenschap wielrennen en paracycling, laten we dat niet vergeten.
0: Ja. Is er al iets bekend over de parcoursen?
5: Het enige wat nu bekend is, zeg maar, dat de tijdritten in Assen starten en finishen. En dat de wegkoersen, zeg maar, dus voor zowel juniorenbelofte als ook voor de profs, die eindigen allemaal in het stadspark in Groningen. Ja, en verder is natuurlijk wel bekend dat alle koersen door alle gemeentes van Groningen en ook van Noord-Drenthe komen. Maar exacte parcoursen, afstanden, noem het allemaal maar op, ja, dat is allemaal nog niet bekend. En daar zal wellicht vanmiddag, als er om 3 uur een persconferentie is in het stadhuis, wat meer over bekend worden.
0: Ja, die persconferentie kun je trouwens live volgen via onze site en app. En je noemde het al even, hè, ook inclusief paracycling, dat is wel uniek toch, dat samen gecombineerd is?
5: Dat is eigenlijk wel voor het eerst. Ik kan me niet heugen dat dat samen ooit georganiseerd is bij een wereldkampioenschap. Paracycling is voor heel veel mensen toch nog een beetje een onbekende sport. Maar er wordt ook in onze provincie best wel veel beoefend. Melanie Helweg bijvoorbeeld uit Beerta, die doet hieraan. Danny Jager, een jongen die ook wel bekend is, met name dan door zijn dwarslesie, waardoor hij een exoskelet nodig had en dus ook een stukje van de 4 mijl heeft gelopen. Maar die doet nu inmiddels ook aan handbiken. Ik kan me nog herinneren dat Cor van Leeuwen, ooit winnaar van de Ronde van Groningen en ook van de omloop van de Veenkoloniën, dat hij piloot was voor een visueel beperkte wielrenner. En nou ja, dus daar hebben we ook wel wat mee. Het is heel bijzonder dan dat we ook die discipline in Groningen krijgen. En dat geeft het, denk ik, ja, nog net even wat meer uitstraling voor het evenement.
0: Nog 8 jaar te gaan, er moet nog wel wat gebeuren, neem ik aan, in die 8 jaar.
5: Ja, nou, ik zit zo ook even na te denken, nu we het WK toch binnen hebben gehaald in 2034, van ja, hoe gaan die komende 8 jaar er dan uitzien, zeg maar? Want ik denk dat ook Peter Merckx daar wel een beetje aan refereerde, eerder al in de uitzending, van ja, er is eigenlijk heel erg weinig wielrennen meer op dit moment. We hadden altijd, wat ik net al zei, Ronde van Groningen, Omloop van de Veenkoloniën, en heel veel criteriums. Ja, die zijn ook allemaal bijna verdwenen. Heeft ook allemaal met organisatie te maken en met wielercomité's. Ik denk dat ook die categorie, zeg maar, door de komst van de WK wel weer, ja, gemotiveerd raakt. En dat het een boost krijgt dat er wel wat meer aan wielrennen gedaan wordt de komende jaren, zo in de loop naar het WK.
0: Dankjewel, sportcollega Henk Elderman. Die genoemde Peter Merckx, die spreken we straks na 8 uur hier in de ochtendploeg. En als gezegd, vanmiddag om 3 uur is er een persconferentie over dit WK wielrennen in Groningen en Drenthe. En die kun je live volgen via onze site en app. En straks na 8 en na 8:30 praten we nog verder hierover. Maar nu praten we eens verder over het weer. Harma, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ja, want er komen gewoon lekkere dagen aan.
6: Ja, er komt zeker lekkere dong aan. En ik had hier zo net even een buitje. Nou, die had ik ook in de planning. Een enkele verdwolde bui. En voor de rest flinke opklotens. Dus dat betekent dat de zon vandaag ook goud aan boord is. Ach, en die temperatuur door mijn keer eigenlijk niet zo vreselijk veel aan. We gaan richting 17, 18 graden. Alleen dat de spelbreker, dat wordt uiteindelijk wel de wind. Want die wordt motor tot vrij krachtig of krachtig komt uit het noordwesten. Vanavond en vannacht een overnemende wind. En met opklonende weer kinderen in nevel en mist ontstaan. Met 5 tot 8 graden als minimum. Dat is toch wel koud, hoor. En de muiden trekt die nevel en mist op. De zon die gaat gouden beer staan. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Over 1,5 week wordt de eerste voorstelling gegeven. Het nieuwe theater in Delfzijl, een kleinere versie in een voormalig schoolgebouw. Nou, er wordt hard aan gewerkt. We nemen er zometeen een kijkje naar Frankie Valli.

0: Frankie Valli and the Four Seasons. En oh, what a night, December 1963. Ja, er wordt al maandenlang hard gewerkt aan het nieuwe tijdelijke theatergebouw in Delfzijl. Omdat Theater de Molenberg wordt gesloopt, dat weet je vast, is een tijdelijk theater gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw van het Vivo College, ongeveer 8 minuten verderop. Tijd om het rustig aan te doen is er nog niet. Het onderkomen is namelijk nog niet af, terwijl mensen zaterdag al een kijkje kunnen nemen. En op zaterdag 3 oktober staat de eerste voorstelling gepland. Nou, verslaggever Marco Grimon was nieuwsgierig en ging maar eens een kijkje nemen.
1: Ja, er wordt flink gewerkt zo te horen. Overal zie je nog spullen liggen. Je ziet houten trappen staan overal nog. Panelen die aan de muur moeten. Maar volgens mij is alles goed onder controle. Even vragen aan directeur Daniel Wever. De foyer.
2: Ja, de foyer. Oud klaslokaal. Helemaal door ons aangepakt. Prachtig ontwerp. En ja, we hebben hier verschrikkelijk veel werk in zitten.
1: Want we zien nu allemaal rode bankjes met mooie bijzettafeltjes en grijze poefjes. Ik zie nog stoelen in het groen, mooie verlichting, akoestische panelen. Maar zo was het dus niet.
2: Nee, zo was het zeker niet. Nee. Het was echt een klaslokaal. Gele, groene deurtjes, betonnen vloer, witte, witte plafond. Fondplaten.
1: Gezellig.
2: Ja, dus nee, dat was niet. Het was geen theaterfoyer. En dat wisten we natuurlijk van tevoren. Hè? Want uiteraard, het is gewoon een school. Dus een van de dingen die ik heel graag wilde was om ook in de foyer en ook in de theaterzaal om daar het theatergevoel in terug te brengen. En ik denk dat dat gelukt is.
1: We lopen door een lange gang, rechts van ons gordijnen tot, hoe hoog zijn die eigenlijk?
2: 7 meter.
1: Zo, zijn behoorlijke gordijnen. Links dan, denk ik, ik kijk even om het hoekje. De tribune.
2: Hier staat de tribune.
1: Die stoelen herken ik.
2: Ja, dat heb je goed gezien. Uit de oude Molenberg. Ja, en er komt veel uit de oude Molenberg. Alle doeken die je hier ziet, alle zwarte doeken, komen ook allemaal uit de oude Molenberg. Het geluid komt uit de oude Molenberg. De stoelen, zei ik geloof ik al. Heel veel. Maar ja, hieronder zit natuurlijk een enorme stijgenbouw. Er zit allemaal hout overheen, vloerbedekking overheen.
1: Je hebt flink doorgepakt?
2: We hebben behoorlijk doorgepakt, ja.
1: Ja. Hoeveel stoelen tel ik?
2: 173.
1: En dat is bij de vorige, in de Molenberg zelf was dat?
2: 550.
1: Ja. We hebben het er vaker gehad over die programmeringen. Dat je wat kleinere voorstellingen hebt hier nu. Ja. Die eerste voorstelling is van Marcel Hensema op 3 oktober, als ik het goed zeg.
2: Klopt, helemaal.
1: Zaaltje vol?
2: Zaaltje vol.
1: Kijk,
2: ja,
1: een mooi begin.
2: Uitverkocht, direct spannend. Vandaar dat we dus de open dag doen. Om te kijken of de routing allemaal klopt. Dat mensen de weg kunnen vinden. En dat mensen ook Jacob kunnen ontmoeten.
1: Nieuwe directeur.
2: Nieuwe directeur. En eventueel afscheid van mij kunnen nemen als ze dat willen. Maar het gaat ook vooral even dat mensen weten waar ze terechtkomen. En hoe het eruit ziet. En dan is het 3 oktober de eerste. En dat vind ik heel spannend.
1: Ja. Ja. Ik hoor een naaimachine, kan dat?
2: Dat kan, want de doeken worden ingekort.
1: Die waren te lang?
2: De doeken komen uit de oude Molenberg. Die waren 7 meter of 8 meter hoog. En die zijn te lang. En anders, dus die worden ingekort, want anders ligt het allemaal. En dat zei mijn moeder vroeger als een droezevoezel. Op de grond. En ze moeten echt keurig strak hangen. En daar wordt nu keihard aan gewerkt.
0: Scheidend theaterdirecteur Daniel Wever. Ben nou net zoals Marco nieuwsgierig naar het nieuwe gebouw van de Molenberg. Komende zaterdag tussen 12 en 4 uur kun je theater zien. Dan organiseert de Molenberg namelijk een open dag. Ja, Klo Wakker. Mooi. Dan is hier Marlene Bakker.

het rijmt, hè. Marlene Bakker is kloorbakker. Even kijken naar ons lopend vuur. Ik ben blij met mijn buren, zijn stelling in het lopend vuur. En het lopend buur is een goede buur beter dan een verre vriend. 050-3188-288. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 3/4 van de stemmers, namelijk 75%, zegt eens tegen de stelling: ik ben blij met mijn buren. We praten er straks over verder. En straks ook meer over het WK wielren in Grun in 2034. En worst Heidse natuurlijk. En nu Alex Warren. How do

0: met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel...

0: erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
11: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
10: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het Groningse nieuws dan met Rob de Vries.
13: De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden niet in 2032, maar 2 jaar later, in 2034, in Groningen en Drenthe gehouden. Ook mag onze regio dan de WK Paracycling voor renners met een beperking organiseren. Zo heeft de Internationale Wielenbond UCI besloten. Bauke Mollema zette zich als ambassadeur in voor de kandidatuur van Groningen en Drenthe. Hij is blij met de toewijzing.
14: Ja goed, ik als Noordeling, als Groninger, ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
13: Ook Groningen en Partners, dat zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en ommeland, is blij met de toewijzing. Het evenement gaat zorgen voor een toeristische en economische impuls, denkt directeur Willem de Kok.
15: Zit in hotels of bed and breakfasts of kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
13: Ander nieuws, de economie in Oost-Groningen krimpt dit jaar naar verwachting met bijna 1%, blijkt uit cijfers van de Rabobank. Daarmee wijkt de regio af van het landelijke beeld, want in vrijwel andere regio's wordt wel groei voorspeld. Volgens de onderzoekers komt de krimp doordat er in Oost-Groningen veel industriebedrijven zitten die last hebben van de hoge energieprijzen. Meer nieuws straks om 8:30.
12: En de verkeersinformatie, Daphne?
16: Ja, op de N34 Emmen richting Zuid-Laren, tussen Gasselte en de aansluiting met de N33, 4 kilometer file en 14 minuten vertraging. En de A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Boerakker en industriegebied Westpoort, 4 kilometer file en daar doe je er 5 minuten langer over.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
18: Bouw of metaalproject?
19: Staal Digitaal.
18: Jouw jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
20: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, het WK wielrennen is dus binnen. Over 8 jaar. Ik praat er zo over met Peter Merks, voorzitter van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Hier in de ochtendploeg.
23: Bij Groningen hoort. Radio Noord.
24: Goedemorgen.
25: Goedemorgen, ochtendploeg.

0: De Bee Gees and You Win Again Now. Dat moet zo gevoeld hebben gisteren in Oldehoven. Daar woont Peter Merks, voorzitter van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Dat het WK wielrennen naar onze provincie komt, gaat volgens hem veel meer betekenen dan alleen het WK zelf. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe volgde je dat nieuws gisteravond?
1: Ik heb echt de hele tijd zitten F5'en op internet. Ja. Ik kon niet wachten.
0: Duurde lang, hè? 3 kwartier wachten,
1: ja,
0: geloof ik.
1: Ja, duurde heel lang.
0: Ja, ja. Want waarom hoopte jij dan zo vurig dat het deze kant op zou komen?
1: Ja, ik denk dat het echt een enorme impuls gaat zijn voor wielrennen sowieso in Noord-Nederland. Ik denk sowieso in Nederland. Ja, en ik hoop natuurlijk specifiek voor Groningen. En ja, toch ook voor de andere clubs, maar ook voor mijn eigen club, de Noordelijke Wielervereniging.
0: Ja, wat zou dat dan kunnen betekenen voor de NWVG?
1: Nou, kijk, ik geloof heel erg dat sporten zien doet inspireren. Ik weet nog dat ik zelf, toen ik vroeger jong was, ging met mijn vader mee naar de Ronde van de Bult van Huskert. Toen was ik heel teleurgesteld dat Michael Bogert en Erik Dekker niet meededen, want ik wou mijn helden zo graag voorbij zien fietsen. Ik wist niet dat het voor elite zonder contract was. Maar ja, mijn kinderen krijgen nu de kans om de grootste wielrenners van het moment voorbij te zien rijden. Niet alleen mijn kinderen, ook de rest van de kinderen in Groningen, Drenthe, Noord-Drenthe, die krijgen die kans.
0: Ja, een beetje hetzelfde effect als in 2002 met de start van de Giro.
1: Ja, 100%. Ja, nee, dat, zeker, zeker. Ja, dat, ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik weet nog precies waar ik stond, in Noorderplantsoen. En daarachter in de bocht langs de gracht. Ja, fantastisch.
0: Ja. En toch gaat het met allerlei wielerkoersen niet zo goed op dit moment in onze provincie.
1: Nee, en ik hoop dus dat dat een enorme impuls gaat zijn. Ik merk eigenlijk wel dat het... Kijk, met wielrennen verdwijnen dan koersen. Ik zie ook wel met andere sporten, zoals bijvoorbeeld voetbal. Ik ben zelf vroeger lid geweest bij FC Leo het Leens. Die zijn ook gefuseerd omdat die te weinig voetballers hebben tegenwoordig. In Oldehoven wordt ook samengespeeld met Kommerzijl en met Ezingen. Ja, wat er bij wielrennen gebeurt is dat verdwijnen koersen. En dat komt vooral omdat er te weinig wielrenners zijn. Dus ik hoop dat dat een enorme impuls gaat zijn.
0: Maar ook omdat er weinig vrijwilligers zijn toch vaak?
1: Ja, ook wel vrijwilligers. Maar het is nu wel zo dat in Noord-Nederland... er zijn wel heel veel mensen die fietsen... maar er zijn nog heel weinig met een wedstrijdlicentie. Vooral 18+. We zien wel dat het bij de jeugd bij ons toeneemt. Daar zien we normaal iets van 15 tot 20 jeugdleden. Dat zijn er nu ongeveer 25 tot 30 de laatste jaren. Ja.
0: En je hoopt nu dat dit een slinger aan gaat geven?
1: Ja, ik verwacht wel. Kijk, dit is natuurlijk... je moet het zien als een piramide. En dit is het topje van de piramide wat dan bij ons langskomt. En ik heb ook wel gezien dat de organisatie bij het EK 2023 in de Europese kampioenschappen in Drenthe, dat ze daar ook een heleboel activiteiten om ontplooid hebben in Drenthe zelf. Om ook die breedte sport te stimuleren. Nou, dat zit ook in dit pakket wat ze hier gaan doen. Dus ik verwacht daar wel heel veel positiviteit van.
0: We weten al dat in principe alle Groningse gemeenten aangedaan gaan worden tijdens het WK in de rit. Heb je dan al tips waar ze langs zouden moeten rijden?
1: Nou, ik ben op dit moment sta ik in Warfhuizen aan de vaart. Want ik heb mijn dochter even bij mijn ouders gebracht. En ze zijn hier de weg naar de stort. Dus tussen Lees en Warfhuizen zijn ze aan het renoveren. Die verzakt een beetje. Ja, ik ben fan van die weg. Dat is echt fantastisch. De Ronde van Groningen kwam altijd langs. En ik weet dat de organisator Thijs Rondhuis ook fan is van deze weg. Een van de mooiste wegen in Groningen om langs te fietsen. Dus ja, ik zou hem sowieso daar langs sturen. Ja. Ja, en voor de rest, er zijn nog zoveel mooie wegen. Joh. Je hebt tussen Ulrum, Leens, Wederhoorn, de dijk bij Schouwenzeil. Kijk, als het daar op de kant gaat. Ja,
0: ja, hoop op harde wind, hè? Dan krijgen we waaiers.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Ja. En dan langs Garrels weer naar de hangende keukens van Appingedam. Als die beelden de wereld overgaan, dan weet ik zeker, dan dat gaat Groningen in zo'n positief daglicht zetten. En dat is denk ik wel iets wat we nu kunnen gebruiken. Ja.
0: En dan komen ze misschien wel door jouw dorp heen, door Oldehoven. Wat doe jij dan?
1: Dan ga ik ik zit dan met de stoeltjes zit ik langs de kant van de weg. Plaggetjes erbij. En dan hoop ik dat mijn kinderen en de rest van de kinderen in Oldehoven een fantastische tijd hebben.
0: Dankjewel. Veel plezier nu al met de voorpret, zullen we maar zeggen.
1: Dankjewel, dat komt helemaal goed.
0: Jo, Peter Merks is voorzitter van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. En verdienstelijk oud-wielrenner ook. Na 9:30 praten we verder over dit onderwerp. Zometeen, Joyce op pad voor Wastijds. En na ruim 30 jaar krijgt de Winkler Prinsharmonie in Veendam een nieuwe dirigent. En die spreek ik zo.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog, van Mariska Hulshof.

0: Goud van deze week is van Mariska Hulshoff. Ik hoor je stem nog.
1: Voor Stijtse.
0: En nu is het ruim baan voor de stem van Joyce Kranenborg. Die is namelijk weer ergens in de provincie. En aan jou om te raden waar zij is. Als je dat weet, dan pak je de telefoon en dan app je ons. 050-3188-288. Zet het nummer maar vast in je telefoon. Altijd handig. Of je wacht nog even tot de volgende aanwijzingen die voorbij komen. Uiteindelijk trekken we één in om de uitzending met het goede antwoord. En die wint dan het weerstation van Radio Noord. Aanwijzing nummer 1, Worstijdse.
2: Ik ben in een natuurgebied. En wat zucht en wat heur ik? Het is een roerdomp, een baardmannetje. En luister, dat is de porseleinhoen.
0: Ja, die herken ik ook, weer niet. Nee,
2: porseleinhoen. Ik zou net zeggen.
0: Ja. 050-3188-288. Ik laat het je nog één keertje horen.
2: Ik ben in een natuurgebied. En wat zucht en wat heur ik? Het is een roerdomp, een baardmannetje. En luister, dat is de porseleinhoen.
0: Worstijdse 050-3188-288. New truck.

0: Brown Miles on it. Nou, bijzonder moment bij de Winkele Prins Harmonie in Veendam. Na ruim 30 jaar namelijk draagt dirigent Jacques Horst het stokje over, letterlijk. En zijn opvolger komt het eigen kweek. Oud-leerling Chantal de Roos staat vanaf nu als chef-dirigent voor het orkest. Chantal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben heel even moeten zoeken, maar in het archief online vonden we iets van Winkele Prins Harmonie. Even een stukje horen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor jou, zeker.
0: Je hoort de Winkele Prins Harmonie nu ook, toch?
1: Ja, ja. Kijk, dat goed.
0: Ik doe even een sportvraag om te beginnen. En wat ging er door je heen toen je gevraagd werd om het stokje over te nemen?
1: Nou, eigenlijk was dat meteen heel verrassend. We hadden het wel ooit een keertje over gehad, samen, Jacques en ik. Of ik er voor open zou staan, maar dat was al heel lang geleden. En toen toch echt daadwerkelijk de officiële vraag kwam, ja, was dat toch wel heel erg leuk en heel bijzonder.
0: Ja, maar 30 jaar heeft iemand het gedaan. Dat zijn dan wel grote schoenen om in te stappen, toch? Hallo? Ben je er nog? Nee, hè? Die zijn nou verdwenen. We gaan er even bellen, Daphne, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik sta even weer.
1: Hallo?
0: Ja, ben je er weer?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Man, je was ineens weg.
1: Oh, nou, ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee, nou, geeft niks. We praten een beetje verder gewoon via ouderwetse telefoonlijnen. Ja, ik zei, na 30 jaar gaat de dirigent al weg. Dat zijn grote schoenen om te vullen.
1: Ja, dat zijn zeker grote schoenen om te vullen, inderdaad. Jacques die heeft het heel wat jaren heel mooi gedaan. Maar ik heb natuurlijk zelf ook heel veel jaren mee kunnen kijken hoe hij dat heeft gedaan. Dus wat dat betreft is dat een goede leraar voor mij geweest. Kan ik daar heel veel uit meenemen wat ik zelf ook in het orkest kan doen.
0: Ja, maar als iemand het 30 jaar gedaan heeft, kan ik me ook voorstellen als je dan de nieuwe bent, zeg maar, dat je daar ook al een beetje tegenop ziet van tevoren. Je denkt van, oh jee, kan ik dat wel?
1: Ja. Ja, nou dat is ook. Er is natuurlijk wel wat spanning ook bij. Hè? Het is niet zomaar iets. Wat dat betreft is het ook fijn dat Jacques niet in één keer heeft gezegd van ik stop er helemaal mee en succes ermee. Maar Jacques is er dit hele jaar nog om mij lekker op gang te helpen. Zo doen we dat samen dit jaar. En vanaf volgend jaar ga ik het dan helemaal zelfstandig doen. Dus wat dat betreft word ik niet helemaal in het diepe gegooid.
0: En je hebt ook al ervaring met het leiden van een koor, geloof ik, hè? Orkest is, ja, is weer iets anders natuurlijk dan.
1: Ja, ja, dat is zeker iets anders. En ik kom natuurlijk wel zelf uit de wereld van de orkesten met het spelen. Daar heb ik natuurlijk wel een achtergrond in. Alleen inderdaad hiervoor alleen maar voor een koor gestaan. Dus ja, dat is toch van 4 stemmen tegelijk naar een stuk of 16 stemmen tegelijk. Maar daardoor klinkt het natuurlijk wel fantastisch.
0: Ja. Staat er al een eerste concert gepland voor jullie?
1: Zeker. Er staat eigenlijk al dit jaar verschillende dingen gepland, omdat het ons jubileumjaar is. En we hebben ons eerstvolgende concert op 13 december. Dat is het kerstconcert.
0: Ja.
1: En dat vindt plaats in school zelf, in de Winkele Prins, aan de Raad Schilderlaan.
0: Spannend. Je hebt nog, 2,5 maand ongeveer dan?
1: Ja, precies. Ja. En ik heb natuurlijk afgelopen zondag heb ik ook een concert gehad. Hè. Dus eigenlijk is de hele grote druk is er nu wat vanaf. Dus dat wordt echt een heel mooi concert waar we ook een samenwerking doen met Oosterbroek. In dat kerstconcert. Dus dat wordt een feestje.
0: Ik wens je heel veel plezier. En succes de komende 30 jaar maar gelijk ook dan.
1: Ja, nou, we gaan ervoor, toch?
0: Dankjewel, Chantal. Okay, veel succes.
1: Bedankt. Yo, doei.
0: Chantal de Roos is nu dus de nieuwe dirigent van de Winkele Prins Harmonie in Veendam.
2: Voor Stijnsen.
0: Is de grote vraag, we horen allerlei vogels voorbij komen zojuist.
3: Ik ben in een natuurgebied. En wat zug en wat heur ik? Het is een roerdomp, een baardmannetje. En luister, dat is de porseleinhoen.
0: Ja, maar worden ze nooit.
4: Het Roegwold en de Onlanden, die werden allebei genoemd, maar...
0: Het zit wel ergens natuurlijk in de buurt.
4: Ja.
0: Maar gaan we toch even luisteren naar de tweede aanwijzing.
3: Dit natuurgebied is ruim een kwart eeuw oud. En vanaf hier kun je hartstikke mooi wandelen.
0: Misschien moet het iets specifieker dan sommige mensen nu denken. Dat zeg ik er even bij, dat is extra aanwijzing. 050-3188-288.
3: Dit natuurgebied is ruim een kwart eeuw oud. En vanaf hier kun je hartstikke mooi wandelen.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Rob, zometeen natuurlijk het Groningse nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
5: Ja, de economische krimp in Oost-Groningen houdt aan. Zometeen hoor je hoe dat komt. En verder natuurlijk veel reacties op het toewijzen van de WK-wielrennen aan Groningen en Drenthe in 2034.
0: En we praten ze ook verder over ons lopend vuur van vandaag. Ik ben blij met mijn buren. Praat met ons mee door te stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. aantal groeit hoor. 77% zegt eens, ik ben blij met de buren. RTVNoord.nl en de app van Noord, daar stem je op als lopen voor. Dit is Shalamar en The Second Time Around.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is 8:30 geweest, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
9: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2034 gehouden in Groningen en Drenthe. Dat even voor middernacht besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in Canada. Eigenlijk wilden Groningen en Drenthe het evenement in 2032 organiseren. Maar voor dat jaar kreeg het Indiaanse Poene de voorkeur. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen was bij de bekendmaking in Canada en had uiteindelijk vrede met het compromis dat gesloten werd.
10: Nou ja, goed, kijk, 2032 lag natuurlijk op tafel, dus daar gingen we voor. En tegelijkertijd, wat we vooral belangrijk vinden, is dat we zo'n WK kunnen binnenhalen. Want zo'n sportevenement dat ze binnen natuurlijk, en zeker wielrennen, waar natuurlijk toch de toegankelijkheid heel makkelijk is. De toegang is gratis, dat past denk ik heel goed bij onze regio. En juist ook omdat die wedstrijden zoveel kunnen laten zien van onze mooie provincies. Dat was waar het ons om te doen was. En dan in die zin maakte het eigenlijk het jaartal iets minder uit.
9: De UCI wees Groningen en Drenthe niet alleen de organisatie van het WK op de weg toe. Onze regio gaat ook de WK Paracycling voor renners met een beperking organiseren. Bauke Mollema zet zich als ambassadeur in voor de kandidatuur en is dolgelukkig met de toewijzing.
11: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
9: Ook initiatiefnemer en organisator Thijs Rondhuis uit Leek is blij met de toewijzing van het evenement. Hij kan niet wachten om aan de slag te gaan, zegt hij tegen de NOS.
12: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaar daar aan die ambitie vorm te geven.
9: Ander nieuws dan. De economie in Oost-Groningen krimpt dit jaar naar verwachting met bijna 1%. Daarmee wijkt de regio af van het landelijke beeld. Want landelijk wordt een groei van 1,3% verwacht, blijkt ook cijfers van de Rabobank. Volgens de onderzoekers komt dat doordat er in Oost-Groningen relatief veel industriebedrijven zitten. Een deel daarvan gebruikt veel energie en door de hoge energieprijzen, door de spanningen in het Midden-Oosten, hebben zij het moeilijk. Tegelijkertijd profiteert Oost-Groningen minder van sectoren die momenteel sterk groeien, zoals de ICT. Ook de afgelopen jaren krompt de economie in het oosten van onze provincie. Vorig jaar met 0,3%, het jaar ervoor met 4,4%. De politie heeft gistermiddag een 25-jarige man aangehouden in Groningen. Hij sloeg een ruit van een voertuig aan de Friese Straatweg in en nam daaruit spullen mee. Een getuige zag het gebeuren, belde de politie en achtervolgde de dief, terwijl hij in contact bleef met de politie. De dief belaagde de getuige zelfs, maar die liet zich daar niet door weerhouden en bleef de man achtervolgen. Daardoor konden agenten de dief uiteindelijk overmeesteren. En over anderhalve week wordt de eerste voorstelling in het nieuwe tijdelijke theater in Delfzijl gespeeld. Omdat theater De Molenberg gesloopt wordt, is een tijdelijke theaterzaal gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw van het Vivo College. Ook de foyer is warm aangekleed met rode bankjes, zwarte bijzettafeltjes en akoestische paneelden. Het straalt een theatersfeer uit, maar zo was het niet, vertelt theaterdirecteur Daniel Wever.
13: Nee, zo was het zeker niet, nee. Het was echt een klaslokaal. Gele, groene deurtjes, betonnen vloer, witte plafondplaten.
14: Oh, gezellig.
13: Ja, dus nee, dat was niet. Het was geen theaterfoyer. Een van de dingen die ik heel graag wilde was om ook in de foyer en ook in de theaterzaal om daar het theatergevoel in terug te brengen. En ik denk dat dat gelukt is.
9: Marcel Hensema staat op zaterdag 3 oktober als eerste op de planken van het tijdelijke theater. Komende zaterdagmiddag is er een open dag. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Rading Noord Verkeersinformatie met Daphne Blanken.
15: De N34 Emmen richting Zuid-Laren tussen Gasselten en de aansluiting met de N33. 4 kilometer file en 8 minuten vertraging. Dan de A28 Assen richting Groningen tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. 7 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot slot de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Marem en industriegebied Westpoort. Daar sta je 7 kilometer vast en doe je er 5 minuten langer over.
8: En waar staat Joyce?
16: Dit natuurgebied is ruim een kwart eeuw oud. En vanaf hier kun je hartstikke mooi wandelen.
8: 050-3188-288 is ons appnummer.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen, gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, dat het WK wielrennen in 2034 naar Groningen komt betekent niet alleen een sportieve impuls. Wat betekent het op economisch vlak? Ik ga er zo over praten.
23: Goedemorgen. Oh yeah.

0: Maroon 5 en Misery. Het is 9 minuten over 8:30. Ja, we spraken al over de sportieve kant van de komst van het WK wielren in 2034 naar Groningen en Drenthe. Wat betekent het eigenlijk op economisch vlak en op het vlak van promotie? Ze hebben ongetwijfeld met veel interesse gevolgd, de zaak gevolgd bij Groningen Partners, dat zich inzet voor de economische promotie en toeristische profilering van stad en ommeland. Directeur-bestuurder Willem de Kok, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betekent het taart vanochtend bij jullie op kantoor?
1: Ja, die gaan we zeker aansnijden. Dat is, het is zo dat ja, we zijn ontzettend blij met dit event. We zijn natuurlijk uitstekend toeristische bestemming. Maar het mag af en toe wel nog wel eens beter onder aandacht gebracht worden. En dit gaat ons enorm helpen.
0: Ja, op welke manier dan?
1: Nou ja, dit gaat heel veel aandacht. We krijgen nu al heel veel aandacht voor het feit dat wij natuurlijk een goede bestemming zijn. Maar als je alleen op bedenkt op het moment dat het evenement plaatsvindt. Dus in de aanloop krijgen we veel aandacht voor. Maar op het moment dat het evenement plaatsvindt. Als je alleen op bedenkt wat voor beelden er zijn. Er zal een helikopter mee vliegen. Er zullen drones boven het evenement vliegen. Dus dat geeft prachtige beelden. Waarbij we de provincie goed kunnen promoten.
0: Ja.
1: Dus dat brengt het toerisme zeker extra aan de gang.
0: Is dat ook moeilijk om dat natuurlijk dan te vertalen naar geld bijvoorbeeld of praktische zaken, maar wat zou dat dan op kunnen leveren?
1: Nou ja, als je bedenkt dat een toerist per dag tussen de 150 en 250 euro uitgeeft, dus als er enige duizenden mensen komen, dan praat je echt over serieus geld. Dat gaat over miljoenen.
0: Ja, en dat is dan meer dan de zeg maar 30 miljoen die er uiteindelijk in gestopt zal gaan worden?
1: Nou, ik geloof dat de garantie is afgegeven van 20 miljoen. Dat wil niet zeggen dat het geld daadwerkelijk uitgegeven gaat.
0: Ja, dat is nijbegun, maar in totaal moet het 30 geloof ik gaan kosten.
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar dat gaat zeker meer opbrengen. Je moet niet alleen maar denken dat de opbrengst tijdens het evenement zal plaatsvinden. Er komen ook heel veel mensen rond het evenement komen hier naartoe. Maar dat zal ook in de aanloop en na afloop, de jaren daarna, geeft het ook een enorme economische impuls. Ja.
0: Zijn we op qua infrastructuur, dus hotels, horeca, openbaar vervoer, klaar voor tegen die tijd?
1: Nee, niet op alle fronten. Maar goed, we hebben nog enige jaren te gaan. Dus dit gaat absoluut een stimulans zijn voor mensen om wellicht wat extra investeringen te doen.
0: Ja, want er moeten nog wel wat hotelkamers en overnachtingsplekken bij bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat wel. Dat is wel een algemene zin. Dat even los van dit evenement. We gaan natuurlijk meer dingen doen. Hè. We hebben heel veel grote evenementen in Groningen. En als je alleen op bedenkt dat de culturele hoofdstad, waar we ook volop inzetten, dat is het jaar daarvoor. Dus er komen heel veel grote evenementen komen eraan. Dus dat verdient ook wel de infrastructuur die daarvoor nodig is. Dus ik verwacht daar zeker investeringen. En ik weet dat ondernemers daar toch rijkhalsend naar uitkijken. Om te zien wat dat ze op kan leveren en hoe ze daarop in kunnen spelen.
0: Nou was het wachten op gisteravond. En er werd eigenlijk nog best lang wachten ook. Pas 11:15 was het bekend.
1: Ja,
0: u
1: precies,
0: kunt nu ook zeg maar aan de slag. Wat gaat u nou de komende tijd doen dan als organisatie?
1: Nou ja, we gaan kijken van hoe we daarop in kunnen spelen. We hebben een aantal evenementen die al plaatsvinden. We hebben aankomende week hebben we hier de toerisme top. Dus dat zal een van de onderwerpen zijn die we daar gaan bespreken. Er zitten heel veel tour operators. Dat soort organisaties zitten daar. We krijgen de Cycle Summit. Nou, dat speelt helemaal in op dit onderwerp natuurlijk. Die zal in oktober plaatsvinden. Ook in oktober plaatsvinden. We hebben in juni 2029 hebben Velo City. Dat is ook een event. Congres wat hier over gaat. Dus we gaan met name inspelen op dit onderwerp. En zorgen dat er voldoende interesse voor is. Dat er ook tour operators zijn die daarop in gaan spelen. En dit heeft al effect op alles. Dat is van luchthaven tot de bootverbinding naar Noorwegen. Bij ze spreken. Maar op alle fronten ga je dit merken. En gaan we zorgen dat programma erop aansluit.
0: De Giro destijds in 2002. Dat werd Gironingen. Wat natuurlijk een prachtige woordspeling was. Nu moeten we hier nog iets voor verzinnen.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan we over nadenken. Dat is volgens nu, we hebben nog enige tijd.
0: Ja, nog, ja, maakt het dan nog uit trouwens dat het 2 jaar later is geworden dan de bedoeling was?
1: Nee, eigenlijk niet. Het komt ons eigenlijk wel goed uit. Omdat wij nu ook vol inzetten op culturele hoofdstad. En dit sluit daar heel erg mooi op aan. Dus ik maak me niet zoveel zorgen. Of het nou de voor of de na zit, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is in ieder geval in die omgeving, maar ook voor culturele hoofdstad. En culturele hoofdstad in de omgeving van dit event. Dat is prima. En we hebben daarmee ook nog wat extra voorbereidingstijd kunnen kopen. Die hebben we ook wel nodig.
0: Ja. Nou, aan de slag. Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Willem de Kok is directeur-bestuurder van Groningen en Partners. En ergens in Groningen...
2: Voor Stijtse.
0: Is Joyce met dit voor 8:30 als tweede aanwijzing.
3: Dit natuurgebied is ruim een kwart eeuw oud. En vanaf hier kun je hartstikke mooi wandelen.
0: Worden ze night? We gaan nog iets wegstrepen, Daphne.
4: Ja, het Lauwersmeergebied komt heel vaak binnen.
0: Ja, Nightgoud. Nog één aanwijzing.
3: Dit gebied hier, dat is onderdeel van het Roegwold.
0: Ja, hé, hey, kijk, hey, komt het Roegwold. Ja, dus als je dat hebt geappt, dan zit je ergens in de buurt. Maar we zoeken het iets specifieker. 050-3188-288.
3: Dit gebied hier, dat is onderdeel van het Roegwold.
2: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Edwin.
0: Nou, ik word vrolijk, want ik zie het zonnetje al best een tijdje schijnen hier boven ons studio.
5: Ja, het is prima zo. Ja, als het de hele dag een beetje biek in bliep. Het kan belagen duren wat bewolken. Een enkel buitje is ook nog wel mogelijk. Ja, en die wind die gaat aantrekken, die komt uit het noordwesten. Wat motig tot vrij krachtig of krachtig. En door met die temperatuur toch wel een stukje leger als gisteren. 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. En ik ken een nevel en mist ontstaan. Het wordt ook wel een best een frisse nacht. Met zo verder de provincie in een grote 5 en 8 graden wat meer richting de kust. En buiten trekt de nevel en mist op, gaat de zon gouden beers down en met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt net 10 of 20 graden.
0: Dankjewel.
3: Dit gebied hier, dat is onderdeel van het Roegwold.
0: 050-3-188-288 is ons appnummer.

0: Maria Buse. Waar is de man? In dit geval is de vraag natuurlijk... Waar is de vrouw?
1: Waar staat ze?
0: Waar is Joyce? Waar staat ze? En wie gaan we aan de lijn hebben? Wie gaan we bellen? Iemand die heeft ons een goed antwoord gehad. En de computer heeft bepaald dat we deze persoon terug gaan bellen. Maar wie is het?
2: Of toch niet?
0: Oh, gaat hij eruit gelijk?
2: Ja.
0: Oh, bellen we nog een keer.
2: Ja.
0: Geen enkel probleem, niet voor één gat te vangen. Toch? Vraagteken. Of vliegt nu de hele telefooncentrale eruit? Dat er te veel met ons gebeld en geappt is, dat zou ook kunnen. Wat zeg jij? Je praat nu tegen mij, maar ik hoor jou nu ook niet meer, Daphne. Even kijken hoor, hoe gaat het nu? Daphne, hallo?
2: Ja.
0: Ja, wat was je aan het doen?
2: Ik was nog aan het praten in plaats van dat ik hem naar jou had doorgelinkt.
0: Oh, goedemorgen.
2: Dat is niet zo handig.
0: Met wie?
3: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
3: Ja, hallo, met Marlies Houkes.
0: Dag Marlies, hallo, goedemorgen. Nou hè, goedemorgen. Ik kreeg het al een beetje Spaans benauwd.
3: Ja, ik dacht ook, ik weet niet wie ik nou voor de telefoon heb.
0: Dat was Daphne.
3: Ja, ik werk het.
0: Die was een heel klein beetje de bonen, maar het is goed gekomen.
3: Het is goed gekomen,
0: Tenminste, als jij ons vertelt wat Joyce is.
3: Ja, Tetjehorn.
4: Ik ben in Tetjehorn.
0: Ja. Ja, we kregen ook Roep Wol binnen. Dat is inderdaad wel de omgeving die we zoeken. Want daar ligt Tetjehorn natuurlijk. Maar we waren echt specifiek op zoek naar dit onderdeel met die vogeltjes daar. Ben je er wel eens geweest om te wandelen?
3: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar dat is alweer een tijd geleden. Dat heel vaak denk ik van, dat moeten we nog een keer weer doen. Maar...
0: Roegold is altijd een beetje waard, hè?
3: Ja, joh, was prachtig. Ja, echt heel mooi daar.
0: En helemaal niet zo oud. Nee, Marlies, gefeliciteerd. Nee. Je wint het weerstation.
3: Dank je wel. Ja.
0: Heb jij naast de buren?
3: Ja.
0: Ja? En hoe gaat het met die buren? Ben je er blij mee?
3: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Oké. Okay. Nooit gedoe gehad over de erfscheiding of... geluidsoverlast?
3: Nee.
0: Heel fijn. Ja, dan gaat ons lopend vuur namelijk over met de stelling. Ik ben blij met mijn buren. Gaat lang niet altijd goed. Dan komt de rijder de rechter langs, bijvoorbeeld.
3: Ja, nee, gelukkig niet. Nee hoor, we hebben leuke buren.
0: Nou, mooi. Wat ga je doen vandaag, Marlies?
3: Okay. Nou, ik denk dat ik in de tuin aan het werk ga. Die roept om onkruid te trekken.
0: Heel goed, ja, want anders krijg je gedoe met de buren.
3: Ja, precies. Ja. Dat moeten we niet hebben, hè?
0: Blijf even haken. Voor alle gegevens.
3: Ja, doei.
0: Oké, fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Dag,
3: mooi.
0: Ja, ik ben blij met mijn buren. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, Jannie is erg blij met haar buren. Ze woont in een klein straatje met 7 huizen. En als het nodig is, dan zijn we er voor elkaar. Harma heeft er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Van, nou, heb ik fijne buren of niet?
0: Ja.
2: Nee, niet Harma.
0: Andere, oké.
2: Maar ze zit nu in een appartementencomplex. En daar heeft ze heel veel leuke buren. Ja, dan heb je er heel veel in één keer inderdaad. Gea zegt, ach, ze zijn er zomers niet. En in de winter heb ik geen last van ze. Maar we groeten elkaar niet.
0: Oh. Ja,
2: aan de andere kant gaat het wel wat beter en dan groeten we elkaar wel. Dus het verschilt een beetje.
0: Ja.
2: En dat is bij Peter net zo. Aan de ene kant hele fijne, nette en gezellige mensen. Aan de andere kant dan komt een heel betoog over hoe niet fijn die mensen zijn.
0: Ah, oké.
2: Ja, dus dat verschilt.
0: En Laura Hoeksema, die belde ons nog.
2: Zeker.
0: Hè? Even luisteren.
5: Toen ik in 73 in Godwinsen kwam te wonen, toen was het al een heel hecht dorp. En door corona waren we dat een tijdje kwijt. En 3 jaar geleden is achter mijn huis een boerderij afgebrand. En door die brand hebben wij de saamhorigheid weer teruggekregen. Want ze waren alles kwijt. En de dag na de brand, toen sprak ik de boerin. Die liep voor mijn huis langs.

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl.

0: bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
8: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
7: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
9: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
7: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En nieuws uit Stad en Ommeland met Rob de Vries.
11: Veel blijdschap en trots naar de toewijzing van de WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe. Onze regio had zich kandidaat gesteld voor de WK in 2032. Maar dan mag India het evenement organiseren. De Groningse burgemeester Rolien Kamminga geeft toe dat dat wel even een tegenvaller was.
12: Ja, natuurlijk in het begin wel, want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden en toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
11: De economie in Oost-Groningen krimpt dit jaar naar verwachting met bijna 1%, blijkt uit cijfers van de Rabobank. Daarmee wijkt de regio af van het landelijke beeld, want in vrijwel andere regio's wordt wel groei voorspeld. Volgens de onderzoekers komt de krimp doordat er in Oost-Groningen veel industriebedrijven zitten die last hebben van de hoge energieprijzen. En de politie heeft gisteravond 2 wietkwekerijen opgerold aan de lange zijde in de stad Groningen Oosterparkwijk. In de ene woning trof de politie 136 hennepplanten aan, in de andere 109. Bij de invallen zijn geen aanhoudingen verricht, maar het politieonderzoek gaat verder. Meer nieuws straks om 9:30.
10: En de verkeersinformatie, Daphne. Daphne, heb je het gevonden?
13: Ai.
10: Ja. Juist de pagina voor.
13: Ik heb het gevonden.
10: Ja, ja, okay.
13: De A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en industriegebied Westpoort. 8 kilometer file en 5 minuten vertraging.
10: Dankjewel hoor.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Ho, ho, stop!
17: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl. Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen. Een motie van afkeuring tegen de BBB gisteren in Provinciale Staten. Door een meerderheid. Wat betekent dat eigenlijk? Ik praat er zo over.
21: Goedemorgen.

0: Ik zeg dit vaker, maar ik meen het ook. Het is gewoon een heel goed advies van de Corrs. Listen to the radio. Het is 9 over 9. Ja, mag de provincie grond van een boer en Lucas Wolde onteigenen of niet? Daar is de coalitie en Provinciale Staten het niet over eens. De gemoederen speelden zo hoog op gisteren tijdens de vergadering dat Provinciale Staten een motie van afkeuring tegen coalitiepartij BBB aannamen. En de drie partijen die samen met de BBB de coalitie vormen stemden ook voor die motie van afkeuring. Sam Maasbommel, universiteitsdocent staatsrecht bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Pasveer.
0: Wat betekent zo'n motie van afkeuring nou eigenlijk?
1: Nou ja, dat is toch zeer de vraag. Of het is tenminste wel op twee manieren te beantwoorden. Er zijn twee werkelijkheden, een politieke en een staatsrechtelijke. Politiek, zou ik zeggen, is het de bevestiging dat de verhoudingen behoorlijk verzuurd zijn. En coalitiepartij BBB lijkt er, ik geloof dat je dat objectief wel kunt zeggen, wel een potje van te hebben gemaakt. Eigen gedeputeerde ook in de fietsen gereden. Maar tegelijkertijd betekent het staatsrechtelijk helemaal niks.
0: Nee, niet meer dan een signaal of zelfs dat niet?
1: Wel een signaal. Maar dit is eigenlijk niet hoe je de motie van afkeuring hoort te gebruiken. Als je hem al zou willen gebruiken, zou ik erbij willen zeggen. Hè, zo'n motie, die richt je normaal gesproken tot het bestuur. Hè, het college of een individuele gedeputeerde. Niet tegen de eigen statenleden. En hier is eigenlijk een recensie van de Provinciale Staten over de provinciale politiek. Nou ja, dat zegt niet zoveel.
0: Nee. En waarom wordt het dan toch gedaan? Wat denkt u?
1: Nou ja, ik denk inderdaad wel om een signaal af te geven. Men loopt vast met elkaar. En goed, durft ook niet de verhoudingen of de coalitiesamenwerking helemaal op te zeggen. De coalitie is ook al een keer gevallen deze rit. Hè. Het einde zit er ook aan te komen van deze statenperiode. Dus ik denk een manier om iets te zeggen. Ik snap ook wel de spagaat van die coalitiepartijen. Ik denk dat ze het zelf ook niet een mooie vorm vinden. Maar ja, je wilt toch aangeven, we vinden het maar niks. Maar niet nogmaals de boel opblazen.
0: Nee, want dan zou je bij een motie van wantrouwen aankomen.
1: Ja, die... die bestaat en die is ook duidelijker in die zin. Maar die je ook niet in tegen statenleden. Ik heb de tekst van de motie niet precies kunnen achterhalen. Maar ik denk dat ze het gedrag of het handelen van de BBB-fractie in de Staten afkeuren. Maar ja, dat doe je ook niet met een motie van wantrouwen. Hè. Daarmee zeg je het vertrouwen op in een gedeputeerde of het college, niet in elkaar. Hè. Je kunt ook als medestatenleden, als meerderheid niet... andere statenleden daarin wegsturen of iets dergelijks. Dus het is hoe dan ook een zeer kwestieus instrument in deze.
0: Ja. Hoe kan een coalitie nou verder na zo'n statement? Op papier kan het gewoon verder natuurlijk, maar in de praktijk?
1: Ja, inderdaad. Hè. Dat is die staatsrechtelijke werkelijkheid. We gaan nog even door. We modderen nog even voort. Maar anderszins wordt het nu wel heel moeilijk. En ik denk dat het toch wel een kwestie is van de rit uitzitten. We gaan maat naar de stembus voor de nieuwe Provinciale Staten. Ik zou zeggen, deze samenstelling die kan dat ook wel gebruiken. Is wel een vernieuwing toe, is een beetje uitgewerkt. Krijg ik zo het idee. En is het dat maar afwachten.
0: Ja
1: als we toch staatsrechtelijk aan het stunten zijn... dan zou diezelfde meerderheid de BBB-gedeputeerden... met de motie van wantrouwen weg kunnen sturen... en verder met een minderheidscollege. Maar goed, dan... Maakt het alleen maar erger.
0: Ja, maar net zeg maar om het ingewikkeld te maken. Het probleem lag niet, tussen aansteken, het probleem lag niet bij de gedeputeerden. Want de partij stemde juist weer tegen zijn eigen gedeputeerden van de BBB.
1: Ja, zeker. Dus daarom is politiek, zeker in dit langslepende dossier, ook wel alles te vinden van hoe die fractie zich opstelt. En dat zal wellicht de gedeputeerden ook wel met mij eens zijn. Het ligt echt binnen de fractie.
0: Ja.
1: En dat zien we misschien ook wel vaker tegenwoordig. Dat er wat meer politiek wordt bedreven. En misschien niet altijd op de meest ingevoerde manier in de Staten dan in het verleden het geval was.
0: Het is allemaal niet fraai van de buitenkant.
1: Het is een soepzootje.
0: Dank. De mooie laatste woorden. Universitair docent staatsrecht Sam Maasbommel van de Rijksuniversiteit Groningen. Straks het thema van onze top 3 en Bauke Mollema over het WK wielrennen in Grun na de Monkees.

0: uit de jaren 60. The Monkees en de Daydream Believer.
1: Top 3.
0: Komende zaterdagmiddag is in de Oosterpoort in Groningen het zogeheten Mooi Festival. Niet voor volwassenen, nee, dat is voor kinderen. Een laagdrempelige manier om met het Gronings in aanraking te komen. Al dus de organisatie Mooi als festival brengt ons bij een top 3 met begroetingen.
2: Hallo, mijn lieverd.
0: Sascha Veld, leuk. Hallo, mijn lieverd. Echt wel heel veel mensen via Facebook, maar ook al via 050-3188-288 komen met Lionel Richie.
3: Hallo.
0: Anita Betron bijvoorbeeld, een handje vissen.
3: Is it me, you?
4: Ja, natuurlijk.
0: Leuk, hè? Ja, en in dezelfde categorie, lekker rustig aan. Wat dacht je van Adele?
5: Hello.
0: Ja, precies.
5: It's me.
0: En een beetje vergeten liedje is misschien wel deze. Zij won ooit Idols, Nicky. Hello World heet het. Ja, dan begroet je de hele wereld. Lekker makkelijk in één keer. Iedereen en alles. 050-3188-288. Platen met begroetingen erin zoeken wij. 050-3188-288.

0: Stella Lefty en Boston. Nou, je hebt er veel stemmen en meningen gehoord over de komst van het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe. Niet in het gewenste jaar 2032, maar wel in 2034. Tegelijkertijd ook met de organisatie van het WK Paracycling, wat dan ook georganiseerd gaat worden in stad en Ommeland en in Drenthe. Ambassadeur van die bid die zo uitgebracht is om het binnen te halen is Bauke Mollema, die toevallig voor het WK toch al in Canada is. Dit zei hij gisteravond laat voor de microfoon van de NOS. Hij is namelijk blij.
1: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: Wat heb jij daarmee te maken?
1: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. Ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. Ik ben heel blij dat gelukt is.
2: Ja, en blijft dat ambassadeurschap, blijft dat doorgaan?
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het duurt nog 8 jaar, dus we hebben nog even. Maar ik
2: wil je ermee gaan bemoeien, zeg maar.
1: Dat moeten we nog even gaan zien, concreet. Maar waarom niet? Ik heb hier echt een band mee. En ik hoop echt dat dit een geweldig succes wordt, natuurlijk het evenement. Ik heb altijd die band gehouden met Groningen en Drenthe. En ik kom nog steeds regelmatig terug. Ze kunnen mij bellen als er iemand moet helpen om dit een succes te maken.
0: Bauke Mollema in gesprek met NOS-collega Han Kok. Komend weekend overigens, dan rijdt Bauke Mollema voor de laatste keer zelf het wereldkampioenschap. En meer over dat WK is er in ieder geval om 3 uur vanmiddag tijdens een persconferentie daarover die je live kunt volgen bij ons op Radio en TV Noord. En zometeen dan hoor je hier het Groningse nieuws met Rob de Vries. Zit erin, Rob.
3: Ja, dan gaan we het hebben over het nieuwe tijdelijke theater in Delfzijl dat de Molenberg vervangt. Maar ook niet helemaal.
0: Horen we zometeen meer over. En ik vertel dat onze lijnen nog openstaan. 050-3188-288. Niet alleen voor de top 3, een top 3 over begroetingen. Hallo, goeiedag, mooi, nou dat kan allemaal. Maar ook voor ons lopend vuur, dat gaat over de mensen die naast je wonen, namelijk je buren. Komend weekend is een Nationale Burendag. Ik ben blij met mijn buren, is ons lopend vuur. 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Kijk hoor, 78% zegt blij te zijn met de buren. En een paar reacties op die stelling hoor je straks na 9:30 hier in de ochtendploeg op Noord. En nu muziek van Steve Winwood, While You See a Chance.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Veel blijdschap en trots naar de toewijzing van de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg aan Groningen en Drenthe. Onze regio greep naast de organisatie van het evenement in 2032. Maar de internationale wielerunie UCI besloot de noordelijke kandidatuur alsnog te belonen met de toewijzing van het evenement 2 jaar later. Ook mag onze regio dan de WK Paracycling voor renners met een beperking organiseren. De Groningse burgemeester Roelien Kamminga was bij de bekendmaking in Canada en is blij dat de kandidatuur van Groningen en Drenthe toch is beloond, zegt ze bij de NOS.
9: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
8: Groningen en Partners, dat zich inzet voor de economische toeristische promotie van stad en Ommeland, hoopt dat het evenement ook een economische impuls gaat geven. Onze provincie kan flink profiteren van de WK, denkt directeur-bestuurder Willem de Kok.
10: Het is niet voor niks dat uiteindelijk nee, we gunnen, want het gaat om economische ontwikkeling. Dus het kan ook in toeristische bestemmingen. Ontwikkeling van toeristische bestemmingen kan ons enorm helpen. Het zit in, hotels of bed and breakfasts, op kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
8: Ook voorzitter Peter Merks van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen is blij dat de wereldkampioenschappen naar onze provincie komen. Hij geeft alvast een suggestie voor een deel van de route die wat hem betreft moet worden gereden als het zover is.
11: Van Ulrum naar Leens, Wederhoorn en dan rechtsaf naar Warfhuizen. En dan bij Schouwenzeil over de dijk. En dan gaat het op de dijk tussen Schouwenzeil en de sluis daar gaat het op de kant. Dat vind ik persoonlijk de allermooiste route om te fietsen.
8: Over het parcours van de wegwedstrijden is verder nog niets bekend. Alleen dat ze door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe gaan. De tijdritten zullen in en rond Assen worden gehouden. Dan ander nieuws. De politie heeft gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold aan de Lange Zijde in de stad Groningen Oosterparkwijk. In de ene woning trof de politie 136 planten aan, in de andere 109. Bij de invallen zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek van de politie gaat verder. Aan de Krimpen in Slochteren is gistermiddag een 51-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder wordt hij onder andere verdacht van mishandeling. Vanwege de mogelijke herleidbaarheid maakt de politie geen verdere details bekend over de zaak. En over 1,5 week wordt de eerste voorstelling in het nieuwe tijdelijke theater in Delfzijl gespeeld. Omdat Theater de Molenberg gesloopt wordt, is een tijdelijke zaal gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw van het Vivo College. Daarbij zijn zoveel mogelijk spullen uit het oude theater hergebruikt, vertelt directeur Daniel Wever.
12: Er komt veel uit de oude Molenberg. Alle doeken die je hier ziet, alle zwarte doeken, komen ook allemaal uit de oude Molenberg. Het geluid komt uit de oude Molenberg. De stoelen, zei ik geloof ik al. Ja, heel veel. Maar ja, hieronder zit natuurlijk een enorme stijgerbouw. Er zit allemaal hout overheen, vloerbedekking overheen. We hebben hem behoorlijk doorgepakt.
8: De tijdelijke zaal telt 173 stoelen. Dat waren de 550 in de Oude Molenberg. Zaterdagmiddag tussen 12 en 4 uur kun je tijdens een open dag een kijkje nemen in het nieuwe theater. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
7: Ik ben blij met mijn buren, ons lopend vuur. Straks de reacties en daarna begroetingen in onze top 3. Nou, dat gaat dan zo.
13: Zeg gewoon een supermooi.
7: Ja, Johan Raspe. Mooi, en Johan zat natuurlijk in de SK Brothers. Hey, die hebben datzelfde thema ook een keer bij de kop gehad. En met dit plaatje.
14: Even ander genre.
7: Ja, leuk. Even kijken, Jan Groothoff en Jan de Graaf... die moesten gelijk denken aan deze plaat van The Scorpions.
15: Hello, Josephine.
7: Lang geleden. En via Bianca kwam René Vroger nog binnen en Just Say Hello.
16: Just say hello.
7: Hello. Just say hello. 050-3-188-2-88. Begroetingen dus, wij zeggen hallo tegen Harma Boer.
17: Vroeg is de zon de goudbie en blijft bepaald door een enkel verdwold buitje. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wat sub 10 of 18 graden. Vanavond en vannacht en half neemt de wind, kinder nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. In maand trekt de nevel en mist op en gaat de zon gouden beest down. Met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
21: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
22: winkelen.nl.
23: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
24: Goedemorgen.
25: Goedemorgen, Edwin.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: Lopend vuur.
0: Het bekende spreekwoord leert ons dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Maar pakt dat in de praktijk dan ook zo uit? Het antwoord is dus nee. Uit onderzoek recent gehouden blijkt dat 2 op de 5 Nederlanders wel eens ruzie met de buren heeft of heeft gehad. Het gehouden onderzoek in het kader van Nationale Burendag, dat is komende zaterdag. Dan gaat het bijvoorbeeld over de onverzorgde tuin van de buren, de erfgrens of geluidsoverlast. Allemaal redenen tot oneenigheid. Bij 10% komt er wel eens een mediator aan te pas. De politie of John Reed of meester Frank Visser komen daar langs. Als rijden de rechter. Ik ben blij met mijn buren. Ons lopend vuur vandaag. Wat komt er allemaal binnen, Daphne?
2: Eikine kan prima met haar buren opschieten. 1 buurman kan ze zelfs altijd een beroep op doen voor de dingen die ze zelf niet kan. En daar is ze erg blij mee. En dat vertelt ze hem dan ook. Ja, dat is altijd leuk. Ja, een complimentje.
0: Ja, dat is leuk. Ja.
2: Tanja die is ook heel blij met haar lieve buurtdames, zo noemt ze. We lopen elkaar de deur niet plat, maar we zijn er altijd voor elkaar. Ook Koos heeft een prima band met de buren. Kunnen er altijd op terugvallen. Pieter heeft zelfs geweldige buren. In de vakantie maait de buurman zelfs ons gras.
0: Oh.
2: Wat een service.
0: Dat is aardig. Ja. Ja.
2: Trudy is ook super blij met de naaste buren. We lopen niet in en uit, maar we kunnen altijd op elkaar rekenen. Soms krijgt ze zelfs een heerlijk meldje als de buurman iets te veel heeft gekookt.
0: Nou, dat hebben mijn ouders ook. Hebben ze wel eens verteld. Er stond de buurman en zei: ik doe pannenkoeken vandaag. Jullie ook?
2: Oh.
0: Ja, echt waar. Dat is toch leuk?
2: Ja, ja dat is mooi. Ja. Ja, dat scheelt weer. Ja. En dan onderhoud je ook die goede band, hè?
0: Zeker. Ja. Ja.
2: Diana heeft een goede band met de buren. Connie die zegt ook zeker weten. Ook Richard, zeker bij hele leuke buren. En zij hebben zelfs een leuke buurtvereniging.
0: Ook nog.
2: Ja, dus dan is het niet alleen je naaste buren, maar gewoon iedereen in de buurt.
0: Een buurtbarbecue houden bijvoorbeeld.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, John die heeft ook een goede band met de buren. Alice had hele lieve buren, maar die zijn onlangs verhuisd. Ze hadden ook een sleutel van ons. We hebben wel heel goed contact met de overburen, vertelt ze. En die hebben ook een sleutel. En die laten dus hondjes wel eens uit als ze wat langer weg zijn.
0: Sympathiek.
2: Ja, dat is heel sympathiek. Ja. Zeg nog, we lopen de deur niet bij elkaar plat, maar als we elkaar nodig hebben, dan staan we er.
0: Ik ben blij met mijn buren. Dat is ons lopend vuur. Kun je de hele dag opstemmen. Kun je ook de buren laten weten. Maar stem dan ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Kijk hoor, 77% van de stemmers is het eens met de stelling: ik ben blij met mijn buren.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Queen, I want to break free. Het is er tijd voor
1: top 3.
0: Ja, komend weekend is het Mooi Festival in de Oosterpoort in Groningen. Gericht op de jonge jeugd, niet op volwassenen, nee, op kinderen. Een laagdrempelige manier om het, met het Gronings in aanraking te komen. Met de mooie bekende Groningse begroeting. Mooi, nou, dat vertalen we in onze top 3. Een top 3 met begroetingen. En dankzij onder andere Gea de Jonge is hier Adele. En hello.
2: Hello.

0: Als het gaat om begroetingen. Johan Raspe en mooi.
1: Top 3.
0: Zeg ik ook tegen Femke. Mooi, goedemorgen.
2: Mooi.
0: Zometeen weer de ochtend door op deze heerlijke zonnige donderdag.
2: Ja.
0: We zijn heel benieuwd naar jouw eerste platen. Gisteren hadden we het niet, hè?
2: Nee, toen was hij iets ingewikkelder. Ja, en ik heb hem vandaag ook wel een beetje moeilijk gemaakt.
0: Oh, mooi. Zo kan op
2: Ja, we houden van een beetje spanning natuurlijk.
0: Nou, kom maar op.
2: Deze christelijke adelaar zit behoorlijk krap behuisd. Wat?
0: Een eagle.
3: Ja.
2: Home.
0: Eagle Eye Cherry.
2: Nee.
0: Die eagles.
3: Ja.
2: Nee. Nee, het is echt niet letterlijk. Het is een andere taal zelfs ook dan het Engels. Oh.
0: Oh.
2: Tenminste, dat liedje niet, maar waar ik naar verwijs met christelijke adelaar. Misschien moet je een beetje naar...
4: Christian.
2: Nee.
0: Dat is wel Engels.
4: Christian.
2: Warm.
4: Christian.
0: Christian Adelaar. Oh.
4: Christian.
2: Nee.
0: Hè?
4: Huh? Crystal.
2: Nee.
4: Er zijn nog
2: Christina.
4: Meer...
2: Ja,
4: Christina Aguilera.
2: Ja. Zit krap behuisd.
0: Genie in a bottle.
2: Ja. Oh. Ik heb mijn eigen glazen ingegooid, maar gefeliciteerd.
4: Ja. Dank je wel.
0: En dat we dat zo in één keer wisten ook.
2: Ja, ongelooflijk. Ja.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
5: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
6: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Radio Noord.
0: De Ochtenddooi.
11: Met Femke de Wallen.
12: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Human League op Radio Noord. Maar dit is Christina Aguilera.

duidelijke vraag van Human League. Don't you want me op Radio Noord in de ochtend door op deze donderdag 24 september. En oh, oh, oh, wat hebben we een drukke dag vandaag. Ik ga er zo alles over vertellen, maar we hebben een rap over Burendag. Want dat is aanstaande zaterdag. En ik ga met twee Groningse artiesten bellen. Vertel je zo wie het zijn. Van

0: Ja, wat ook een thema is deze week, is dat er heel veel mensen aan het snotteren zijn en verkouden aan het zijn. Zijn, lekker grammaticaal goed ook. Maandagochtend was jij echt diep onder de grond qua stem.
1: Ja.
0: Het is nog steeds wel een beetje zo, hè?
1: Het komt wel een beetje naar boven.
0: Ja.
1: En er komt heel veel los, maar ik zal de luisteraar alle details besparen.
0: Doe dat vooral. Nou ja, ik hoop dat het langzaamaan wat beter gaat in elk geval.
1: Ja, hoop ik ook.
0: En je bent er.
1: Ik ben er.
0: Ja, dat is ook heel fijn. Want we gaan heel veel leuke dingen doen. Straks over een half uurtje dan is deze hier. En dan gaan we bellen met Annelies en Helene. Die hadden we vorige week aan de telefoon. Zij zijn buren. En in die bijna 37 jaar dat ze buren zijn, zijn het ook vriendinnen geworden. En deze heeft dat weten te vangen in een liedje. Aanstaande zaterdag is het natuurlijk Burendag. We krijgen ook allemaal leuke appjes binnen van mensen over hun buren. Dus dat wordt hartstikke leuk. En ik heb nog twee Groningse artiesten ook zo meteen aan de telefoon. Dat zal ietsje later zijn. Ze komen met een nieuwe single. Die komt morgen uit. Maar vandaag heb ik al de primeur in de ochtend door. Daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Dus dat krijgen we ook allemaal nog. En dan kan je ook nog een plaat aanvragen. Deze hele week staat toch een beetje in het teken van de start van de herfst. Dus elke dag dan doe ik een oproepje van nou, welke plaat doet jou denken aan de herfst? Wat vind je nou een typische herfstplaat om de herfst een beetje mee in te luiden? Ze zijn nog steeds welkom. Dus laat het me weten 050-3188-288. Welke plaat wil jij horen die jou doet denken aan dit hele mooie jaargetijde? En ik zeg ook mooi, want volgende week wordt het weer hartstikke warm. Dus we krijgen echt nog wel een leuke apotheose wat betreft de nazomer. Laat het me weten, 050-3188-288. Welke plaat wil jij zometeen horen die jou doet denken aan de herfst? Ik hoor het zometeen heel graag van jou.

0: Ja, het was ook de theme song van de serie Golden Girls. En af en toe kom ik nog wel eens wat tegen op social media en dan lach ik me weer helemaal stuk. Wat was dat toch een leuke serie. Andrew Gold hoorde je. Thank you for being a friend op Radio Noord. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op deze donderdagochtend?
1: Nou, prima. Ja, hoor.
0: Ja, wat was je aan het doen?
1: Ik zat net even een krantje te puzzelen. Ik had de koffie net op, dus nog even een puzzeltje maken. En dan en naar de radio luisteren vanzelf.
0: Ja, nou wat lekker, ja. Heerlijk. Hé, puzzel je veel?
1: Nou, redelijk veel, ja.
0: En wat is dan je favoriete puzzel?
1: De Filipijnen.
0: De Filipijnen?
1: Ja.
0: Die mag je me even uitleggen. Nee.
1: Nou, dat is een soort worden allemaal omschrijvingen gegeven. En dan staan er in de vakje staan cijfers. En dan de letter die in dat vakje komt, die komt overeen met een ander vakje met dezelfde cijfers.
0: Oh, leuk.
1: En zo los je die puzzel op.
0: Ja, leuk. Ja. Volgens mij heb ik ooit wel zo'n spelletje op mijn telefoon gehad. Het is zeer verslavend.
1: Oké.
0: Ja, je blijft maar doorgaan. Leuk. Hey, en jij appte mij een aantal dagen geleden met een mooie suggestie voor een liedje dat past bij de herfst.
1: Ja, ja.
0: Een plaat van de Kinks?
1: Ja, Autumn Almanac.
0: Ja, en wat vind jij mooi aan die plaat?
1: Nou ja, de tekst en gewoon een leuke melodie. En een hele goede band, de Kinks, vroeger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten. Nou, ik ga hem voor je draaien. En dan had ik hem net voor je klaarstaan. En nu ben ik hem weer kwijt. Even kijken hoor. Ja, nee, ik heb hem. Ik heb hem gevonden.
1: Oh.
0: Ja. Ik ga hem voor je draaien. Jan, dank je wel voor je suggestie. Ik wil toch ook even vermelden dat collega Edwin deze ook heel erg tof vond en had aangevraagd, toch Edwin?
2: Jazeker. Tea and toasted buttered currant buns can't compensate for lack of sun. Mooie zin.
1: Kijk eens aan.
0: Hey Jan, dank je wel hè.
1: Ja, jullie ook bedankt, hè?
0: Speciaal voor Jan en voor Edwin.
1: Dankjewel.
2: Hoi.
1: Yo, doei.

0: Aangevraagd door Jan en door onze nieuwslezer Edwin Autumn Almanac van The Kinks. En zometeen dan hoor je ook het nieuws van Edwin. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen Femke.
0: Wat zit erin? Oh.
1: Ja. Maar gelukkig komt er een andere dirigent.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin Innesveld. Edwin, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een 65-jarige man uit Ter Apel is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N34 tussen Coevorden en Hardenberg. Het heeft de politie vanmorgen bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde bij het Overijsselse dorp Holtonen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. De bestuurder van de andere auto, een 42-jarige man uit het Overijsselse Vriezenveen, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Blijdschap en trots na de toewijzing van het WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe. Onze regio had zich aanvankelijk kandidaat gesteld voor het WK in 2032. Maar dan mag India het evenement organiseren. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen is blij met de toewijzing, maar snapt de kritiek op de 20 miljoen euro die beschikbaar is gesteld vanuit de economische agenda van Nijbegun.
11: Maar het is Den Haag wel belangrijk dat de mensen hier blijven fietsen.
12: Ik snap natuurlijk heel goed dat als jij een huis zit die nog scheuren heeft of nog niet hersteld is, dat je dan denkt, hey, wacht eens even. Maar tegen die mensen wil ik zeggen, wij vergeten jullie niet. Er wordt volop ingezet die versterking, maar dat is echt een ander potje geld. Dit zijn echt andere middelen. Die zijn ook echt bedoeld om de regio te versterken. Zowel sociaal als economisch. En daar past het uitstekend in.
10: Ja, economisch kan onze provincie profiteren van het mondiale wielerevenement. Denkt ook Groningen en Partners. Dat zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en ommeland. Directeur-bestuurder Willem de Kok hoopt bovendien na het WK op een na-el-effect.
11: Maar het is Den Haag wel belangrijk dat de mensen hier blijven fietsen. Dat ze niet blijven komen tijdens het WK. Maar dat ze daarna nog de moeite nemen om hier naartoe te komen. En uiteindelijk ontdekken hoe mooi de provincie is. En hoe uitermate geschikt is het voor zeg maar, fietstourisme.
10: Ambassadeur Bauke Mollema is trots en blij met de toewijzing van het evenement.
13: Ja goed, ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
10: En bij de Winkelen Prinsharmonie in Veendam heeft een bijzondere dirigentenwissel plaatsgevonden. Oud-leerling Chantal de Roos neemt het stokje letterlijk en figuurlijk over van Jack Horst. Hij was ruim 30 jaar dirigent in het schoolorkest. Maar ging in augustus met pensioen als docent op de Winkelen Prins. En toen Horst een opvolger zocht, kwam hij al snel uit bij zijn oud-leerling, die ooit klarinet speelde in de schoolharmonie. De Roos erkent dat haar geen gemakkelijke taak wacht. Nou, dat is toch helemaal lekker. Hier is er alles nog.
14: Het zijn zeker grote schoenen om te vullen, inderdaad. Jacques die heeft het heel wat jaren heel mooi gedaan. Maar ik heb natuurlijk zelf ook heel veel jaren mee kunnen kijken hoe hij dat heeft gedaan. Dus wat dat betreft is dat een goede leraar voor mij geweest. En kan ik daar heel veel uit meenemen wat ik zelf ook in het orkest kan doen.
10: De kerstverse dirigent debuteert 13 december als de Winkelen Prinsharmonie een kerstconcert geeft in het schoolgebouw in Veendam. Meer op edwinnoord.nl.
9: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
15: Vroeg is de zondag Houtby en blijft bepaald door een enkel verdwold buitje. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. Kan de nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. In maand trekt de nevel en mist op en gaat de zon gouden bears down. Met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
9: Aanstaande zaterdag is het Burendag. Er is al het een en ander over gezegd vanochtend in de ochtendploeg. Er zijn ook veel mensen die appen ook over Burendag. Wij hebben een hele fijne, gezellige buurtje, zowel naast ons als aan de andere kant. Hoi, ik ben ook heel blij met mijn buurman. Vorige week hebben wij gesproken met Annelies en met Helene. Zij wonen ook naast elkaar. Zij zijn uiteindelijk beste vriendinnen geworden en gaan zelfs met elkaar op vakantie. Vorige week belden we ze op hun vakantieadres. En daar heeft Dees zoveel inspiratie uitgeput dat er een heus liedje uit is ontstaan. Hoe dat klinkt en hoe Annelies en Helene dat vinden als buurtjes. Je hoort het allemaal zo meteen in de ochtend door.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
17: Kiest u ook voor de week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van

0: Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.

0: Spargo, You and Me op Radio Noord in de ochtend door. Het is 20 minuten voor 11 of 10 over half 11, hoe je het maar wil zeggen. En het is de hoogste tijd voor... Dees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja, ik zei net al tegen jou. Ik heb 2 nachten door kunnen slapen omdat de kleine man door heeft geslapen. Nou, je bent een ander mens.
0: Heerlijk, hè?
1: Oh, fantastisch.
0: Er gaat een wereld voor je open.
1: Ja, echt zo.
0: Hey, we gaan iets ontzettend leuks doen vandaag. Want aanstaande zaterdag is het Burendag. Er is al het een en ander over gezegd. We krijgen ook allemaal leuke appjes binnen van mensen die hele leuke buren hebben. Bijvoorbeeld van, even kijken, Jannie die zegt we hebben hele gezellige buurtjes. Zowel naast ons als aan de overkant. Altijd staan ze voor ons klaar. Afgelopen week stond de buurman nog op ons dak de rommel weg te halen. Zodat het regenwater weer goed kan weglopen. Dat is toch fantastisch, zulke buurtjes. En even kijken, Erik die appt ook nog. Ik ben heel blij met mijn buurman Richard Jonker. De andere buren ook trouwens, lachpoppetje. Met zijn hele adres erbij. Nou, dat zullen we dan maar niet noemen. Maar ja, aanstaande zaterdag Burendag. En wij hebben daar vorige week een heel leuk gesprek over gehad, hè?
1: Ja, dat was leuk. Want deze dames die zijn niet alleen buren, maar die zijn inmiddels ook na 37 jaar... Ja, besties, beste vriendinnen.
0: Ja, mooi.
1: Ja,
0: ja, jij besloot na dat gesprek aan de slag te gaan. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, ik ben eventjes... Ja, weer teruggegaan naar dat hele gesprek van deze twee dames. Wat er echt in naar voren kwam, was gewoon ongelooflijk veel lol die ze hebben met elkaar. Dus dan zoek ik er muziek bij die dat een beetje, ja, weer laat voelen, zeg maar. Dus het begint voor mij wel heel vaak met muziek.
0: Ja.
1: En als ik dan die muziek hoor, ja, dan ga ik gewoon kijken van, oh ja, wat voel ik daarbij? En heel vaak komt daar een rap uit, maar in dit geval voelde ik gewoon dat dat een liedje moest worden. Dus het is nu, ja, gezongen in plaats van gerapt.
0: Nou, en, wat goed.
1: Ik ben vooral natuurlijk heel erg benieuwd wat zij ervan vinden. En ik denk dat het voor heel veel mensen die fijne buren hebben, wel herkenbaar kan zijn. Dus het is soms ook een beetje algemeen juist, maar... Ja, natuurlijk ook echt wel specifiek voor Annelies en Helene.
0: Dames, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jullie?
2: Een beetje spannend. Een beetje bibberig, ja.
0: Ja, toch wel? Waar zit hem dat in dan?
2: Ja, dit heb je niet dagelijks en zoiets.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Hey, vorige keer
2: werden we echt overvallen, zo'n beetje door jullie. En nu zitten we er gewoon klaar voor. Dat maakt ook wel uit.
0: Ja, je hebt je nu ook een beetje kunnen voorbereiden. Soms is dat leuk, maar in dit geval kan ik me ook wel voorstellen... dan zit je er toch de hele week een beetje mee in je koppie.
2: Nou ja, vooral vandaag, ja.
0: Ja. Hey, dames, vorige week belden wij jullie vanaf jullie vakantieadresje in Borger. Jullie hadden eventjes een midweekje samen, waren jullie erop uit...
2: Ja, ja, dat was heerlijk.
0: Ja, hebben jullie een fijne week gehad?
2: Ja, heerlijk. We hebben 2 dagen heel erg mooi weer gehad. We hebben echt een eind gefietst. En de 2 laatste dagen iets minder mooi weer. Maar we vermaken ons altijd enorm. Spelletjes doen, kletsen. Ja, leuk.
0: Ja. Hey, Dees, heb jij nog iets tegen de dames te zeggen... voordat jij laat horen wat jij er uiteindelijk van hebt gemaakt?
1: Ja, nee. Nee. ik vind het ook spannend altijd, zoiets. Dus ja, het is natuurlijk wel gek. Jullie waren vandaag ook weer, of jullie zijn ook weer bij elkaar. Maar jullie staan nu allebei in een andere ruimte, even voor de luisteraar. En dat komt omdat als je in dezelfde ruimte staat, dan gaat dat zo galmen. Maar ik kan me ook indenken dat het misschien een beetje gek is... als ik voor jullie dat liedje breng en dat je elkaar dan niet ziet of zo. Dus moeten we daar nog iets mee...
0: Ja, misschien moeten jullie toch even bij elkaar gaan zitten.
1: Ja, het is misschien net zo leuk.
2: Ja, ja, nou ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel.
0: Nou, ik zou zeggen...
2: Ik hoor een deur en dan ga ik mijn deur, ja.
0: Ja, dus zoek elkaar even op. Ga lekker zitten, staan wat jullie ook maar fijn vinden.
2: Ja, we zitten nu tegenover elkaar.
0: Ah, heel goed, heel goed. Dees, ben jij er klaar voor?
1: I'm ready.
0: Oké, dan ga ik hier alles uitzetten zo. En dan ga ik de dames ook even uitzetten. En dan wens ik jou ontzettend veel succes.
1: Dankjewel.

0: genoeg. Dames?
1: Ach, nou. Wij zitten hier allebei met kippenvel.
0: Nou, jullie niet alleen hoor.
1: Nee.
0: Jeetje,
1: heel
0: deze.
1: Goed gedaan. Geweldig.
0: Ah, oh, wat fijn.
1: Ja. Ja.
0: Dit is prachtig, ja, toch? Ja. Klopt het een beetje, het gevoel?
1: Ja, ja. Geweldig.
0: Wauw.
1: En ik heb van deze vaak een rap gehoord, maar dit slaat alles, deze.
0: Oh, nou, dankjewel. Wat ontzettend lief. Wat fijn en wat mooi dat ik voor jullie mocht schrijven. Dat was een eer om over zo'n bijzondere vriendschap te mogen schrijven.
1: Ja, dankjewel. Dank je.
0: Ja. Dames, we gaan zorgen dat het liedje ook jullie kant op komt natuurlijk. En dan kunnen jullie in je eigen tijd er nog heel vaak van genieten.
1: Zeker doen.
0: Ik wens jullie nog een hele fijne ochtend.
1: Dankjewel.
0: Dag dames.
1: Ja, doei, doei.
0: Doeg. Zo, deze.
2: Nou, dat was hem weer.
0: Dat was hem weer. Heb jij nu, zit jij nu te luisteren en denk je, god, dit lijkt me ook wel wat, zo'n liedje of een rap. Het mag echt over van alles zijn, hè. We zijn ook wel weer toe aan een mooi liefdesverhaal, vind ik.
2: Ja, ja, lieve Femke. Jij bent iedere dag toe aan een mooi nieuw liefdesverhaal.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik ben elke dag, ik hou van de liefde. Ja, dus dat mag. Maar we hebben ook bijvoorbeeld iemand, die gaan we binnenkort ook bellen met een bijzonder verhaal. Dat heeft ook te maken met moederschap en het ontbreken daarvan. Dus daar gaan we het ook over hebben. Maar heb jij nu ook dat je denkt, ik wil ook een liedje of een rap op maat? Laat het ons weten. 050-3188-288 of deochtenddoor@rtwnoord.nl. Dubbel D ook, hè? De ochtend met D. Door met D. @rtwnoord.nl.
2: Yes.
0: Komt goed, toch?
2: Komt goed.
0: Oké.

Zuve Scheerwol en Biden Mais en Koren op Radio Noord in de ochtend door. En zometeen na het nieuws van 11 uur. Dan gaan we tellen en bellen. Ik heb weer een hele leuke schoudertas voor je klaar liggen. Echt een heel leuk ding. Je kunt hem winnen, maar met welke plaat? Dat vertel ik je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea.

0: Ja, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Riga Keukens, daar word je blij van.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
3: Riga!
1: Riga Keukens, daar word je blij van.
4: Winkelen in Winschoten.
5: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
4: winkeleninwinschoten.nl.
6: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Radio Noord.
9: De ochtend door.
10: Met Femke de Wallen.
11: Zometeen gaan we tellen en bellen en maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack na Rutger van Barneveld en Brian Adams. Dit is Run to You.

Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Tel en Bel. Ja, het is de hoogste tijd om Tel en Bel te gaan spelen. En wij doen dat met een liedje. Daar zit het woordje mooi in. Maar dan niet letterlijk, want het is het Franse moi. Het is niet makkelijk, dat kan ik je nu alvast vertellen. We gaan namelijk moi Lolita tellen van... Nou, kom er gewoon niet uit. Het is besmettelijk. Alizé, dat is deze plaats. Nee, ik wil niet vanaf het begin. Ik wou gewoon even een klein fragmentje laten horen, maar dat lukt niet. Nou, moi Lolita van Alizé. Ik hoop niet dat dit symptomatisch voor de rest van de ochtend is. Maar goed, je kent het liedje wel. Hè? La, la, la, la, la, da, da. Nou ja, goed. En we gaan een woordje moi tellen. Dus mooi, op zijn grunnigs, maar dan in het Frans. Hij is moeilijk. Ik heb zelf, zeg ik heel eerlijk, eventjes de songtekst erbij gepakt om te kijken, klopt het allemaal wat ik hoor? Ik heb wel echt gewoon zelf gehoord of ik het woordje moi hoorde, maar wel gewoon even, aangezien Frans niet mijn beste taal is, ja, gewoon even een klein beetje hulp. Mocht je het nou goed hebben of denken te hebben, dan kan je bellen 050-3188-288 om kans te maken op die hele leuke schoudertas, die fannyback van RTV Noord. Dus, hoe vaak, en het is best vaak kan ik je vertellen, hoor je het woordje moi van Moi Lolita van Alizé. Heel veel succes! Tel

0: Ja, hoe vaak hoor je het woordje moi in Moi Lolita van Alizé? Je mag nu bellen 050-3188-288. Krijgen we een appje binnen? 25 keer volgens mij. Nou, dat is niet goed. Het is namelijk meer. Dus het is meer dan 25 keer moi in het gelijknamige liedje. Er belt ook echt niemand. Dus deze was waarschijnlijk wel pittig. Maar hey, gokje mag ook, hè? Je hebt het startpunt al, 25, dat is te weinig. Goedemorgen, met wie?
1: Met Kees Kuiper.
0: Dag Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, is het allemaal een beetje gelukt?
1: Ja, 31.
0: Oh, je bent heel warm.
1: Ja.
0: Maar het is net niet goed.
1: Net niet?
0: Nee, nou. Net niet.
1: Oké,
0: okay,
1: dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Even kijken, goedemorgen, met wie?
2: Dankjewel. Hallo?
0: Ja, hallo.
2: Ja, met Margriet.
0: Dag Margriet.
2: Ik denk 35.
0: Nee, dat is alweer te veel.
2: Oké.
0: Jammer.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen.
3: Hoi.
0: Hallo.
3: Ja, goedemorgen, Jannie Veening.
0: Dag Jannie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, waar
3: ik had 33 geteld.
0: Het is ook wel warm, maar het is niet goed.
3: Oké, dankjewel.
0: Oké, doei.
3: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Hoi, met Karin.
0: Dag Karin.
4: Hoi.
0: Nou, zeg het maar.
4: Ik dacht 33.
0: Nee, je werd net ook al gezegd, het is helaas niet goed. Wel warm, maar niet goed, helaas.
4: Helaas.
0: Oké.
4: Doeg.
0: Doei. Goedemorgen, met wie?
5: Met Gaafje.
0: Dag, hallo.
5: 30.
0: Nee. Helaas. Oké,
5: doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
6: Met Margriet.
0: Hallo, andere Margriet volgens
6: Margriet
0: mij.
6: Ja, Margriet Schoenemann.
0: Ja.
6: Ik zeg 34.
0: Nee, is ook niet goed helaas. Nee.
6: Nee, nou.
0: Okay.
6: Ik had 37 geteld, maar ik had het vergeten.
0: Ook niet goed.
6: Dat is heel moeilijk.
0: Ja, het is lastig, ja. Oké,
6: doeg.
0: Ja, hij is ook echt moeilijk. Ik zeg erbij, ik was ook blij dat ik de songtekst erbij had ter controle. Goedemorgen, met wie?
7: Nou, ik vind je.
0: Hallo?
7: Hallo.
0: Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Dag Grietje.
0: Ja, Grietje, goedemorgen.
7: Ja, nou, ik dacht dat het 32 was.
0: Nou, dat is helemaal goed.
7: Toppie.
0: Hey, en was dat een gokje of was dat echt...
7: Pure gok, ik hoor het wel, maar ik tel nooit mee. Want ik ben altijd al gewezen de tel kwijt.
0: Ach, maar het is soms ook lastig. Hij was vandaag ook wel pittig.
7: Ja.
0: Maar met gokken kom je er ook, Grietje. En dat heeft jou de hele leuke schoudertas opgeleverd.
7: Ja, geweldig.
0: Leuk, hè?
7: Ja.
0: Ik ga zorgen dat die zo jouw kant op komt.
7: Ja.
0: En dan wens ik je nog een hele fijne dag.
7: Ja, hoor, jullie ook daar.
0: Doei.

0: ben benieuwd hoe vaak Mick Jagger dat heeft voorgesteld aan een dame. Let's spend the night together. Zullen we misschien nooit weten, maar het is vast niet op één hand gebleven. Rolling Stones en Let's spend the night together. En daarop. And this world is our home. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zo in?
1: Nou, we zijn nogal bevangen door de herfst vandaag, maar wat dacht je hiervan?
0: Oh!
1: Ja, ja, dan komen de kriebels, hè?
0: Ach, heerlijk.
1: En dan kan je zeggen dat er heel veel geld komt.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het is bijna 11:58 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kardingen in Groningen krijgt de nodige 15 miljoen voor een nieuwe ijsbaan. De partijen in Provinciale Staten hebben ermee ingestemd. Normaliter investeert de provincie niet in sportcomplexen. Dat is een zaak van gemeenten. Maar omdat het bij Karding om een groot project gaat, wordt een uitzondering gemaakt. Zei gedeputeerde Marian van Dijken 3 maanden geleden al. De gemeente Groningen werkt de plannen voor het sportcentrum Kardingen, inclusief die nieuwe ijsbaan, nu verder uit. Blijdschap en trots na de toewijzing van het WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe. Onze regio had zich aanvankelijk kandidaat gesteld voor het WK in 2032. Maar dan mag India het evenement organiseren. Toch besloot de internationale wielerunie UCI de noordelijke plannen te belonen door het WK 2 jaar later aan Groningen en Drenthe toe te wijzen. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen is er blij mee, maar zegt dat het echte werk nu pas begint.
12: Want het gaat niet alleen maar om die 10 dagen dat de wielerwedstrijden zijn. Het gaat natuurlijk ook om de aanloop naar daartoe. En we hebben echt gezet, we gaan ook inzetten dat het één groot feest wordt. Maar dat we ook zorgen dat er een aantal grote events omheen gaan. En alle kleine dorpen en grotere dorpen en in de stad natuurlijk. En we proberen ook programma's eromheen te brengen om mensen in beweging te krijgen. Want ja, is natuurlijk gewoon belangrijk. Dus vandaar dat het heel goed past. Want eigenlijk zit gewoon fietsen in het noorden toch een beetje in ons DNA. Doe veel op de fiets en hoe mooi is het dan dat je dat kan koppelen aan zo'n event.
1: Ja, als ergens een vreugdekreet klonk dat het WK naar Groningen en Drenthe komt, was het wel in Oldehoven. Daar woont voorzitter Peter Merks van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen. Het gaat volgens hem veel meer betekenen dan alleen dat WK zelf.
13: De wielersport heeft het best wel moeilijk, zeker in Noorden. Er wordt steeds minder gesport. Als je mensen wat laten sporten, moet je beginnen met kinderen. Die moeten sport zien en sport moet dichtbij en aanraakbaar zijn. En met wielrennen kan dat maar op één manier, namelijk dat ze bij jou door het dorp heen rijden, dat je ze ziet.
1: Aan de Krimpen in Slochter is gisteren een 51-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden. Volgens de politie wordt hij onder meer verdacht van mishandeling. Vanwege de mogelijke herleidbaarheid maakt de politie geen verdere details bekend over deze zaak. En de politie heeft gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold aan de lange zijde in de stad Groningen-Oosterparkwijk. In de ene woning vond de politie 136 planten, in de andere 109. Bij de invallen is niemand aangehouden. Onderzoek van de politie gaat verder. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijgen we nog wat weer van Harma Boer.
14: Vanmiddag is het bewolkt, regenmotig zon en op de meeste plek blijft droog. De wind, matig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een opnemende wind. Er kan nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. In morgen trekt de nevel en mist op door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
15: Dankjewel, Harma. Ja, zometeen dan bel ik met een groeniger artiest. Komt namelijk nieuwe muziek aan. Morgen komt een nieuwe single uit van hem samen met nog een andere artiest. Wie het zijn, wat ze gaan doen, je hoort het allemaal zometeen op Radio Noord.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
19: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
18: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Familiefeest of tuinparty?
21: deschaapsberg.nl.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Midnight Oil en Beds Are Burning op Radio Noord. Het is bijna 11:45. En dat is een mooi tijdstip om eens even te duiken in nieuwe muziek uit Groningen. Want ik kreeg gisteren bericht van collega Erik Bats. Die zei, ik heb wat leuks voor je, komt nieuwe muziek aan. En jij mag de primeur hebben. Nou, daar word ik sowieso heel blij van. Het gaat om een nieuwe single van Alex Lutjeboer en B. Smaal. En ik heb Alex nu aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, gewoon prima. Ja hoor.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, en ik begrijp dus... Ja, met mij gaat hartstikke goed. Uitstekend. Ja, zeker. Ja, en ik begrijp dus dat jullie weer samen de studio in zijn gedoken.
1: Ja, we hadden zoiets van... nou ja, na de Wereld van Verdogen... Dat nummer dat sloeg wel aan eigenlijk, weet je wel. Dus we hadden zoiets van... het was in eerste instantie een eenmalig project... maar we hadden zoiets van, dat moet eigenlijk een vervolg hebben. Dus hebben de koppen weer bij elkaar gestoken... Het gevolg daarvan is de nieuwe single.
0: Ja, nou laten we nog even teruggaan naar 2025, naar de Wereld van Van Dolgen. Want voor de mensen die niet meer weten hoe die klinkt, nou die klinkt dus zo.
2: Ja.
0: Ja, hele vrolijke reggae-achtige plaat. Ja. Dat is wel iets anders dan wat jullie nu hebben gemaakt.
1: Ja. En ja, dat reggae-nummer zou ook eigenlijk geen reggae-nummer worden. Dat was in eerste instantie een beetje een folky-nummer, zeg maar.
0: Yeah.
1: En maar dat is van, deze moet dan een beetje meer de rock-kant op, zeg maar. En ja, vandaar het uiteindelijke resultaat, zeg maar.
0: Ja, en hoe is deze plaat tot stand gekomen? Gingen jullie samen koffie drinken en gitaar erbij pakken en schrijven? Hoe ging dat precies?
1: Ik kwam met het idee. De titel, dat was een uitspraak van mijn vader altijd, of vaak. En ik denk van, dat lijkt me wel leuk om daar een liedje omheen te breien. Dus ik schakelde bij ook in om mee te denken over de tekst. En de muziek had ik eigenlijk al klaar.
0: Ja.
1: En ja, we hebben het wel samen gedaan natuurlijk. Met Dick Pomp, onze producer, als arrangeur en zo. Dus het ging vrij natural eigenlijk als het erop aankomt.
0: Ja.
1: Het rolde er gewoon uit.
0: Dat is vaak zo, hè, met de beste liedjes. Die komen er zo uit.
1: Ja, als je samen gaat zitten, je hebt een beetje de gezamenlijke ideeën ook, weet je, dan gaat het haast als vanzelf.
0: Ja, nou je zegt heel mooi, het gaat om een uitspraak die mijn vader vroeger altijd zei. Ik kende hem niet, maar dat is mijn gebrek, maal wel om. Wat betekent het?
1: Dat is een uitspraak die je doet naar iemand als die chagrijnig is, recalcitrant, weet je wel, obstinaat, zeg maar. chagrijnig, eerst weer maal vel, of zo, weet je wel zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Misschien is dat ook wel een beetje meer een Oost-Groninger uitdrukking. Als misschien dat veel mensen in de rest van Groningen het helemaal niet kennen. Die uitspraak, zeg maar. Maar het is zelfs in het Nederlands is het een uitspraak. Dat een malle vel om hebben, geloof ik.
0: Ja.
1: Dus, en dat vond ik een leuk onderwerp. Ook om, het gaat eigenlijk ook een beetje... Dat was onze achterliggende gedachte over de... hoe moet ik zeggen? De agressiviteit op internet, zeg maar. Mm-hmm. Weet je wel? Dat mensen... ongeleide projectielen zijn af en toe. En heel dwars reageren op berichten. En ja, dan heb je maalvel om, zeg maar, op zo'n manier.
0: Dat is soms ook nightbest.
1: Nee, niet echt, nee.
0: Nee.
1: Dus,
0: ga ik hem zo draaien. Morgen gaat hij officieel in première, maar ik mag hem zo al draaien. Gaan we hem ook nog ergens live kunnen horen, Alex? Jou samen met B.
1: Dat zit nog niet echt in de planning, maar als er wat op ons pad komt, dan gaan we dat zeker doen.
0: Kijk.
1: Ja, we hebben in principe wel een band beschikbaar om erop mee te spelen, zeg maar. Dus, maar zoals het nou lijkt, is het gewoon eerst in eerste instantie gewoon alleen als single.
0: Ja, nou we gaan ervan genieten. Alex, dank je wel. En doe B ook even de groeten.
1: Doei.
0: En we gaan hem horen, de naaie single van Alex Lutjeboer en B. Smaal. Maal wel.

0: De officiële première van de nieuwe single van Alex Lutjeboer en Beesmaal. Maal Welom hoor je op Radio Noord als eerste. En morgen komt hij natuurlijk officieel uit. Maar je hoorde hem hier op Noord. Mimino, goedemorgen.
1: Zo, dat is een mes.
0: Ja, we hadden net Alex ook al even aan de telefoon.
1: Lekker stevig.
0: Ja, lekker hè. Het doet me wel een beetje, doet me wel een beetje denken aan de Stones eigenlijk.
1: Nou ja, ik denk dat dat een groot compliment is voor de alle rocker Lutjeboer en Smaalthouse.
0: Ja, zeker weten.
1: Cool.
0: Ja. Wat ga jij zo meteen doen?
1: Nou, dat zal wel iets met fietsen te maken hebben.
0: Oh joh, is er wat gebeurd dan?
1: Ja, het is wel wat. Het is wel wat. Ik kan me ook voorstellen dat mensen ook denken van ja, wat een gedoe joh. Het is ook wel weer heel groot.
0: Het is toch geweldig?
1: Nou, vind ik wel. Ik denk het wel. We moeten even geduld hebben. Over 8 jaar is het zover. Maar het is wel mooi natuurlijk. En we hebben er al veel mensen over gehoord. We gaan straks ook een, dat zal rond 3 uur zijn, hebben we een livestream van de persconferentie op het stadhuis. Dus die mensen die vannacht nog, voor ons dan vannacht, in Canada waren op dat podium om het mooie nieuws te ontvangen, hè, van de Groningse delegatie. Mm-hmm. Die zijn zometeen gewoon, ze zijn al geland. Zijn ze zometeen gewoon op het stadhuis in de stad. Om daar een persconferentie te geven, dat gaan we live doen. Dus dat is sowieso leuk. Maar eerst gaan we nog tussen de middag doen. En daarin gaan we het ook over dat WK wielrennen hebben. Ik ga praten met Thijs Sonneveld. Toch wel, nou, misschien wel de meest vooraanstaande wielerjournalist van het moment, landelijk gezien. Die had al een keer gezegd van ja, wat moet je nou in Groningen met zo'n WK? Want er is altijd maar wind en dat wordt nog wat. Dus ik ben even benieuwd hoe, dat, hoe hij nu denkt over het feit dat we het echt krijgen. En dat vind ik wel mooi, want misschien vergeten we dat een beetje, maar het is best uniek volgens mij dat paracycling, de discipline paracycling, is ook volgens mij hoor, voor het allereerst gekoppeld gewoon, gecombineerd met het gewone, tussen aanhalingstekens, het gewone WK.
0: Okay.
1: En wij hebben best wel wat paracyclers in de provincie. Ook echt toppers in Nederland. Melanie Helweg bijvoorbeeld uit Beerta.
0: Ja.
1: Is al een keer Nederlands kampioen geworden op de weg. Ja, hoe is dit voor haar? En wat betekent dit voor haar sport? En gaat ze het zelf nog halen? Want ze is nu in de 20. Ja, het is over 8 jaar. Hoe ziet ze zichzelf over 8 jaar? Vliegt zij dan ook over die weg? Misschien wel door Beerta heen, hè? Je weet het niet, door haar eigen Beerta. Dus dat ga ik met haar bespreken. Lianne Abon hebben we ook nog in de uitzending. Niet over fietsen, maar over iets heel anders. Dat is ook wel mooi. En ik wil graag in Altijd Wat Anders, wil ik gewoon, laten we het gewoon lekker over dat WK hebben. Ben jij ook trots? Want dat is het gevoel wat dat naar begunnen, hè, met daarom investeren ze 20 miljoen. Onder andere om Groningers weer wat trots bij te brengen.
0: Ja.
1: Dat we dat niet zijn, maar gewoon iets meer na die
0: wat
1: periode.
0: Wat meer positiviteit na alle ellende.
1: Maar voel jij dat ook nu? Heb jij dat gevoel ook? Snap je dat gevoel? En ik ben ook wel even benieuwd naar jouw herinneringen aan de Giro toen in 2002. Wat weet je daar nog van? Hoe gek was je? Was je ook roze gesminkt? Gewoon lekker terug in de tijd. Dus we gaan het er lekker over hebben.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan het horen allemaal. In tussenmiddag, tussen 12. Ja. Speciaal voor jou.
1: Gospel.
0: Mariah Carey. And I'll be there. Goeiedag, mooi.

0: van Stralend Sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.

0: behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West Nile-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de hoofdpunten van het grunnigen ijs. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een 65-jarige man uit Ter Apel is gisteren om het leven gekomen bij dat ongeluk op de N34 tussen Coevorden en Hardenberg. Kardingen in Groningen krijgt de nodige 15 miljoen voor de nieuwe ijsbaan. Partijen in Provinciale Staten hebben er mee ingestemd. En het Groningen landschap begint maandag met de uitvoering van het aanvalsplan Grutto. En dat gebeurt dan in de Oost- en Onderpolder.
1: Aanvalsplan?
2: Ja.
1: Dus ze gaan Grutto's... Oh, oké. Okay. Ik dacht Grutto's aanvallen. Nee, helder. Oké, okay, meer duidelijkheid om 12:30.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrup Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrup.nl.
5: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad.
6: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: Winkelen in Winschoten.
9: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
8: Winkelen in Winschoten.nl.
10: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
11: Radio Noord.
12: Tussen de middag.
13: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag. Wat gaat de WK wielrennen in Groningen ons brengen? Dat bespreek ik met wielerjournalist Thijs Sonneveld. En in Altijd Wat Anders ook met jou.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Om 9:50. En wij hebben er ook zin in. We moeten nog wel 8 jaar wachten. Maar het hoge woord kwam er vlak voor middernacht uit. De WK wielrennen komen in 2034 naar Groningen en Noord-Drenthe. Een van de grootste sportevenementen ter wereld. Met onze mooie provincie als decor. En voor voormalig wielrenner en wielerjournalist van het AD, Thijs Sonneveld, die volgens mij de eerste was die wist dat Groningen de WK hierheen wilde halen, is het vast een mooi vooruitzicht. Thijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het voor jou nog spannend gisteravond, zo rond middernacht?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik lag al te slapen.
0: Betekent dat jij alles al van tevoren wist?
1: Nee, helemaal niet. Kijk, ik wist wel dat het voor 2032 heel moeilijk zou worden om dit uit India te verslaan. Omdat UCI er alles aan gelegen is om wielrennen zoveel mogelijk te verspreiden over heel veel landen in de wereld. En dat ze dus ook bereid zijn om risico's te nemen om een WK te organiseren in een land dat eigenlijk nog nooit een grote wielerkoers heeft georganiseerd. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat Groningen en Drenthe super blij mogen zijn. Dat de UCI wel zo ergens zo rationeel, zo redelijk is dat ze zo'n goed bid als dat er ligt niet helemaal terzijde schuiven. Dus nee, dan is het misschien niet 2032, maar 2034. Maar blij dat het alsnog naar Nederland komt.
0: Zij vonden het bid heel goed, UCI. Wat vind jij goed aan dit bid van Groningen en Noord-Drenthe?
1: Sowieso hebben we in Nederland best wel een groot probleem in het wielrennen. Dat er steeds minder koersen worden georganiseerd. En dat wielrennen op de openbare weg eigenlijk steeds moeilijker wordt gemaakt door vergunningen, gebrek aan vrijwilligers, problemen met financiën. Niet te vergeten ook dat de politie steeds minder bereid is om wielerkoersen te beveiligen. Dus ik denk dat het echt ontzettend goed is dat er een andere stroom op gang komt waar we wielrennen. En misschien wel fietsen in de breedste zin van het woord ook echt behouden in Nederland. En dat we er ook bereid zijn om er iets in te investeren. Dus dat is denk ik heel fijn. En vanuit sportief oogpunt, wellicht in potentie een parcours in Groningen en Drenthe dat echt anders is dan heel veel van de parcoursen waar het nu WK's worden gereden. En zeker als er een beetje wind staat, dan kun je echt een fantastische waaierkoers organiseren in
0: Als ik jou mag onderbreken, ik praat even naar jou toe. Want dit zei jij eerder in jouw eigen wielerpodcast In de Waaier. Even een stukje luisteren van februari was dat.
2: Als je in het voorjaar of in het najaar in Groningen moest koersen, dan wist je echt...
3: Gewoon kilometer 1 waaiers.
2: Dat is neutralisatie.
3: Doodangsten voor de start.
2: Ja, echt. Maar misschien moeten we ook wel even na gaan denken tegen die tijd. Om in ieder geval een soort verzekering te hebben. Net als dat ze hier kunstsneeuw hebben. Dat je weet, oké, als het niet sneeuwt, dan kunnen we kunstsneeuw spuiten. Maar
4: kunstwind.
2: Als het niet waait, dat we wel gewoon even kunstwind maken, inderdaad.
4: Hele grote turbines.
2: Hey, ja, kom op. We hebben nog 6 jaar dan, hè, om het te bewerkstelligen. Als we dat kunnen garanderen, dan sta ik er helemaal achter dit week.
0: Ja, dat was in februari in jouw wielerpodcast. Hoeveel ventilatoren heb je al geregeld om het te doen?
1: Ja, we hebben dus nu nog 2 jaar extra. Nog 8 jaar om ventilatoren te regelen. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk... Dat is natuurlijk iets fantastisch wat we in Nederland hebben als er wind staat. En ik weet zeker dat de organisatie daar ook het parcours op inricht. Dat ze dus in elke mogelijke windrichting, als die hard genoeg staat, dat er waaiers kunnen worden getrokken. Dat is zoiets specifieks en zoiets vets ook om te zien. Ook als publiek. En zo'n iconische WK zou je kunnen organiseren als het daar volle bak in waaiers gaat in Groningen of in Drenthe. Dat is volgens mij echt fantastisch. Ik ben er wel van overtuigd dat de organisatie daar ook wel echt een koers op inricht. Mm-hmm. En ja, dan ben je wel een beetje afhankelijk van de natuur. Dan moet je wel iets staan op die dag. En anders moeten we inderdaad turbines gaan regelen of heel hard blazen met vallen.
0: Ja. We wachten het af natuurlijk. Het gaat ook nu bij ons in de provincie over wat investeer je erin. Het kost nogal wat hè, om zoiets te organiseren. Maar ook wat levert het de provincie op? Wat kun jij daarover zeggen? Wat verwacht je?
1: Nou, ik vind in algemene zin, dus heel vaak met sportevenementen die we organiseren, het gaat heel vaak over wat het kost. En als je kijkt naar wat het oplevert, niet alleen aan city marketing, want daar wordt heel vaak mee gegoocheld, maar vooral als inspiratie, ook voor jongere generaties. En om fietscultuur te bevorderen en in stand te houden. En om wielrennen en misschien wel sport in de breedste zin van het woord groter te maken. Daar kijken we vrijwel nooit naar. Terwijl we elk jaar wel bereid zijn om miljarden te betalen om de zorgkosten te betalen. En we zien dat geschatte waarde van elke euro die je in sport stopt, meer dan twee en soms wel drie keer die waarde oplevert aan de inkomstenkant. Daar vind ik dat er echt ontzettend weinig naar wordt gekeken en dat er alleen maar heel beperkt wordt gekeken naar, nou, we moeten nu geld uitgeven. We kijken bijna nooit naar hoeveel het oplevert en dan hebben we het dus alleen maar over de financiële kant en helemaal niet eens over plezier of welvaart dat het niet oplevert, maar ook financieel levert een euro die je in sport steekt vaak een veelvoud op. Dus ik denk dat we met z'n allen ook wel eens een keer daarover moeten ophouden om alleen maar te kijken. Heel kruidenierig naar, oh ja, het kost geld. Ja, het kost geld als je leuke dingen wil organiseren. Het kost geld als je ergens wil investeren. Maar laten we ook eens kijken naar hoeveel het opbrengt.
0: Over 8 jaar is het zover thuis. Bauke Mollema, die zondag voor het laatst dan aan de WK meedoet in Canada. Zou hij een goede koersdirecteur zijn? Want hij wil dat volgens mij zelf wel. Wat denk jij?
1: Ja, meteen doen. Ja? Ik ken weinig mensen in het wielrennen die zo onafhankelijk zijn. En die zo zichzelf zijn ook altijd gebleven als Bauke. Ik denk dat je met Bauke echt een gedroomde koersdirecteur hebt. Dus als die wil, meteen vastleggen.
0: En wat doe jij tegen die tijd? Sta je langs de weg met zo'n megaturbine? Of hoe zie je het voor jezelf?
1: Ja, als het niet waait, dan sta ik langs de kant met een megaturbine. Dit kan je vast vanuit.
0: We hebben het gehoord. Thijs Sonneveld, dankjewel voor jouw kijk op dit verhaal. Nou, Harma, ja, ik weet niet hoe ver jij vooruit kan voorspellen of verwachten. Maar 2034, september ongeveer, wat voor weer hebben we dan?
3: Nou, dan hebben we vast wel dreuge moment met lekker wat zon. Soms kan het ook flink waaien. Tegelijkertijd kan het ook behoorlijk warm zijn, want september is zo'n maand. Het kan eigenlijk alle kanten nog hadden. Dat zullen we de komende week ook wel beleven. Maar ja, laten we wel weten. We zitten dan wel aan het eind van september, zo begin volgende week. Maar er zit nog wel iets aankomen wat liet op zomertemperaturen van 25 graden. Dus er gebeurt wel van alles. En op dit moment ben het lege drukgebied dat zijn noden aan ons voorbij, gewoon van west naar oost. En aangedurende wat we door deur aantikt. Nou, dat was dus gestroomd dus in de Noordzoutenfront wat overkwam. We zitten nou een beetje in de noosleep van het lege drukgebied. Die ligt boven Scandinavië. En daarom, omdat die boomlucht koud is, geeft het wat onstabiliteit in het leven. Daar hier en door nog wat buitjes op. Vermeurdensvrouw. Nou, en nou hebben we een rugje van hoge druk. Nou, zodra misschien nog weer iets. Ja, en door die zuurlijke stroming die erin komt. En die flink oplopende temperatuur. Op dit moment, of het zou wat zon in weer bewolken. In Wolkenburg 5 mm van de laatste 24 uur. Dat stout de schriem aan gistermiddag gisteren. Roodschaal, 16 graden is het zo'n beetje west op dit moment. En weer wat leger. Dan komt dat het een beetje een overwisseling van zon en weer bewolkt. Maar op dit moment half bewolkt. 34 kilometer zicht, 3,5 uur zon. En een motige noordwestelijke wind. In een zitboden, dikke 16,5 groot. 5 mm van gistermiddag gisteren. En de barometerstand doet zo'n 22 millibar. Nou, voor vanmiddag. Er is bewolkt, er is zon. Ja, en op de meeste plekken blijft droog. De wind is motig tot krachtig, komt nu de noordwesten. En de temperatuur hopert door deur om de bieden 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. Er zou nevel en mist kunnen ontstaan met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen trekt dat op. De zon die komt goud ter de vaaf uit. En met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind 19 of 20 graden. Zotracht tijdelijk wat meer bewolkt, misschien wel een buitje. De temperatuur die gaat richting een grootje 18, 19 met een noordoost draaiende wind. En nachtmiskansen, zonnig geregeld zon, gemiddeld 21 graden. In morgen dit nog een enkel buitje, maar de temperatuur loopt al op richting 22 graden. En op dinsdag liep de trap dat we de zomerse weer van 24 graden gaan om.
0: Als er nou geen wind is, Harma, dan hè, in 2034, kun je wind simuleren?
3: Oh ja, neem een ventilator en je hebt het al, hè?
0: Ja, echt? Gebeurt dat wel eens ergens op de wereld?
3: Oh,
0: dat is domme vraag dus.
3: Nou ja. Dan maar vrolijk bestaan.
0: Dankjewel, hè. Tot morgen.
3: Jo, tot morgen.
5: Dag, Danootje. Dag, Danootje. Nee, ik kan jouw naam niet onthouden. Dino. Is het Dino? Dino.

0: Mariska Hulshoff, ik hoor je stem nog, de Groningsgoud van deze week. Zometeen Edwin met Noordnieuws. Ja, dat kun je wel zo kijken, Edwin, maar dat is zo, hè. Het is 1:55 ongeveer en dan is het zometeen 12:30.
1: Ja.
0: Ja, en daar gaan we het toch echt even over hebben.
1: Ja, is prima.
0: Oké. Okay. En daarna altijd wat anders over de WK wielrennen. Maakt het jou ook al trots nu?
1: Ach, ik vind het leuk, maar ik heb niet zo heel veel met wielrennen.
0: Nou, misschien over 10 minuten ligt het anders. We gaan het erover hebben in altijd wat anders.
1: Verstappen heeft trouwens de tweede tijd in de training gereden.
0: Op de fiets?
1: In Baku. Yep.

0: van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: 12:30 is het. Noordnieuws, Edwin. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Kardingen in Groningen krijgt de nodige 15 miljoen voor een nieuwe ijsbaan. Partijen in Provinciale Staten hebben daarmee ingestemd. Normaliter investeert de provincie niet in sportcomplexen. Dat is een zaak van gemeenten. Maar omdat het bij Kardingen om een groot project gaat, wordt een uitzondering gemaakt, zei gedeputeerde Marian van Dijken 3 maanden geleden al. De provincie stelt wel als voorwaarde dat het financieel en organisatorisch mogelijk moet zijn en dat geld van de provincie specifiek bestemd is voor de ijsvoorzieningen. De gemeente Groningen werkt de plannen voor het sportcentrum Kardingen, inclusief nieuwe ijsbaan, nu verder uit. Blijdschap en trots na de toewijzing van het WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe. Onze regio had zich aanvankelijk kandidaat gesteld voor de editie van 2032, maar dan mag India het evenement organiseren. Maar de UCI besloot de noordelijke plannen alsnog te belonen door het evenement 2 jaar later aan Groningen en Drenthe te gunnen. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen is er blij mee. Maar is zij in 2034 nog wel burgemeester?
11: Nou, daar ga ik wel van uit. Dat hoop ik wel. Was om hierbij te kunnen zijn. Maar ik doe daar in ieder geval mijn best voor. Maar goed, mocht dat niet zo zijn tegen die tijd, dan weet ik wel zeker dat ik gewoon ook langs de kant sta om al die wielrenners toe te juichen. Want ja, u weet, ik ben een sportfan. Maar nogmaals, volgens mij ook als je geen sportfan bent, dan is het gewoon mooi dat dit deze kant op komt. Wat is er nou mooier om aan de hele wereld te laten zien hoe mooi onze provincie is? Daar verheug ik me in ieder geval op die mooie beelden.
10: Ook voorzitter Peter Merks van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen is blij dat het WK naar onze provincie komt. Hij geeft alvast een suggestie voor een deel van de route die wat hem betreft moet worden gereden als het zover is.
12: Van Ulrum naar Leens en Wederhoorn en dan rechtsaf naar Waardhuizen. En dan bij Schouwenzeil over de dijk. En dan gaat het op de dijk tussen Schouwenzeil en de sluis daar gaat het op de kant. Dat vind ik persoonlijk de allermooiste route om te fietsen.
10: Over het parcours van de wegwedstrijd is nog niets bekend. Alleen dat ze door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe gaan. De tijdritten worden in en rond Assen gehouden. De motie van afkeuring tegen coalitiepartij BBB in Provinciale Staten zal weinig invloed hebben op de coalitie. Dat verwacht universitair docent staatsrecht Sam Maasbommel. De motie werd niet alleen gesteund door de oppositiepartijen, maar ook door de partijen die samen met de BBB de coalitie vormen. Ze zijn het er onderling niet over eens of de provincie de grond van een boer in Lucas Wolde mag onteigenen voor een waterberging. De BBB trok daarin haar eigen plan, maar veel gevolgen voor de coalitie heeft dat niet, denkt Maasbommel.
13: Nou ja, het zal het onderlinge vertrouwen en de onderlinge samenwerking denk ik niet bevorderen. Maar goed, die coalitiepartijen die meestemmen over de motie, hè, die geven aan wel gewoon te willen blijven samenwerken. Nou ja, je zou er ook eens mee aankomen dat het nou weer zou klappen, hè, nadat het eerder al sprake is gelopen. Het betekent dus helemaal niks, denk ik dan.
10: En het Groninger landschap begint maandag met de uitvoering van het aanvalsplan de Grutto. Dat gebeurt in de Oost- en Onderpolder. Er worden onder meer plas-drasoevers aangelegd. Ook in het Hunzedal gaat het Groninger landschap aan het werk voor de Grutto. Volgens de stichting moet het leefgebied van de vogel verbeterd worden, omdat het al jaren niet goed gaat met de Grutto. meer dierennieuws op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Gaan we naar dierenliefhebber en weervrouw Harma Boer.
4: Vanmiddag is het bewolkt, regenmatig zijn en op de meeste plek blijft droog. De wind, matig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. Er kan nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. En morgen trekt de nevel en mist op door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
9: Wat voor geluid maakt dat? Dit dus.
10: Rutto.
9: Oh, daarom. Wat een mooi geluid.
10: Ja. Nationale vogel.
9: Prachtig. Ook een mooi geluid vind ik de begintune van Altijd Wat Anders zometeen. Je weet wel, dat telefoongeluidje. We gaan zo met elkaar bellen.
14: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
15: Meubeldorp. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders. Laten we toch opnieuw, maandag hebben we het er ook al eventjes over gehad, maar toch opnieuw maar even over de WK wielrennen hebben. Want nu is het echt zover. Over 8 jaar dan komen de WK wielrennen hier naartoe, naar Groningen en naar Noord-Drenthe. En ja, de bedoeling is ook een beetje dat ons dat trots maakt als Groningers. Hoe zit dat bij jou? Heb jij dat gevoel ook? Nou, bij Edwin, nou, lichtelijk. Hij is enthousiast, maar echte trots, begrijp ik, dat zit er niet echt in.
1: Nou, zo'n herhaling als een feestje van Radio Gironingen, dat zie ik wel zitten.
0: Oh, nou, dat vind ik heel mooi dat je daar nu over begint. Gironingen, 2002, je weet wel, mooie Mario in zijn tijgerpakje en Dick Heuvelman trots als een pauw met die roze krant over zijn arm over die grote markt. Michael Bogert voor de Rabo-ploeg natuurlijk daar aan de start. En die vond het volgens mij hartstikke mooi om hier door Groningen te rijden. En de knecht van Michael Bogert toen, denk ik, Jan Boven, Jantje Boetenblad uit Woldendorp. Ja. Jan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat weet je er nog van?
2: Wat weet ik er nog van? In ieder geval de sfeer op de Grote Markt. De start voor Café Boven Jan. Ja, op je home, of ja, je thuiswegen kunnen rijden. Ja, dat vergeet je denk ik nooit meer. Ja, het maakt het ook super bijzonder. Als inderdaad knecht en zo'n evenement zo dicht bij huis. Ja, dat voelen we wel heel erg mooi.
0: Ja. Wie stond er allemaal voor jou langs het parcours? Weet je dat nog?
2: Familie, ouders, schoonouders en volgens mij nog 100.000 andere Groningers. En zeker de proloog was echt in de stad. Ja, voor mijn gevoel, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar in mijn beleving 6 rijen dik. En de dag nadien, ja, ik denk tot aan de grens hebben er alleen maar mensen langs de weg gestaan. Dus ja, dat was echt zeer bijzonder om te zien.
0: Ja, kwamen jullie nog langs Woldendorp?
2: Nee, we zijn de andere kant op gegaan. Ja. We zijn richting Emmen gegaan.
0: Ja, ja, had je niet zoiets van, ik sla toch linksaf hier?
2: Nou, dat was wel een heel eindje om. En je moet niet te ver omrijden, anders kom je te laat binnen. Nee, was op zich ook niet zo dat ik dat maar gewoon het gevoel dat je in je eigen provincie startte.
0: Ja.
2: Ja, op dat moment waren er niet veel Groningen wielerprofs. Er zijn er eigenlijk nog steeds veel te weinig. Maar dat maakt het wel heel bijzonder, ja.
1: Maar hoe bijzonder is het ook dat Jan Boven bij Boven Jan start? Prachtig.
2: Ja, dat was zeker zeer mooi. Dat maakt het wel echt speciaal.
0: Hey, en hoe gedraag jij je dan? Want ik wil echt hem die herinneringen ophalen. Hè, en dat gaat lekker tot nu toe. Maar jij bent dan onderdeel ook van het peloton. Ook zo trots als een pauw natuurlijk. Net als Dick Heuvelman bijvoorbeeld. Dat jij daar dan in je eigen stadje staat. Is dat dan ook iets wat je deelt met de rest van het peloton? Met je ploeggenoten bijvoorbeeld?
2: De ploeggenoten zeker, een Nederlandse ploeg. Adi Engels als Drenthe, die eigenlijk ook wel Groninger roots of Groninger gevoel in zich draagt, die was erbij. Dus de tweede dag reden we door Drenthe heen, waar Adi dan wegkwam. Ja, dat maakt het voor ons als ploeg echt heel speciaal. Ja. En op dat moment waren we ook echt nog wel echt een Nederlandse ploeg, waar we nu veel internationaler zijn met Team Visma Liesebijk. Maar uiteindelijk, toen was het echt gewoon Rabobank als sponsor. Het kon niet dichter bij huis komen.
0: Nee. En dat leeft dan natuurlijk, behalve dat het in eigen land is, dus ook bij jou als Groninger. Wat verwacht jij straks? Want het is over 8 jaar en we mogen dromen natuurlijk. Hoe gaat dat eruit zien? Wat moeten we ons erbij voor gaan stellen, Jan?
2: Ja, daar heb ik echt geen idee van. Wat je al zegt, het duurt nog 8 jaar, dus dat is best nog heel ver wegkijkend. En nu is het, denk ik, grotendeels daarin dromend. De hoop, zou ik wel zeggen, is dat het gewoon één groot feest wordt. En dat het, kijk, wat het al speciaal maakt, is dat je een bid doet voor 2032. En die gaat ergens anders heen, naar een miljardenstad. En dan dat ze toch zeggen van 2 jaar later van, we gaan toch naar jullie toe komen. Dus ja, dat maakt het al echt heel bewonderenswaardig, moet ik zeggen. Ja. Dat überhaupt naar Groningen Drenthe toe komt.
0: Je bent al een tijdje weg uit Groningen, je woont in Twente. Maar maakt dit jou als Groninger en als wielerliefhebber, wat voor gevoel geeft dit jou?
2: Ja, toch wel een mate van trots. Ik bedoel, toen ik net instapte, toen hoorde ik de naam van Dick Heuvelman. Ja, dat was op dat moment de man die zeg maar het wielrennen in het noorden zo groot heeft gemaakt. En zoveel passie en energie erin heeft gestopt. En dat we dat nu na zoveel jaar weer terug kunnen krijgen, dat maakt het wel echt heel mooi.
0: Hij was hier gisteren bij RTV Noord en hij liep nog steeds met diezelfde trots eigenlijk. Liep die rond met de foto van de paus onder de arm.
2: Nou, mooi te horen.
0: Ja. En wat doe je zelf nu in het. Je zit in het wielrennen volgens mij. Wat doe je allemaal?
2: Ik doe in de zomer doe ik coach zijn, coach ploegleider, of hoe je het tegenwoordig ook noemt, van de damesploeg. En in de winter doe ik vooral het offroad gebeuren binnen onze ploeg. En dat begint min of meer nou een klein beetje voor mij met het vertrekken zondag richting Australië naar de WK Gravel.
0: Kijk aan. Maar kan dat betekenen, Jan, dat jij over 8 jaar ook echt een rol hebt professioneel gezien, zeg maar, bij de WK in Groningen?
2: Ja, echt geen idee. Ik kijk het van jaar tot jaar, zeker op mijn leeftijd langzamerhand. En zolang ik plezier heb, zou ik dit waarschijnlijk wel blijven doen. Ja, 8 jaar is nog heel ver weg. Dus ik hoop in ieder geval dat ik op een manier ergens of langs de kant of erbij kan zijn. Maar welke rol, ja, ik weet het niet.
0: Dick Heuvelman zei gisteren, ik hoop het gewoon te halen. Dus als Dick er is, dan moet jij er ook zijn, Jan.
2: Maar dat is geen garantie natuurlijk, maar daar gaan we toch zeker wel voor. Dus uiteindelijk... Dan hoop ik er wel iets van mee te kunnen krijgen.
0: Hey, dankjewel, Jantje Boetenblad. Word je nog wel zo genoemd?
2: Zeker, heel vaak.
0: Heel mooi, heel mooi. Prachtige naam. Goed. Bedankt voor jouw tijd, hè?
2: Geen dank.
0: Yo,
2: en bedankt. Hoi.
0: Ja, was jij een van die mensen die dan langs dat parcours stond? In zijn herinnering dus zelfs rijen dik. Wat weet je daar nog van? En heb je ook voor Jan geschreeuwd of voor Bogert of noem maar op? Misschien zijn ze wel bij jou door het dorp gekomen. Ze zijn natuurlijk ook de stad uitgegaan op een gegeven moment richting Münster. Heb jij bomen roze gekleurd? Want dat is gebeurd. Heb jij met jouw straat wat gedaan? Heb je de hele dag ervoor gezeten? Ik wil graag hem terug naar die tijd 2002 dat de Giro hier in Groningen actief was. En wat verwacht jij van, over 8 jaar? Wat kunnen we daarvan denken? Ik zit alleen maar te dromen, maar...
1: Het is wel een hele rare ronde geweest toen, hè? Maar weet je nog wie er gewonnen heeft?
0: Ja, een Spanjaard of zo. Wat was het?
1: Italiaan?
0: Oh.
1: Paoli Savodelli. Hij had geen enkele etappe gewonnen, maar uiteindelijk won hij wel de ronde. Maar dat kwam ook omdat er een aantal wielrenners eruit werden gezet.
0: Gezet?
1: Doping.
0: Oh.
1: Denk aan Simoni, Garzelli en Belli.
0: Mm-hmm.
1: En Casagrande werd eruit gezet, want je had een andere coureur geslagen.
0: Oh,
3: gezellig.
1: Dat mocht toen ook al niet.
0: Groot huis? Oké. Okay. Nou ja, dat... Oké.
3: Okay. Nee, Nino, je bent niet de enige die erop verheugt. Want Ans van Steenveld die stuurde even een appje en die zei... Wielrennen in Groningen, over 8 jaar is ze 83... en hoopt ze toch wel stiekem dat ze dan langs haar huis komen.
0: Ja.
3: Dat zou toch mooi zijn dat Ans dan voor het raam staat te zwaaien?
0: Ik stapte vanochtend in Winsum in de auto en ik denk, zouden ze dan hier over die onder den Damster, de trekweg naar onder den Dam komen? Prachtig natuurlijk. Ja. Onder den Dam, ja. Knooppunt in Noord-Groningen, door Winsum. Past dat überhaupt? Over die toch wel wat smallere middeleeuwse straatjes ook. Maar ja, wel een prachtig decor. Hoe gaan we dat allemaal doen met z'n allen?
3: Nou ja, jij bent ook nog heel positief. Jij hebt er wel zin in. Maar Jetty Zwarte Knot die zegt nog van, ik vraag me af over hoe we dit dan weer met z'n allen moeten gaan betalen. Ja. En daarvoor hoeft het WK voor haar ook niet hierheen gehaald worden.
0: Nee. Nou ja, over betaling gesproken, dat is natuurlijk is al een paar weken bekend. Maar 20 miljoen vanuit een Nijbegun economische pot. Nogmaals, dat is niet een pot die bedoeld is om de versterking en of het herstel te betalen. Dat zijn weer hele andere gelden. Dit is echt een pot voor zorgen voor een promotie van Groningen bijvoorbeeld. Mensen in beweging krijgen, leefomstandigheden, dat soort zaken. Dus... Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan is zo'n WK zou daarbij passen. Het is natuurlijk een prachtig evenement. Het kan mensen weer trots maken. De hele wereld ziet ons, letterlijk. 250 miljoen tv-kijkers en 500.000 bezoekers aan de provincie wordt verwacht. Dat is echt veel, hè?
3: Misschien ga ik mijn huis wel verhuren.
0: Nou,
1: ja.
3: Ga ik vakantie nemen op een hutje op de hei... en dan kunnen mensen voor ik weet niet hoeveel geld in mijn huis.
0: Nou ja, maar dat soort dingen, dat ga je nu ook zien natuurlijk, of straks. Ja, ik ben benieuwd, 050-3188-288. Wat verwacht jij? Kunnen we dit überhaupt aan als provincie? Kan jouw dorp dit aan, of jouw straat? Wat verwacht je ervan? Menno Knot, goedemiddag.
4: Ja, hoi, Robina.
0: Ben jij enthousiast?
4: Ja, geweldig. Ja, nee, ik ben zeer enthousiast. Groot wielerliefhebber. Nee, ik had al geappt. Ik had vorige van de week ook al gezegd van dat je al de mooie borgen dan mooi in beeld kan krijgen via de luchtbeelden.
0: Ja.
4: Maar kijk, wat je eigenlijk in de route zou moeten doen, dat is een beetje een voorstel van dat je zegt, je begint in Drenthe en dan maak je zeg maar een lust of Zuid-Drenthe heen. Kijk, die Van Berg maakt toch niet de schifting met de huidige professionele wielrenners. Maar zorg dat je december de laatste 80 kilometer langs de Noordkust, hè, langs de Waddenzee gaat, dan heb je de meeste kans op waaiers.
0: Ja.
4: En dan moeten die sprintploegen natuurlijk als een gek aan de gang. Om te zorgen dat de beste sprinters in de wereld toch weer die massa-finish kunnen organiseren. Nou, dat is geweldig om te zien hoe al die mensen dan op de finishlijn storten.
0: Ja, dus dan kijk jij heel tactisch, hè? Kijk jij al naar zo'n race?
4: Ja, maar een race is altijd tactisch, hè?
0: Ja.
4: Ik bedoel, maar dit is, dat professionele wielrennen is natuurlijk een grote tactiek. Van je fietst niet individueel, je fietst in, zeg maar, in een ploegverband. Maar ja, kijk, je moet ook zorgen in elk... Ik hoor dan al die negatieve verhalen. Maar zorg ervoor in elk feest, jongens. Partytentje in de tuin. Koelboxje erbij, barbecueetje. En als je een dorp hebt, zorg dat je dan gemeenschappelijk een feest neerzet.
0: Ja.
4: En maak er een prachtig weekend van. Want je moet niet vergeten, ook de vrouwen fietsen.
0: Ja, nou, en paracycling is eraan gekoppeld.
4: Ja, dus je hebt een hele feestweek.
0: Ja.
4: Ik bedoel, maar organiseert dat als dorpsbelang of als stadsbelang of als VVV. En maakt er iets geweldigs van. De gemeenschapsgin die wordt er enorm groot. En we moeten met z'n allen ook in Groningen niet zo negatief zijn. Ook.
0: Hey, maar waar woon jij, Menno, als ik mag vragen?
4: Ik woon op de grens. Ik woon in Friesland.
0: Oh ja,
4: maar
0: dat is
4: ook zo. Ik ben een geboren Groninger, hè?
0: Ja.
4: Ik ben een geboren Groninger. Stitswet, hè?
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar dan weet jij ook, Menno, er is natuurlijk hier wel het een en ander aan de hand. Al jaren, hè, rondom bevingen, herstel, schadeafhandeling die totaal nog steeds niet loopt. Bij veel mensen ook wel, maar ook bij veel mensen niet. Snap jij wel dat invloed heeft op het humeur rondom dit, van 20 miljoen daarheen?
4: Nee, dat snap ik volkomen. Maar dat is, die mensen die er ook absoluut onrecht aangedaan. En dat die mensen wantrouwen zijn, dat snap ik. Dat snappen we ook met z'n allen, tenminste ook buiten Groningen, volledig. Alleen ik denk ook, je moet ook momenten aanpakken dat je zegt van, nou, kijk, altijd pessimistisch blijven is ook geen leven. Hè?
0: Nee,
4: dus je moet ook met elkaar zorgen van, jongens, als er zoiets is, verheug je erop en maak er iets moois van. Dan kom je een keer uit die spiraal.
0: Mm-hmm.
4: Uit die neerwaartse spiraal of die zagrijnige spiraal. En zo'n evenement is daar typisch een voorbeeld van. Dat je als Groningen, maar ook als Drenthe kunt laten zien, kijk eens hoe geweldig wij zijn.
0: Ja.
4: En dat het niet alleen maar ellende is.
0: Nog even, want jij had het over die Waddenzee. Ja, ik moet dan denken aan Noordpolderzeil natuurlijk. Als iconische. Maar ik denk dat niet lukt. Het past gewoon niet eens.
4: Nee,
0: wat denk jij?
4: Maar je hoeft er niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar kijk, met die luchtbeelden kun je natuurlijk prachtig in beeld brengen.
0: Ja, ja.
4: En je kunt natuurlijk zeg maar daaronder langs, wat is het, langs Winsenbarf en Buffalo, daar kun je prachtig fietsen. En dan heb je toch wel invloed van de wind van de Waddenzee.
0: Ja.
4: Dat
0: ja.
4: is er altijd.
0: Ik
4: bedoel, maar als je er nu gaat fietsen, heb je ook wind.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, Menno. Het is in ieder geval al, weet je, we hebben een prachtige provincie. Als man uit Stitswert weet dat hoe mooi het gebied daar ook is. Dus dat kunnen we in ieder geval in de etalage zetten.
4: Maak er wat moois van, Groningen. Absoluut.
0: Dankjewel, Menno.
4: Oké, hoi.
0: Mooi, Menno Knot was dat. Ja, die ziet het dus al helemaal voor zich. Nou, ik ben ook benieuwd, misschien zeg jij ook wel van kom hier maar langs. Waar is hier dan? Want wat moet men van jouw omgeving kunnen zien? Al die 250 miljoen tv-kijkers in de wereld. Waar ben jij trots op en wat moeten ze in beeld brengen? En ja, Jan Boven hadden we dus net aan de lijn. Hè? Jantje Boetenblad reed dus zelf als onderdeel van de Rabo-ploeg reed hij de Giro in 2002 door de stad, door onze mooie provincie. Stond jij zelf ook langs dat parcours? Want dat was natuurlijk, in mijn herinnering, was dat inderdaad een volksfeest. En dan was het nog maar 2 dagen. Hoe heb jij dat beleefd? En waar stond jij? Jacob Nieborg, goeiedag.
5: Goedemiddag.
0: Mooi, wat weet jij nog van de Giro 2002?
5: Ik zat in de jury in de Ronde van Veendam en toen kwamen ze daar langs.
0: Wacht even, de jury van de Ronde van Veendam. Dat was onderdeel van de Giro?
5: Ja, die ronde werd na die tijd werd die verreden. En voor die tijd kwamen ze langs.
0: Ah, dus dat geeft alleen al aan dat je, behalve die WK, kun je dus heel veel eromheen nog organiseren.
5: Ja, de ronde kwam erachteraan.
0: Ja. Hoe kijk jij terug op die tijd?
5: Hartstikke mooi. Mooie herinnering aan.
0: Ja, wat maakt dat zo mooi dan, Jacob?
5: Ja. Het is een mooi evenement, dus het is gewoon, je moet er wat voor voelen natuurlijk. Als je het niet voor voelt, dan houdt alles op, maar je moet er belangstelling voor hebben.
0: Ja, Nou, weet ik ook, Jacob. Ik ben dan misschien een bovengemiddelde voetballiefhebber. En ik weet, bij WK's en EK's, dan lijkt opeens iedereen voetballiefhebber. Snap je wat ik bedoel? Is dat ook iets wat zo'n WK kan veroorzaken?
5: Ik hoop dat na die tijd dat er meer wielerrondes worden gehouden. Dat er meer wieler... hoe moet ik dat zeggen? Evenementen worden geplaatst voor de jeugd of opgebouwd worden weer na die tijd.
0: Ja, maar waarom is dat belangrijk?
5: Dat is heel belangrijk voor de mens. Om deel te nemen aan iets voor de gezondheid en overal voor.
0: Ja, ook misschien wel sociaal?
5: Ja, natuurlijk. Sociaal ook.
0: Ja.
5: Ja, zeker.
0: Zit jij nog steeds een beetje dan in...
5: Ik wil het voor de wielersport hebben, maar... Je moet wel interesse hebben voor wat er hier in Groningen en Drenthe gaat gebeuren.
0: Ja. Zit je nog steeds een beetje in het wielerwereldje, Jacob?
5: Ja, ik ben meer dan 50 jaar jurylid, dus...
0: Maar wacht even, dan, en over 8 jaar, hoe oud ben je dan?
5: Dan ben ik 85.
0: Dan ben je toch nog gewoon bij, of niet?
5: Hoop ik wel.
0: Ja. Want, goed. En droom jij nu ook een beetje van hoe dat eruit komt te zien in de omgeving van Veendam bijvoorbeeld?
5: Ja, zeker. Ze gaan ook nog naar de Vlagwerder toe. Dus ze gaan ook nog naar Winschoten toe. Dus ik heb al met de tijd erover gehad. Dus als dat zo gebeurt, dan moet dat ook in het programma komen.
0: Wacht even. Dus Jacob Nieborg uit Veendam. Waar woon je?
5: Hoge
0: Zand. Hoge Zand. Jacob Nieborg uit Hoge Zand. Die heeft even met Thijs Rondhuis, de man die het allemaal gaat organiseren, gewoon hem gebeld. En jij hebt gezegd, Thijs, je moet hier langs.
5: Die kom ik elk jaar tegen, dus dan praten we daarover.
0: Ja. Hey, maakt het jou ook trots als Groninger? Want dat is bijvoorbeeld waarom een van de redenen waarom Nijbegun daar ook financieel aan bijdraagt. Om dat gevoel van Groningers weer wat omhoog te krijgen, zeg maar. Wat is jouw gevoel?
5: Ja, mijn gevoel is anders. Ik heb liever dat er iets blijft staan wat blijft. Nu stop je er geld in en na een week ben je het vergeten. Daar heb ik wel moeite mee.
0: Ja, is dat oké? Okay.
5: Dat bedoel ik ermee, van de jeugd opvangen op een wielerbaan of op iets opvangen om dat later weer uit te breiden. Dat je weer wielerwedstrijden krijgt.
0: Ja.
5: Dat moet weer groeien.
0: Maar dan kan zo'n WK dus een katalysator zijn voor dat soort dingen, toch?
5: Jazeker. Ja. Dat pakt de jeugd pakt dat straks weer op. En die zegt, hé, wat is dat mooi. Ja. Zoveel mensen aan de kant en spektakel.
0: Mm-hmm. We wachten het ook maar af, Jacob, want we weten nog steeds niet echt hoe het eruit komt te zien natuurlijk. En hoe gaat het dan straks? Kan jij Hoge Zand wel in die week in en uit? Dat soort ding ben ik ook wel benieuwd naar.
5: Dat is maar 5 minuten en dan zijn ze weer vertrokken. Dus dat is geen probleem.
0: Ja, gaat snel, hè?
5: Dat gaat heel snel.
0: En zeker
5: dat
0: in deze tijd?
5: Voor Veendam en dat filmpje dat ik gemaakt heb, dat was hetzelfde. Waren ze er doorheen. En toen was het ook nog met de organisatie dat ze er doorheen gingen.
0: Ja, mooi. En dan alle hekken weer weg?
5: Alles nog bij elkaar.
0: Als
5: je dan een wedstrijd hebt, dan mag niet meer dan 5-6 minuten achterstand zijn van de luister van de bezemwagen.
0: Dit zijn alweer dingen die ik heb geleerd, Jacob. Bedankt. Kalm aan, hè. We blijven lekker verder dromen.
5: Goed zo, doen we.
0: Oké, mooi Jacob.
5: Okay, hoi.
0: Nou, je hoort het, Nadesh. Binnen 5 minuten zijn ze ook alweer je straat uit.
3: Ja, dat betekent dus dat...
0: Zo snel kan het gaan.
3: Dat ik mijn huis maar voor 5 minuten kan verhuren.
0: Nee, want volgens mij is het een evenement over het algemeen van zo'n 7 à 8 dagen. Dus dat wordt cashen.
3: Kan je dan zonder mij die week, denk jij? Of zal ik hier een stretchje in de studio leggen?
0: Zouden wij dan nog hier werken? Wat doen wij dan op dat moment? Wat denk jij? Wat doen wij over 8 jaar?
3: Ik ben dan ongeveer net zo oud als dat jij nu bent.
0: Nog
3: steeds jonger zelf.
0: Dan ben jij jonger
3: dan dat jij nu bent.
0: Ja. Wat zegt dat verder?
3: Nou, dan zit ik op jouw stoeltje. En dan zit jij op mijn stoeltje.
0: 050-3188-288. Zullen we er snel nog even eentje aannemen? Goeiedag, met wie heb ik het genoegen?
6: Theo.
0: Hoi. En, wat vind je ervan, Theo?
6: Wat zeg je?
0: Wat vind je ervan?
6: Geweldig.
0: Kijk, oké. En waarom?
6: Ja, echt fantastisch. Ik heb het in 2002 meegemaakt.
0: Ja?
6: Ja.
0: De Giro. Waar stond je toen?
6: De Giro op de Grote Markt.
0: En mooie Mario was daar, hè?
6: Mario Cipollini en Marco Pantani.
0: Ja.
6: Ja, Michael Bogert. Ja.
0: En
6: Dominguez, die won geloof ik die proloog toen. Mm-hmm. De eerste dag van 6,5 kilometer.
0: Zo, ja. Ja, het was niet veel, hè?
6: Nee, het was maar 6,5 kilometer, ja. En de tweede etappe, dat ging naar Münster, ja.
0: Ja, ja. En toen stond je er ook weer langs het parcours?
6: Nee, verder heb ik het niet meer gevolgd. Ja, via tv natuurlijk.
0: Ja. En Jantje Boven, die hadden we dus net in de uitzending, hè? Jantje Boven,
6: ja, zeker.
0: Wat riep je naar hem?
6: Ik heb niet naar hem geroepen. Naar niemand geroepen, hoor. Nee.
0: Je stond gewoon stil te genieten?
6: Gewoon te genieten, ja. En jij allemaal van die vreetentjes op de grote markt. Een drankje neem.
0: Ja. Ja, het is, het was heel gezellig volgens mij ook.
6: Heel, heel gezellig, ja. Het was één grote familie met elkaar, ja.
0: En waar woon jij, Theo?
6: Ik woon in Groningen.
0: En hoe zie je dat parcours voor je? Wat hoop je?
6: Nou ja, die verhalen die ik

0: Daar ligt natuurlijk die vuilnisbelt, maar dat is al wel ook
1: daar
0: een soort...
1: Daar ligt die vuilnisbelt, ja.
0: Ja. Wat zou je daarvan vinden?
1: Ja, nee, mijn voorkeur gaat uit naar de Van Berg.
0: Oké. En laat gewoon...
1: Die kasteien.
0: Ja, mooi hè, die steentjes.
1: Ja. Ik mag toch mooi.
0: Ja. Over 8 jaar hoop jij er dus bij te zijn, maar dan ga je...
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, hoe oud ben je dan?
1: Ik ben nu 77, dus ik ben 84.
0: Nou, dat is toch een mooi uitstapje nog, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een mooi uitstapje.
0: Oké.
1: Inderdaad.
0: Wij verheugen ons erop, Theo. Bedankt voor het bellen.
1: Zeker weten. Ja.
0: Oké. Mooi hè? Mooi. Nou, Theo heeft er ook zin in. We hebben er allemaal wel zin in, volgens mij. En nou goed, het is zo lekker zo dromen. Dat vind ik ook wel leuk. Dat het nog niet helemaal duidelijk is.
2: Nee?
0: Nee.
2: Want dat kan ik niet zo goed tegen.
0: Nee, dat snap ik eigenlijk ook niet. Maar je begint het je nu wel helemaal voor te stellen.
2: En straks is het hartstikke drukker met toeristen en zo. Zijn alle dorpjes vol?
0: Nou, ik heb een beetje in het... ik weet niet of je dat kan vergelijken, maar Winsum was natuurlijk op een gegeven moment...
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, het heeft Winsum wel wat gebracht.
2: Het is goed voor de economie.
0: Nou, ook dat, ja. Voor de ondernemingen, enzovoort, enzovoort. Dus, ik zou zeggen, kom maar op. Maar als je er anders over denkt, dan kan dat natuurlijk ook. Kun je daar morgen nog op terugkomen in de vrije ronde. Altijd wat anders. Heb je hier nou, denk je, ik wil hier meer van weten. Om 3 uur dus, rond 3 uur, via de site en app van RTV Noord nog die livestream live met die persconferentie vanaf het stadhuis in Groningen. Over die bekendmaking van de WK wielrennen 2034.
3: Vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer

0: opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
3: Bouw of metaalproject.
4: Staaldigitaal.
3: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
6: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
5: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
3: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Vergaderen en ontspannen?
7: deschaapsberg.nl.
8: Radio Noord.
9: Tussen de middag.
10: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag, Ronald Niemeyer heeft het voor elkaar gekregen. Weinig mensen is dat gelukt, denk ik. Een privéconcert van een Groningse zangeres.

0: Bruno Mars, On My Soul. Waarom moet jij lachen, Nadesh?
1: Om jou een hoe.
0: Ja, ik weet niet. Ik voel het nummer gewoon.
1: Het zit helemaal in je tenen.
0: En dan begin ik dingen te doen. Ja, dan gaat dat buiten mijzelf om. Sorry.
1: Oh, is het ook een lekker fietsnummer?
0: Ja, denk ik wel. Maar ik ben niet zo'n fietser met muziek.
1: Nee?
0: Nee.
1: Jij luistert naar de natuur.
0: Nou ja, ten eerste omdat ik denk dat dat iets veiliger is. Maar ten tweede ook inderdaad, dan hoor ik liever vogels of zo. Ik weet niet, anders dan sluit je jezelf gewoon letterlijk helemaal af.
1: Nou, ik word zo benauwd van mijn eigen ademhaling dan als ik geen muziek op heb.
0: Oh, dan
1: hoor
0: ja.
1: Ik alleen maar... Ja, vind ik vreselijk.
0: Oké. Zullen we het even over iets heel anders hebben? Want ik zei net, Ronald heeft iets jaloersmakend gedaan. Of het is hem overkomen, denk ik. Maar hij kan dat weer. Hij regelt dat weer. Het gaat om een avond vol pure nostalgie. 30 september, dus over een kleine week, in het theater Geert Thijs. Want dan is het grote jubileumfeest van Twee Deuntjes. Ons eigen programma. Het programma waar wij trots op zijn. Het programma In het Weekend. En Twee Deuntjes gaat dat groots vieren. Met een verrassing. Lianne Abel, de onbetwiste grand dame van de grunniger muziek, stapt nog één keer, één allerlaatste keer in de schijnwerpers. En verslaggever Ronald Niemeyer dacht, ja, ik moet even bij haar langs. En kreeg direct een privéconcert.

0: Dat klinkt nog prima.
1: Met nog een beetje verkoolde stem, hoor. Ja. Nog houdt...
0: Verborst over die zilf?
1: Nee. Het gaat elke dag gooien gewoon deur, hè. En dat is... dat heeft niks te maken met leeftijd of wat. Als je van muziek hoort, dan doe je dat alle doen.
0: Nou ja, niks te maken met leeftijd. Ik ben nu maar toch even 87. Ik doe best beld voor de jubileumeditie natuurlijk van Twee Deuntjes. Doe ze eens wel, want ik wil er in 2 weken over nadenken.
1: Dat leek me ook wel zo verstandig.
0: Want?
1: Nou, eens even kijken of... Hou ik mijn eigen kinderen tikken aan. Dus ik heb lust van mijn koor om bij de zeuns eens eventjes vroeg. En elk kwam met dezelfde vroeg. Vest nog leuk, man. Ik denk, ja, dat is eigenlijk de beste vroeg die je me stelt kan. Ik vind het nog leuk. Ik vind het nog altijd leuk. Benoemd voor een jubileumprogramma van de Twee Deuntjes 24 jaar. Want... Ik vind dat is 24 jaar lang een belangrijk programma geweest voor Noord.
0: En ook voor de muzikant, denk ik.
1: Dat bedoel ik. Voor de muzikanten en voor de luisteraars. Het altijd met een brede belangstelling. Het Oetson West met liedjes, niet alleen nog het grunnigers, maar van alle soorten streektonen en dialecten. Dat vind ik mooi.
2: Prachtig, wat een ja, dat is, klinkt als compliment hoor, is als compliment bedoeld, doorleefde stem van Lianne Abon. En voor wie daarbij wil zijn, volgende week in Geert Thijs op Knol, 30 september dus. Er zijn nog kaartjes te koop via de website van het theater. Zometeen ga ik praten met iemand die ook, denk ik, trots is op het feit dat de WK wielrennen hier naartoe komen. Want het is gekoppeld aan paracycling. En wij hebben hele goede handbikers bijvoorbeeld hier in de provincie. Ik ga zo bellen met Melanie Helweg. En ja, ik heb er toch even zin in. Want we hebben het net de hele tijd over de Giro gehad. En dan wil ik hem toch even draaien. Pedalo en Rini Rosso. Italiano.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cose della Vita en In Prima Italian. Italiaans ook, hè? Het zal je nog niet meer ontgaan zijn, denk ik. De WK wielrennen 2034 naar Groningen en Noord-Drenthe. En het bijzondere is dat die WK ook de paracycling eraan worden gekoppeld. En daar ga ik over praten met handbiker Melanie Helweg uit Beerta, die 4 jaar geleden Nederlands kampioen werd op de weg. Melanie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat dacht jij toen je hoorde dat ook paracycling onderdeel wordt van de WK in Grun?
1: Ja, ik las dat vanmorgen. Ik dacht, oh, wat gaaf. Ja, eindelijk dicht bij huis ook. Super gaaf.
0: Ja, want er bestaat gewoon een WK paracycling, om het zo te noemen. Hoe bijzonder is het dan dat dat beide WK's aan elkaar worden gekoppeld?
1: Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Ook voor een stukje bekendheid natuurlijk voor paracycling. En gewoon ook mooi om te zien dat het gelijk getrokken wordt. Hè? Dus dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Want wat is paracycling precies?
1: Ja, paracycling is eigenlijk voor mensen met een beperking. En, dan heb je handbiken, je hebt tricycling, maar ook gewoon wielrennen voor mensen met een beperking.
0: Ja, en jij hebt dus een handbike. Supersnel ding. Hoe snel ga jij ongeveer?
1: Ja, met wedstrijden fiets je gemiddeld over de 30. Maar ja, dan ga je soms 40 en soms weer wat langzamer. Dus gemiddeld over de 30.
0: Ongelooflijk. En waarom zit jij in een handbike?
1: Ik heb cerebrale parese vanaf mijn geboorte. Dus dat kun je eigenlijk zien als een soort van spasme. Dus ik loop wat moeilijker. Omdat ik 10 weken te vroeg geboren ben.
0: Ja, maar en dat betekent dus, jij fietst eigenlijk dus met je handen. Klinkt logisch, ja. Maar hoe breed zijn jouw spierballen dan? Want jij moet armen hebben van hoe noem je dat? Bootwerker of zo? Wat zeg je dan?
1: Jazeker, ik heb beste spierballen hoor.
0: Beste spierballen, ja. Nou, ik ga geen armpje drukken met jou. En wat betekent deze toewijzing voor het handbiken bijvoorbeeld?
1: Ja, heel gaaf. Het is natuurlijk heel moeilijk ook om eraan mee te doen aan de wereldbekerwedstrijden. Maar je hebt eerst natuurlijk nog de World Cups. En dat is ook al een keer in Emmen in 2018 gehouden. En dat was mijn eerste officiële wedstrijd. Dus dat vond ik al echt super gaaf. En om aan de wereldbekerwedstrijden mee te mogen doen, moet je in de World Cups weer heel hoog eindigen. Dus dat is nogal een stap. Maar omdat het in Nederland wordt gehouden, zijn ze nogal wel eens meer van, oké, iedereen in Nederland mag een beetje meedoen als je zoveel rijdt op de World Cup. Dus dat is ook gewoon super gaaf. Dan krijgen we ook allemaal meer kans natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wacht even, Melanie, want hoe oud ben jij in 2034, mag ik dat vragen?
1: Ja, dan ben ik ook 34.
0: Dan ben jij 34. En is dat een leeftijd, Melanie, waarvan jij zegt, maar dan kan ik nog wel aan WK meedoen?
1: Oh, zeker. Dat doen zelfs mensen van 60, 70 nog aan mee. Dus dan kan ik er ook.
0: Die pak je makkelijk. Maar is dat nu jouw doel, jouw grootste doel, komende 8 jaar, jou klaarmaken voor die WK in eigen land?
1: Ja, zeker. Dat lijkt me geweldig om daaraan mee te kunnen doen. Met al die mensen door je eigen provincie heen fietsen, al publiek. Ja, geweldig.
0: Moet ze ook door Beerta komen dan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Mooi man. Oké, dus dat is, hoe realistisch is dit? Want het is natuurlijk ook voor een deel een droom. Hoe realistisch is het dan, Melanie, dat jij dan mee kan doen?
1: Ja, dat kan wel heel realistisch zijn, inderdaad. Ik ga volgende week krijg ik een sleutel, dus ik ga verhuizen naar Zwolle.
0: Oh.
1: Maar dus ik moet daar eerst even allemaal aan wennen en dan ga ik weer volle bakken daarvoor trainen. Dus,
0: geweldig dit. Dus dit biedt een heel mooi perspectief ook voor jou als handbiker.
1: Ja, en ook de bekendheid. Hè? Dus meer mensen die we daarmee kunnen bereiken. En ook gewoon, het is gewoon mooi dat ze het samen doen. Hè? Dus meer gelijkheid ook.
0: Dus jij bent gelukkig.
1: Ja, heel gelukkig.
0: Dankjewel voor je tijd, Melanie. Succes met trainen de komende 8 jaar. En dan pak jij die winst gewoon, hè?
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Daar gaan we voor.
0: Mooi.
1: Doeg.
0: Melanie Helweg was dat. Echt een topper is dat. Christopher Cross nu. Misschien zingen ze wel over Melanie. Ride Like the Wind.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind. En zometeen waait hij weer de studio in met het nieuws, Edwin. Met daarin...
1: Vuurwerk. Ja, dat belooft nog wat, hè. Vuurwerk. Dat gaat nog problemen opleveren daar, hoor.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 1:30 is het Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 65-jarige man uit Ter Apel is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N34 tussen Coevorden en Hardenberg. Dat heeft de politie eerder vandaag bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde bij het Overijsselse dorp Holthonen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar. De bestuurder van de andere auto, een 42-jarige man uit het Overijsselse Vriezenveen, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente het Hoge Land verwacht geen rustige jaarwisseling. Handhaving van het vuurwerkverbod wordt volgens de burgemeester lastig. Maar het gaat om een groot gebied met veel dorpen, zei Broekhuizen tegen de gemeenteraad. Er zal gehandhaafd worden als er gesignaleerd wordt, maar Broekhuizen verwacht weinig heterdaadjes. Verenigingen mogen op het Hoge Land onder strenge voorwaarden vuurwerk afsteken. En die moeten zich dan wel voor 15 oktober melden bij de gemeente. De economie in Oost-Groningen krimpt dit jaar naar verwachting met bijna 1%. Daarmee wijkt de regio af van het landelijke beeld. Want landelijk wordt een groei van 1,3% verwacht, blijkt uit cijfers van de Rabobank. Volgens onderzoekers komt dat doordat er in Oost-Groningen relatief veel industriebedrijven zitten. Een deel daarvan gebruikt veel energie. En door de hoge energieprijzen, door de spanning in het Midden-Oosten, hebben zij het moeilijk. Tegelijkertijd profiteert Oost-Groningen minder van sectoren die momenteel sterk groeien, zoals de ICT. Ook de afgelopen jaren kromp de economie in het oosten van onze provincie met vorig jaar 0,3%, jaar daarvoor 4,4%. En het aantal diefstallen bij boerderijwinkels neemt de laatste jaren steeds meer toe, meldt Omroep het Hoge Land. Bij een winkel op het Hoge Land ging het zover dat zelfs de camera die de dief in de gaten moest houden werd gestolen. Van de ruim 80 boerderijwinkels in de provincie werken veel volgens hetzelfde principe. Bezoekers komen langs voor een stukje vlees of een bakje yoghurt, tellen de bedragen bij elkaar op, leggen het geld keurig in een kluisje of pinnen de rekening. De brutaliteit stuit eigenaren tegen de borst, want het stelen van producten gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld door een paar cent op het pinapparaat in te toetsen, volgens met een groot aantal producten weg te lopen. Politie onderneemt volgens de eigenaren van de boerderijwinkels weinig tot niets, meldt Omroep het Hoge Land dus.
0: Ja, vind ik, ja, daar kunnen we van alles van vinden.
1: Een onderwerp voor altijd wat anders.
0: Ja, nou inderdaad, dat sowieso, maar ik vind het echt zo belachelijk.
1: Ja.
0: Gaat toch nergens over.
1: Nee. En zoals een paar eigenaren ook zeggen op die website, als je het nou echt nodig hebt, dan kun je het misschien ook gewoon zo krijgen.
0: Ja. Ja. Nou, we wachten het af. Of dat hopelijk wel wat minder wordt en we kunnen dat een keer en altijd wat anders bespreken. Gaan we naar Harma Boer.
3: Vanmiddag is het bewolkt, regenmotig zijn en op de meeste plek blijft droog. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. Er kan nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. En morgen trekt de nevel en mist op door de zon gouden best. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Harma, vriendelijk bedankt. Zometeen, ja, dan zijn ze weer op pad. Het is wel weer de helft van het oorspronkelijke duo. Dus het is Rick Middelbos. Maar dat is ook wel een keer leuk. Met Elwin.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
12: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier

0: Jeetje, jongens, jij bent zo, Jeroen van der Boom. Maar dat brengt mij dus toch wel eventjes op de belangrijke dingen in het leven, Nadesh.
1: Oh jee.
0: Want hoe zit dat nou met die toppers? Hoe moet dat nou verder?
1: Nou ja, René Vroeger heeft een auto-immuunziekte, zoals ik begreep. En daardoor kan hij niet meer optreden. Hij zegt zelfs zijn jubileumconcerten ervoor af. Nou, is best wel een big deal, om het maar zo te zeggen. Maar ja, René is ook de grondlegger toch wel van de toppers.
0: Ja.
1: En wat moet hij nou? Hij hoopt er wel bij te kunnen zijn. Maar ja, dat is niet zeker, want je weet niet hoe hij zich dan voelt. Dus ze zijn op zoek naar een reservetopper.
0: Een reservetopper?
1: Daar wordt op georiënteerd, een reservetopper.
0: Dus dat is iemand die dan het hele repertoire uit zijn hoofd gaat leren. En ook leert om net zo gek te doen als die mannen.
1: Ja, en in zo'n mooi glitterpak.
0: Ja,
1: maar als dan... Zou dat voor jou zijn?
0: Nee. Oh. Maar als dan vervolgens Vroeger zegt, ik voel me toch goed... Dan hoeft hij niet mee te doen of zo?
1: Ja, dat denk ik dan.
0: Wie zou jij geschikt vinden?
1: Nou ja, jij zei net Tino Martin.
0: Ja, Tino Martin.
1: Want ik begreep dat Mart Hoogkamer ook al een keer benaderd is. Ja. Maar ik vind hem te jong voor de toppers. Ja, nee, dat klopt niet helemaal.
0: Nee, dan moet iemand staan.
1: Thomas Bergen, als je een beetje in de straat van Jan Smit kijkt.
0: Ja.
1: Ja, we moeten eigenlijk kijken naar Vroeger's repertoire. Dries Roelvink.
0: Ja. Zou zomaar kunnen. Ja, ik... Nou, we laten ons licht hier nog wel eventjes over schijnen. Als je denkt van, ik weet wie in de toppers moet, 050-3188-288, kun je het altijd even appen. En over toppers gesproken, Rick Middelbos is weer op pad. Dit keer niet met Ronald, maar met Elwin, waar hij natuurlijk ook een goede relatie mee heeft. Zijn samen ook vaak op pad geweest de afgelopen jaren. En ze hebben van de week ergens afgesproken, maar waar eigenlijk?
2: Ja, vandaag weer een keer afgesproken bij Rick zijn school. Althans, in de tuin van zijn school. Want Rick, we gaan het hebben vandaag over...
3: Ja, eigenlijk twee dingetjes, twee najaarsonderwerpen. We beginnen even met de inheemse zaaiweek. Want het is deze week, elk jaar heb ik het er wel over om inheemse bloemen te zaaien. Nou, en hierachter mij zie je de stukken die de afgelopen jaren helemaal zich hebben ontwikkeld tot een soort van kleurrijke bloemenzee met allerlei inheemse bloemen en planten waar heel veel van onze inheemse insecten wat aan hebben.
2: Als ik dit zie, dan denk ik, ja, schade bij langs en het moet weg.
3: Precies. Je kan het ook eventueel een beetje opsnoeien en dat soort dingen, want het is uitgebloeid nu. Dus dit is de tijd van het jaar. Je ziet hier ook, ik trek dat hier zo uit die wilde peen. Nou, die wilde peen die heeft hele mooie witte bloemkronen gehad. En nu komen deze dingetjes eruit. En dat zijn de zaden. En dit is dus een natuurlijke tijd van het jaar dat de wilde bloemen, en überhaupt alle bloemen eigenlijk vaak, er een stuk minder mooi bij staan. Ze zijn niet meer helemaal in bloei, maar ze zijn uitgebloeid. En die bloemen, dat zijn natuurlijk gewoon de voortplantingsorganen van de plant. Ja. Daar komen nu die zaadjes uit. En deze zaadjes kan ik nu... Nou, ik kan even kiezen. Ja, waar wil ik die dingen?
2: Wacht. Nu gaat hij natuurlijk weer aan de wandel. Hij gaat rennen. Oh! Wow!
3: Daar stond nog geen wilde peen. Dus ik heb daar even wilde peen gezaaid. Maar dit is dus de tijd van het jaar waarop je het beste wilde bloemen kan zaaien. En het is heel belangrijk om inheemse planten te zaaien, omdat daar ons ecosysteem aan aangepast zijn. Dus daar heb je allerlei bijen en vlinders die daarop afkomen. En dat is heel leuk. En dit is dus de tijd van het jaar, het najaar, totdat het gaat vriezen, om je tuin in te zaaien met allerlei wilde bloemen. Want die houden graag van nog even een koude periode, kiemen ze goed. Ja. En dit is dus de inheemse zaaiweek. En
2: ik denk dat voor heel veel mensen heel snel ging. Je pakte dus net wat van die zaadjes. Jij rende net eventjes een metertje of 4-5 hier vandaan. Ja. En jij strooide ze gewoon uit.
3: Ja, op een plekje die ik een beetje kalig had gemaakt. Dus er is daar even iets minder gras. Ja. Het is wel handig om bijvoorbeeld een zaaibed te maken. Dus ofwel al het gras op een bepaalde plek te verwijderen, of de exotische planten die er stonden weghalen. En daar dan op bijvoorbeeld witzand kan je ook direct zaaien wat onder tegel zat. Daar zaai je dan al je zaadjes op uit. Van het liefst inheemse bloemen.
2: Maar dus nu woon ik op kleigrond. Ja. Kan ik er niet zomaar eroverheen strooien, dan gaat het vanzelf groeien toch?
3: Dat is weer andere grond. Je kan bijvoorbeeld op het internet even opzoeken. Bijvoorbeeld van Kruidhoek is dat. Dat is een van de bedrijven die dat doet. Daar staan ook streekmengsels. Dus wat voor bepaalde grond de beste soorten zijn om te planten. Want elke soort grond heeft zijn eigen wilde planten die er van nature voorkomen. En die kun je daar dan planten. Ja. En als je het een beetje kaal en een beetje rul maakt, dan willen die zaadjes wel. En zeker inheemse planten.
2: Dit was winterpeen?
3: Dit was de wilde peen.
2: Wilde peen?
3: De wilde peen. Ja. Hier staat trouwens, je ziet nog het grootste deel is uitgebloeid van deze wilde ossetong. Maar je ziet nog een paar van die blauwe bloempjes. Daar zag ik net ook allemaal van die homo's op. En daar staat bezemkruiskruid nog te bloeien. En daarachter staat nog een roze. Dat is de muskuskaasjeskruid. En de grootkaasjeskruid. Die staan allebei nog deels te bloeien.
2: Hey, kun je nou alles op dezelfde manier dan ook weer zo verstrooien? En dat het dan weer zaaien? Wel.
3: Kijk, hier zal er volgend jaar weer net iets anders bij staan. Dus het zaait zich nu van nature uit. En ik probeer er een beetje een natuurlijke tuin van te maken. Dus dit grijskruid staat volgend jaar misschien ook wel weer een beetje daar. En een beetje zus en een beetje zo. Dus dat wandelt een beetje door de tuin heen. Dus je moet een beetje loslaten. En dan die wilde bloemen een beetje toestaan. En dan kan het heel leuk zijn. Want hier komen nu nog steeds allerlei hommels en zo op af. Terwijl het al ruim najaar is. ik hou hiervan.
2: Ja,
3: want,
2: ja nee, ik merk het. Je bent super enthousiast, man.
3: Het was anders een strakke grasmat geweest. En nu leeft er van alles. En dat iets er een beetje rommelig uitziet, dat is een kwestie van cultuur. En dat kun je veranderen.
2: Ja, je kijkt me heel boos aan. Je weet dat ik een ontzettend strak gemaaid gazonnetje heb thuis.
3: Ja, maar ik heb ook nog steeds altijd naïef vertrouwen in de mogelijkheid van mensen om zichzelf te verbeteren.
2: Oké. Dankjewel.
3: Dat komt goed bij jou. De zon gaat ook schijnen.
2: Komt ooit goed.
0: Ja. Ja, misschien komt het al heel snel weer goed. Want na Diana Ross, My Old Piano, gaan we nog even terug naar dit duo dat toch weer naar elkaar toe aan het groeien is.

0: Diana Ross met die oude piano. Nou, het probleem wat betreft de toppers en een eventuele ontbrekende René Vroeger is al opgelost. Daar straks meer over, maar eerst nog weer even terug naar die andere toppers. Elwin en Rick op pad.
1: Past wat? Rick. Terug.
2: Het is de tijd van het jaar.
1: Ja, ik heb het
2: op bronsten. Maar... Ik heb al een testosteron. Ik zie concurrentie. Ik zie zo'n mannelijke man.
1: Ik sta in je wilde planten bijna. Rick heeft zijn... Zijn bloemetjes, plantjes. Oh, ja, pas er even op. Ingeruild voor wat zijn dit, Rick? Want dit zijn geen normale gewijhorens, of hoe je dit mag noemen.
3: Dit zijn wel relatief normale gewij. Alleen we hebben in Groningen helaas nog geen edelherten. Misschien komen er af en toe een paar uit Duitsland of uit Drenthe langs dwalen. Maar dit is vooral iets wat we op de Veluwe zien. En dit is de tijd van het jaar van de bronst. En daar vertel ik in de les natuurlijk ook over. Ik kom net van het klaslokaal en daar liggen deze. Deze set stangen heb ik gevonden op de Veluwe. Ze hebben best wel grote gewijen van een edelhert. Die vallen er elk jaar af en die groeien dan weer opnieuw aan. Elk jaar komt er gewoon dit.
1: Ze zijn bijna een halve meter.
3: Groeien. Ja, dit zijn echt grote dingen. En dit is bot. En het is een uitstulping van hun schedel. Daar zit dan eerst nog huid en haar met bloedvaten overheen. Maar huid, haar, bloedvaten, heel kwetsbaar. Als je daarmee gaat vechten, gaat het stuk. Dus wat doen ze in de zomer? Op een gegeven moment gaat die huid afsterven, gaat jeuken. En dan schuren ze hun botten bloot tegen takken en bomen en dat soort dingen aan. Dat is echt het bruutste wat er is. Dus dan hebben ze blote botten uitsteken uit hun schedels. En daarmee gaan ze dan in het najaar, nu, onder invloed van testosteron, worden ze helemaal gek. Pissen ze zichzelf onder. Gaan ze allemaal gekke geluiden maken. En dan gaan ze elkaar aanvallen met die geweien. En als je dus nu, stel je gaat nu even een weekendje naar de Veluwe of zo, dan kun je dat geburrel horen en ja, en dat gekletter van die geweien tegen elkaar. Ik vind dat een hele vette tijd van het jaar. En dan straks, als al die ellende over is voor die mannetjes, dan donderen ze er weer af in februari. En dan gaan ze gewoon weer gezellig samenleven in plaats van vechten.
1: Ja. Mag ik dan ook een beetje dichtbij komen? Ik ben wel eens op de Veluwe geweest, maar zo weer een paar jaar geleden. Maar kun je dit van dichtbij aanschouwen of wordt het afgeraden?
3: Er zijn wel hutten of van die schuilplekken waar je kan gaan zitten om het te doen. Ik zou sowieso niet van de paden afgaan. Sowieso, kijk, je moet je voorstellen, het is best wel scherp, hè? Even in je arm, want ik mag niet je witte shirt hebben. Maar nee, als dit...
1: Blijf van mijn witte shirt af.
3: Stel, bijna 40 km per uur rent dit gewoon door je heen. Ja, ik vind het zo bruut. Dit zijn de bruutste beesten die er zijn, de blote bottenbeesten. Dus ik zou er ook een beetje afstand van houden. Ja. Nou, worden mensen doorgaans niet aangevallen? Want jij ziet er niet uit als concurrentie voor zo'n groot mannetje.
1: Nou, ze moeten zweten.
3: Nou, dat is bestialiteit, gaan we niet erin. Maar in principe is het zo dat vanaf de paden en vanaf bepaalde schuilplekken, dan kun je dat zien. En dat is wel heel vet. En ik hoop dat ooit in de toekomst ook weer edelherten in Groningen komen.
1: Nou, dat wou ik net zeggen. Waarom vertel je ons dit? Heb je nou echt een beetje zoiets van, ja, dit moet ook weer terug naar, in onze ommelanden?
3: Nou, ik vertel het pure armoede. Ik doe nu 6 jaar elke week dit. Ik moet af en toe ook nog een onderwerp van buiten de provincie halen. En dit ligt in mijn klaslokaal. Dus
1: we hoeven niet... 1 is 2.
3: Ja, niet, het hoeft niet altijd over Groningen te gaan, hè? Er gaat niks boven Groningen, maar... Vroeger leefden deze beesten hier ook. En in Drents-Friese Wold, in Drenthe, daar af en toe komt er daar eentje. Vanuit Duitsland komen ze. We hebben nu nog een nulstandbeleid. Dus, ja, als het voor je auto komt, is het wel vervelend. Maar stel, we hebben ooit weer mooie aaneengesloten natuurgebieden overal. En we hebben ruimte voor dit soort beesten. Ja, dit hoort eigenlijk wel bij Nederland. Vroeger kwamen ze ook in Groningen voor. Heel vroeger, hè. Het zijn gewoon wel hele coole beesten. En ik neem aan dat veel Groningers ook wel eens bijvoorbeeld op de Veluwe of iets dergelijks komen. Dus dan kun je ze ook tegenkomen.
1: Ja.
3: En in de Oostvaardersplassen zitten ze ook. En in Brabant. En in het buitenland, in Duitsland, zitten ze heel veel. En dit is de tijd van het jaar dat het geburrel en het gevecht met de geweien gebeurt. Dus het leek me leuk om daar even over te hebben.
1: Ja, zeker gelukt. Dus we moeten eigenlijk 2 dingen onthouden. Het is de week van het...
3: Inheemse zaaiweek.
1: De inheemse
3: dus
1: zaai.
3: De planten zaaien zich uit en de herten zaaien zich nu ook uit.
1: Ja. Dus dat hebben we meegenomen.
3: Ja, het is najaar.
1: Het is een mooie week.
3: Het is bronsttijd. Voor de planten is het zaden verspreiden en voor de herten dus ook een beetje. En ik heb dus die geweien, die heb ik gewoon van de Veluwe. Dus dat is geen Groningshert.
1: Nou, dat maakt niet uit.
3: We hebben wel reeën en damherten.
1: Dat hebben we zeker.
3: Ja.
1: Nou, het is dus een bijzondere week, Nivino.
0: Ja.
1: Mooie week.
3: Elke week is een bijzondere week. Maar deze week...
1: Ja, deze is extra bijzonder.
3: Extra speciaal. Zeker omdat ik jou ook weer zie.
1: Zo is. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, jongens. En toch mooi dat Elwin zojuist live op regionale radio en televisie... een echte mannelijke man is genoemd. Ja. Nog even het probleempje, de toppers, René Vroeger dus mogelijk afwezig. Dus ze zoeken, hoe noemde jij dat nou?
4: Ja, een reservetopper.
0: Oh ja, een reservetopper. Tino Martin hadden we al even genoemd.
4: Ja, Mart Hoogkamer vinden we te jong.
0: Ja, nee. Yves Berendsen zat ik nog aan te denken.
4: Nee, ik ook niet zo. Nee, die zag het goed genoeg alleen.
0: Oké. Bert Willemsen, die appte nog naar de studio. Wilfred Gené.
4: Maar zo goed kan hij niet zingen, toch?
0: Nee.
4: Maar hebben we niet iets dichter bij huis?
0: Ja, ik had er één. Nou. Goed dat je het zegt. Ik heb hem ondertussen ook gevraagd. Maar Birdie wil niet. Helaas.
5: Levine, we wisten op de
0: Nou, leuk is dat. Langer, man.

0: Ook hier zit ik zo in. Alex Warren, Passenger.
1: Jij zit helemaal zo in je muziekjes vandaag.
0: Ik zit er helemaal in. Joop Mick, die zat nog even in het onderwerp van wat we net besproken. Een reservetopper. Ja, en ik dacht, ik moet hem toch nog even noemen. Dat vind ik wel een goeie, Joop. Bedankt voor jouw tip. Wat dachten jullie van Jannes?
1: Zou ook nog kunnen.
0: Nou, we overwegen het allemaal.
1: Ik zal deze longlist even naar René sturen. Kan hij erover nadenken?
0: Ik weet niet of Dimitris wat te doen heeft nog. Maar we zijn dus een zoektocht begonnen. En die zoektocht, die blijft maar doorgaan. Dus als je zegt, ik neem die zoektocht nog even over. We zoeken de reservetopper.
2: Ja. Nou.
1: Hij is
0: overvallen we je een beetje hiermee.
2: Dries Roelfink is leuk.
1: Hey, ja, die gezegd,
0: ja, klopt.
2: Gordon weer terug.
1: Oh. Nou, ik had laatst een interview gezien met Gordon. En Gordon beweert dus dat hij de bedenker is van de topper. De grondlegger in plaats van René. Daar zit nog wel wat wrijving tussen, hoor. Mooi. Hij heeft ruzie met René Vroeger.
2: Ja, maar als René er niet is, kan Gordon weer terug.
1: Ja, ja, maar dan moeten ze elkaar ook achter de schermen niet treffen.
0: Hey, normaal zit Karel hier. Moeten we jou dan ook een reservetopper noemen, Dimitris?
2: Ja, als je Karel een topper vindt, dan moet je mij een reservetopper noemen, ja.
0: Wij vinden jou in ieder geval een topper en Karel ook. Heel veel plezier zometeen de middag door.
2: Ja, lekker. Droge worsten en Fiefgeliek gaan we spelen.
0: Oh, nou, daar past dit wel bij, dit nummer van Harry Niehoff. Veel plezier, Dimitris.
2: Dank je.
0: We zijn er morgen weer. Mooi.
3: Op vuurplecht van boot, doorstond ik talenlijst. Kinder

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan.

0: werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
7: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
8: Radio Noord.
9: De middag door.
8: Met Dimitris Kops.
9: En de donderdagmiddag kom je wel door hoor. Dankzij goede muziek van Raccoon. Ook Catch Eye zometeen. En dit zijn Daft Punk en Pharrell met Get Lucky.

Starship op Radio Noord en nothing gonna stop us now. Goedemiddag, het is 13 minuten over 2. Van harte welkom bij de middag door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Karel, lekker met vakantie, maar hij heeft ze achtergelaten. Hij heeft ze niet allemaal meegenomen op vakantie. De droge worsten, ze liggen hier in de studio klaar. En je kan zometeen een hele doos met droge worsten winnen als je om 2:50 meespeelt met Plaatje Over. En vanavond speelt Nederland tegen Duitsland. Dat is om 9:15. Dus ja, misschien is het een goed idee om dan die worsten eens eventjes lekker dik aan te snijden. Dat kan hoor, want dat zijn er genoeg. En dan heb je wat lekkers om te peuzelen tijdens de wedstrijd Nederland-Duitsland. Ja, zomaar een tipje van mij hoor. 2:50 kan je dus meespelen met Plaatje Over. En later vanmiddag spelen we ook nog eens ons nieuwe spel. Dat is Vive Geliek. En daar bepaalt het lot of je wint. Je wint namelijk met je telefoonnummer. Maar meer informatie krijg je daar zometeen over. Hey, en zometeen hier een dikke hit. Die is geschreven en gemaakt op een piepklein slaapkamertje in Londen. Omdat de bandleden nog thuis woonden bij hun ouders toen ze die hit schreven. Ja. En welke plaat dat is hoor je zometeen op Radio Noord. Net als Somber, de Fine Young Cannibals en dit is Catch Eye.

Hij stel je voor. Londen 1982. Gary is dan 22 jaar, woont nog thuis bij zijn ouders omdat hij geen geld heeft om het huis uit te gaan. En Gary droomt van een carrière als muzikant en is volop bezig met het schrijven van liedjes op zijn slaapkamertje. En op een dag maakt hij deze plaat. En hij roept zijn broer Martin erbij. En samen werken ze deze plaat uit en de rest is dus geschiedenis. Spandau Ballet, True, geschreven dus op het piepkleine slaapkamertje van Gary en Martin in Noord-Londen. Je hoorde de plaats zojuist hier op Radio Noord. En zometeen hier zakken met fout geld, waar zelfs Frits van Eert en Bolle Jos nog een puntje kunnen zuigen. Dirty Cash komt eraan van Adventures of Stevie V. Eerst Nickel voor Goodbye, ook over geld. Dit is

0: Goedemiddag hier op Radio Noord.
1: Dirty Cash. Money Talks.
0: Adventures of Stevie V. En meer komt eraan. Zometeen de Fine Young Cannibals. Somber, Lady Gaga. En je maakt zometeen kans op een doos met droge worsten. Om 3:50 mag je meespelen met Plaatje Over. En Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent hier voor het laatste nieuws. Wat zit er in het bulletin zometeen?
2: Nou, daar gaan we weer. Er komt een boete aan, maar je kunt ook inleveren.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:01. Noordnieuws. Edwin in het veld.
2: Goedemiddag, reizigersvereniging Rover roept de landelijke overheid op in te grijpen vanwege de overlast van veilige landen uit Ter Apel op de perrons in onder meer Emmen, meldt RTV Drenthe. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Afgelopen winter hield Arriva ook meerdere weken toegangscontroles, toen een tijdelijke noodoplossing. Arriva liet deze week al weten dat de maatregel ook nu niet genoeg is om het probleem op te lossen. En Rover sluit zich daar nu bij aan. Op het treintraject hebben reizigers en treinpersoneel al jaren te maken met overlast. Volgens Arriva hangt dat voor een groot deel samen met de veilige landers uit Ter Apel. Kardingen in Groningen krijgt de nodige €15 miljoen voor een nieuwe ijsbaan. De partijen in Provinciale Staten hebben ermee ingestemd. Normaliter investeert de provincie niet in sportcomplexen. Dat is een zaak van gemeenten. Maar omdat het bij Kardingen om een groot project gaat, wordt een uitzondering gemaakt, zei gedeputeerde Marian van Dijk 3 maanden geleden al. De provincie stelt wel als voorwaarde dat het financieel en organisatorisch mogelijk moet zijn en dat geld van de provincie specifiek bestemd is voor de ijsvoorzieningen. De gemeente Groningen werkt de plannen voor het sportcentrum Kardingen, inclusief die nieuwe ijsbaan, nu verder uit. FC Groningen heeft van de KNVB-tuchtcommissie een voorwaardelijke geldboete van €7500 gekregen voor het afsteken van vuurwerk in de wedstrijd tegen Ajax. Het gebeurde in de play-off-wedstrijd voor Europees voetbal die in Volendam werd gespeeld. FC Groningen verloor die wedstrijd met 2-0. Supporters van de FC staken tijdens de wedstrijd herhaaldelijk vuurwerk af. Bij die voorwaardelijke boete van €7500 geldt een proeftijd van 2 jaar. En de inleverbus voor vuurwerk is morgen in Winschoten aan het Oostereinde. Vuurwerkbezitters kunnen daar dan gratis, anoniem en straffeloos hun oude vuurwerk inleveren. De actie volgt op de invoering van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling per 1 augustus jongstleden. Daarmee is het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief verboden. Enkel fop en klein siervuurwerk, categorie F1, blijft nog toegestaan. Met de speciale inleverbus die in september en oktober door het hele land reist, krijgen inwoners de kans hun voorraad zonder consequenties op te ruimen voordat de handhaving strikter wordt. Die bus stond gisteren in Emmen. Daar werd ruim 60 kilo vuurwerk ingeleverd. Meer vuurwerk op rtvnoord.nl.
0: Oh, ik heb nu ook een knaller voor je. Harma Boer met het weer.
8: Vanmiddag is het bewolkt, regenmotig zijn en op de meeste plek blijft droog. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. De kan nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. En morgen trekt de nevel en mist op, door de zon gouden best. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Songfestival Vibes zometeen hier op Radio Noord, want Edcilia Romley komt eraan met hemel en aarde. Leuk!
10: Winkelen in Winschoten.
12: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
10: winkelen.nl.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
19: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: Smullen op de donderdagmiddag, want hij legt klaar. Een doos met droge worsten. Kan je verdienen met plaatje over. Een volledige doos met droge worsten. Vraag een plaatje over. Een nummer uit 1984. Wang Chung, Dance Hall Days.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dance all days long.
0: En dit is de vraag. Je hoort een klein stukje van Dance Hall Days van Wang Chung. De vraag voor een doos met droge worsten. Wang Chung is een Chinese naam. Waar verwijst de bandnaam in eerste instantie naar? A. Een oranje stoplicht. Antwoord B. Een gele bel. Of antwoord C. Een witte bestelbus. Dus waar verwijst de bandnaam Wang Chung in eerste instantie naar? A. Een oranje stoplicht. B. Een gele bel. Of antwoord C. Een witte bestelbus. Als je dat nou denkt te weten, of je weet het zeker, je bent groot fan. Je mag vanaf dit moment bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Wang Chung. Een A, oranje stoplicht. B, gele bel. Of antwoord C, witte bestelbus. Oeh, hij is lastig. Maar hij ligt klaar voor je. Een doos met droge worst, als jij het antwoord weet.

0: over.
1: Aan de telefoon, Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Jij bent voor je vader aan het zorgen op deze donderdagmiddag.
2: Klopt. Ik ben het mantelzorgen.
1: Wat goed.
2: Ja.
1: En wat maar houdt het allemaal in dan?
2: Eten maken, opwarmen. Ik krijg eventjes van, eten van tafeltje, dekje. Wasjes draaien. Af en toe even helpen met het toilet hangen. Want vader is 91, dus ja.
1: Zo, 91 alweer.
2: Ja.
1: Ongelooflijk. Nou, wat mooi dat je dat doet voor je pa.
2: Ja, tuurlijk.
1: Hey, en je hoorde Wang Chung in plaatje over met Dancehall Days. We gaan nog één keer luisteren naar een stukje van de plaat.
3: Zo klinkt de plaat.
4: Dancehall Days, love. Dancehall Days.
1: En dit is de vraag. Wang Chung is een Chinese naam, maar waar verwijst de bandnaam in eerste instantie naar? A. Een oranje stoplicht, antwoord B. Een gele bel, of antwoord C. Een witte bestelbus?
2: Ik dacht een gele bel.
1: Dacht jij dat of zei Google dat?
2: Nou, ik heb een tijdje geleden opgezocht, moet ik eerlijk bekennen.
1: Oh.
2: Ik moet niet weten wat dat betekent.
1: Ja, er zit een heel verhaal achter. Oorspronkelijk maakten ze geen muziek onder Wang Chung, maar onder Huang Chung met een H. En dat is Chinees voor gele bel en verwijst naar de eerste noot in de klassieke Chinese toonladder. En op initiatief van hun platenlabel werd in 1983 de bandnaam veranderd van Hang Chung naar Wang Chung. Want volgens het label was de naam Wang Chung namelijk beter uit te spreken voor Engelstaligen.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja, je bent er stil van.
2: Ja, zeker.
1: Het is een hele uitleg. Maar het levert jou in ieder geval een prachtige doos op. En niet zomaar een lege doos. Nee, het is een doos vol met droge worsten.
2: Heerlijk.
1: Ja, lekker zeg.
2: Die gaan we lekker verdelen.
1: Ja, kun je lekker aansnijden. Misschien vanavond tijdens de wedstrijd Nederland-Duitsland.
2: Ja, goed idee.
1: Ja, nou ja, pak je toch even mee zo'n ideetje op donderdag, hè?
2: Zullen we er zo snel zijn, denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Wens je een fijne dag, Jeroen. Hoi, hoi.

0: nooit gedacht.
1: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies.

0: echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
1: Riga!
2: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
3: Riga!
2: Riga Keukens, daar word je blij van.
4: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
5: Radio Noord.
6: De middag door.
5: Met Dimitris Kops.
6: En zometeen hier uit Den Haag. Sommieu, Multicolor komt eraan. Ook de Bauza. Dat is een stukje verder hoor. Die komen uit Noorwegen. En eerst de Jonas Brothers.

Dr. Hook op Radio Noord. When you're in love with a beautiful woman. Dit is de middag door op donderdagmiddag. Mijn naam is Dimitris. Heerlijke muziek hier van zometeen Somjeu. ABBA komt eraan. Maar laten we de basis ook niet vergeten. Het is allemaal leuk, al die uitstapjes. Weet je wel, ABBA, Somjeu. Maar de basis moeten we niet vergeten. Maar wat is dan de basis? Hazes is de basis. Ja toch? Ja, dat zeggen ze altijd. Hazes is de basis. Hier is André op Noord. Ik meen het.

op Radio Noord. And if you had my love. Dit is de middag door op donderdagmiddag. Voelt het als jouw middag? Dan is het lot misschien helemaal vanmiddag in jouw handen. Zometeen gaan we Vijf Gelijk spelen, ons nieuwste spel. Drie dobbelstenen bepalen of jij wint met je telefoonnummer. Ja, het is belangrijk dat je je telefoonnummer wel eventjes uit je hoofd weet. Of ja, zo niet, schrijf je telefoonnummer even op. Want ik gooi zometeen drie dobbelstenen door de studio hier bij Radio Noord. En heb je die drie cijfers in je telefoonnummer zitten, dan mag je bellen. En dan maak je kans op dat prachtige Groningse spel Vijf Gelijk. We gaan zometeen dobbelen. The winner takes it all, zullen we maar zeggen. Ja, daarover gesproken. Dat is ook een plaat van ABBA. En die ga ik zometeen draaien. Naar deze gast uit Den Haag. Dit is Somjeu.

0: The winner takes it all op Radio Noord. En zo is het. The winner takes it all. We gaan het zo meteen spelen. Ons nieuwste spel, Fiefgeliek. Ik gooi 3 dobbelstenen op in de studio van Radio Noord. Hopelijk gooi ik ze niet tegen alle apparatuur hier aan. Nee. Gewoon even rustig hier. Gooi ik 3 dobbelstenen op de tafel waar ik aan zit. En die 3 dobbelstenen bepalen of jij vanmiddag het spel Fiefgeliek wint. Het mooie Groningse dobbelspel. We gaan het zo meteen spelen om ongeveer 10 minuten over 3:30. En je kan met je telefoonnummer zo meteen de prijzen winnen. En muziek komt er ook aan. Jazeker. Staat nogal wat voor je klaar hoor. Nals Barkley, Roxette, Pink en Edwin. Die is ook aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Niet zomaar, je bent hier voor Noordnieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Lekker klussen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Je kan de hele dag naar luisteren.
1: Mooi, hè? Ja, maar wacht daar even mee. Als je aan de Aquamarijnstraat woont.

0: gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
7: Goedemiddag. Bewoners van huurappartementen aan de Aquamarijnstraat in Groningen hebben per brief het dringende advies gekregen voorlopig niet te boren of te timmeren in huis. Eerst moet duidelijk worden hoeveel asbest er in het stukwerk op de muren zit. Een woordvoerder van woningcorporatie Nijenstee bevestigt de berichtgeving van Dagblad van het Noorden hierover. Het asbest kwam aan het licht tijdens een routineinspectie van meerdere leegstaande woningen. Het gaat om ruim 450 appartementen, verdeeld over 6 flats. Uiterlijk maandag worden de resultaten van het onderzoek naar het asbest gepresenteerd. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro wil van minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Waterstaat weten wat hij vindt van de passagierscijfers van Groningen Airport Eelde. Kreuger stelt die vraag omdat het aantal passagiers is gedaald van bijna 230.000 in 2018 naar ruim 100.000 vorig jaar. Bovendien is in de eerste 7 maanden van het jaar opnieuw sprake van een sterke daling. Daarbij tekent Kreuger aan dat zowel in 2022 als in 2024 een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de infrastructuur rond het vliegveld. Het Kamerlid stelt de vragen mede omdat het kabinet voorbereidingen treft om vanaf oktober volgend jaar Lelystad Airport open te stellen voor 10.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar. En dat zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van Groningen Airport Eelde. Het aantal diefstallen bij boerderijwinkels neemt de laatste jaren steeds meer toe. Bij een winkel op het Hoge Land ging het zover dat zelfs de camera die de dief in de gaten moest houden werd gestolen. Van de ruim 80 boerderijwinkels in de provincie werken veel volgens hetzelfde principe. Bezoekers komen langs voor een stukje vlees of een bakje yoghurt, tellen de bedragen bij elkaar op, leggen het geld keurig in een kluisje of pinnen de rekening. Maar het stelen gebeurt inmiddels regelmatig en dat stuit de eigenaren tegen de borst. De politie onderneemt volgens de eigenaren van de boerderijwinkels weinig tot niks. En op het stadhuis in Groningen worden op dit moment de plannen voor het WK wielrennen in Groningen en Drenthe toegelicht. Vannacht maakt de wielerbond UCI bekend dat Groningen en Noord-Drenthe het WK in 2034 mogen organiseren. 2 jaar later dan gepland. Leekster-organisator Thijs Rondhuis vertelt hoe de noordelijke delegatie de mondiale titelstrijd in de wachtstreep sleepte.
8: Dat verhaal wat we daar vertelden, je merkte dat dat echt aankwam. We zijn er in mei geweest, we zijn er nu geweest. Het is echt gelukt om het gevoel en de situatie van de regio daar neer te leggen. En uiteindelijk is dat beloond. Want de UCI heeft natuurlijk iets gedaan wat ze eigenlijk nog nooit gedaan hebben. En normaal kennen ze maximaal 6 jaar van tevoren een kampioenschap toe. Dat doen ze nu 8 jaar. Ze slaan zelfs 33 over. Door ons verhaal, door dat goed te vertellen met emotie en de juiste toon, is er bij de managementcomité echt ook de afgelopen 2-3 dagen het idee ontstaan. Ja, we moeten Groningen-Drenthe belonen met het WK. En de UCI wil ook een bijdrage leveren aan het verhaal wat we verteld hebben.
7: De persconferentie is nu nog gaande, is te volgen op rtvnoord.nl.
6: En dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
9: Vanmiddag is het bewolkt, regenmotig zijn en op de meeste plek blijft droog. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht een overnemende wind. Er kan nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. En morgen trekt de nevel en mist op door de zon gouden best. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
6: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord. Crazy van Nas Barkley.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Ja, ik heb 3 dobbelstenen in mijn hand. En die 3 dobbelstenen die gooi ik eventjes in het kokertje. Daar komen ze. Dat is 1, 2, 3. Goed schudden. En ik ga zo meteen de dobbelstenen hier op de tafel gooien bij Radio Noord. En heb je de cijfers van deze dobbelstenen in jouw telefoonnummer? Dan win jij, Vief Gelik, het mooie Groningse dobbelspel, de 5 dobbelstenen. Het scoreboekje, de pennen en alles in een schitterende etui. Vief Gelik! Dat is nog 1 keer goed schudden, de dobbelstenen. En dan gaan ze bepalen of jij gaat winnen vanmiddag. Daar komen ze. Ik raak niet uitgeschud. En daar komen ze. Oeh. Heb jij een 3, nog een 3 en een 5 in je telefoonnummer? Dan mag je je nu melden. Bel maar even de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Maar alleen bellen als je 2 keer een 3 in je telefoonnummer hebt zitten en 1 keer een 5. 2 keer een 3 en 1 keer een 5. Heb je die getallen in je telefoonnummer, dan mag je bellen. De studio van Radio Noord is te bereiken op telefoonnummer 050-3188-288. Kom je zometeen in de uitzending, dan win jij het Groningse dobbelspel.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Nieske, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En welkom op Radio Noord.
3: Ja, oké. Hartstikke mooi.
2: Ja, dat is de allereerste keer op Radio Noord, hè?
3: Dit is de allereerste keer, ja.
2: Wil je wat zeggen tegen de provincie?
3: Waar tegen?
2: Tegen de provincie.
3: Tegen de provincie?
2: Ja.
3: Als ja, mensen... hoe bedoel je?
2: Nou, heel Groningen zit te luisteren, dus wil je iets zeggen tegen iedereen?
3: Ja, wat moet ik zeggen, Dan? Nou, ik wens iedereen een prettig weekend.
2: Iedereen een prettig weekend op de donderdagmiddag.
3: Ja, nou, en mooi weer erbij.
2: Ja, nou, er komt zeker mooi weer aan, hè?
3: Daarom, ja. Goh,
2: ja, nee, het is heerlijk. Je belt uit Uithuizen?
3: Jazeker.
2: Wat was je aan het doen vanmiddag?
3: Ik was vanmiddag even, ik heb even boodschappen gedaan. Ik heb even zitten lezen. Nou, en zo hoor ik de elke dag Radio Noord. Dus ik denk, nou, ik probeer een keer mee te doen.
2: Ja, maar ja, nou ja, je probeert het. Je moet bellen als je twee keer een 3 in je telefoonnummer hebt zitten en één keer een 5.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dat lukte.
2: Nou, ik zit te kijken. Dat lukt zeker, Nieske.
3: Nou, daarom.
2: Van harte gefeliciteerd. Mooi. Jij wint vanmiddag het Groningse dobbelspel Vief Geliek.
3: Hartstikke leuk.
2: De
3: mooi.
2: 5 dobbelstenen, het scoreboekje, de pennen en alles in een schitterende etui om alles bij elkaar te houden. Het komt allemaal jouw kant op.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Fijn je gesproken te hebben en ik wens je een prettige donderdag.
3: Ja, jullie hetzelfde.
2: En alvast een fijn weekend ook, hè.
3: En vriendelijk bedankt, jullie ook een fijn weekend.

0: Het is gelukt, Erik.
1: Ja, het is gelukt.
0: Ah.
1: Ja, ja, ik zit erop.
0: Ja, de grote baas hebben je toegelaten.
1: Ja, ik zat even in de wacht, maar ik zit op Hives nu.
0: En hoe is dat op Hives?
1: Nou, het is nog een beetje saai hoor, als ik eerlijk ben. Want ik heb nu één vriend. Nadesh is net zojuist mijn vriend geworden op Hives. En ik moet even kijken voor welke groepshive ik lid wil worden en zo. Maar ja, het is wel een gevoel van nostalgie.
0: Ja, heb jij een profielfoto of heb jij die...
1: Ja, ik heb, dat is leuk. Ik heb mijn profielfoto van toen ik er nog op zat.
0: Oh!
1: Dus die is ook 12,
0: is een kleur.
1: 12 jaar oud inmiddels.
0: Oh!
1: Ja, wel een kleur al hoor.
0: Ja, wel een kleur.
1: Ja, zo lang is het ook nog niet geleden.
0: Oké. Okay. Erik, Bats op Hives.
1: Ja man, dat ik dat allemaal dus meemaken.
0: Jij zoekt nog vriendjes.
1: Ja, ik zoek nog heel veel vrienden, ja.
0: Okay.
1: En over nostalgie gesproken, wij gaan altijd in Studio Gun aan het eind van het programma terug in de tijd. Hè? Mij betreft lekker ver terug in de tijd, jaren 80. Nou, Des wil liever terug naar 2020 of zo. We hebben altijd slaande ruzie over. Dus Des komt nu ook net terug van de EHBO. En vandaag gaan we terug in 1984. En dat vind ik altijd wel heel leuk. Want 1984, in dat jaar ben ik begonnen officieel bij de radio. Was toen nog wel een beetje illegaal circuit nog. Maar,
0: oh ja?
1: En er zijn nog, is nog een geluidsfragment van.
0: Die staat hier ook in het systeem?
1: Nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb ook nog nooit durven laten horen aan iemand. Behalve vanmiddag aan Nadesh. Nou, die lag onder de tafel natuurlijk. Dus ik weet nog niet of ik het vanmiddag op de radio moet laten horen. Maar goed, inmiddels ben ik ook alle schaamte wel voorbij hoor. Ik bedoel, iedereen is ooit eens een keer begonnen. Ja. Dus wie weet.
0: Ja, voor wie weet uur. Laat je het horen.
1: Ja, 1984. Mijn allereerste woorden op de radio.
0: En waar was dat dan?
1: Op een zolderkamer.
0: Al op je zolderkamer? Ja, ja. Dat was niet op een zender?
1: Hè? Nee, ja, illegale Jopie nog, hè?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus nou ja, misschien staat ons dan nog wel te wachten vanmiddag.
0: En muziek uit.
1: En muziek, de Lachlijn, dus, Gronings Spel, noem alles maar op.
0: Zo, dat
1: is gezellig weer.
0: Bom vol programma, Studio Gun zometeen na 4 uur met Erik Bats. En Nadesh, ja. Laten we dit niet vergeten. En dit is The Weeknd.

Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Van nieuws in onze eigen regio. Edwin heeft de hoofdlijnen.
11: Bewoners van huurappartementen aan de Aquamarijnstraat in Groningen hebben per brief het dringende advies gekregen voorlopig niet te boren of te timmeren in huis. Eerst moet duidelijk worden hoeveel asbest er in het stukwerk op de muren zit. Het aantal diefstallen bij boerderijwinkels neemt de laatste jaren steeds meer toe. Bij een winkel op het Hoge Land ging het zover dat zelfs de camera die de dief in de gaten moest houden werd gestolen. En aan de Sleedorenweg in Winschoten is brand uitgebroken in een woning. Brandweer is er met meerdere voertuigen. Brand woedt aan de achterzijde van de hoekwoning en de brandweer probeert verdere uitbreiding te voorkomen.
10: Dankjewel. Straks meer om 16:30.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
14: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
15: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

0: Studio Grun.
1: Met Erik Bad.
2: En nog 2 uur voor de boeg sluiten wij jouw middag af. Fijn dat je luistert. Weer verkeer, Groningspeil en de Lachlijn na 4:30. En uiteraard veel fijne muziek.

0: 1981, Kim Wilde en Cambodia. Groningen is op weg naar huis. Ondervinden zij hinder in het verkeer, Nadesh?
1: Het valt nog mee, tot nu toe alleen de N34 Zuid-Laren richting Emmen. Dat is dan tussen Anne en de aansluiting met de N33 voor de rotonde van Gieten daar. 5 minuten ben je langer onderweg.
0: Oké, kijk ook in Noord-Weer. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Nou, best een schierdagje vandaag.
2: Ja, absoluut. Er was nu weer wat zon. Er kwamen nog een paar lichte buitjes voor, omdat het lege drukgebied ten noordoosten van ons ligt. Al Meulingen bij ons vandaan. Maar dan zit je met die noordwestelijke stroming en die aangevoerde lucht is van polaire afkomst. En er zit dat warme, relatief warme Noordzeebotten zitten tussen. Ja, en dat resulteert in dat er in zomer wat buitjes kunnen ontstaan. Maar het lege drukgebied is inmiddels weg. We komen onder invloed van een uitlopen van hoge druk. En dat levert voor de komende uren en maanden een dreuge dag op. En ja, aankomende nacht wordt het fris. Op dit moment is de zon een mooi bievaren af tot 6,5 uur. 16,5 tot 17,5 groot is het maar worden. Dat is en min. En in vanochtend en vannacht hebben we het met vrij helder weer. Een overnemende wind. En ik ken de nevel en mist ontstaan. En het wordt ook best wel fris. 5 tot 8 graden als minimum. En men trekt de nevel en mist op. De zon gouden best. En met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind. 19 of 20 graden.
0: Ja, maar dankjewel en tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: dat wij vandaag vrienden zijn geworden op Huis, Nadesh.
1: Voor mij wel hoor.
0: Ja, hè? Nou, dat is ook wel groot nieuws. Maar het echte nieuws gaat natuurlijk over het WK wielrennen. Gaat ons Gronings Spijl dadelijk ook over?
2: Klopt.
0: Wat willen we van de Groningers weten?
1: Nou ja, Ronald was in Appingedam en die vroeg zich eigenlijk af, waar moet die route in Appingedam dan allemaal langs gaan? En moet het dan alleen in Appingedam blijven? Of mogen we ook nog naar de stad of Delfzijl of waar dan ook heen?
0: Gewoon door het hele Ommeland.
1: Ja.
0: Ja, dat is vast wel een leuke route te bedenken, lijkt mij.
1: Dat lijkt mij ook.
0: Was ook een persconferentie vanmiddag? Is die al afgelopen?
1: Hij is afgelopen en we hebben straks Henk Elderman live in de uitzending en die gaat ons allemaal updates daarover geven.
0: Nou, Henk Elderman horen we zometeen en nu horen we Ella Lefty en Choosing Texas.

0: ook nog Stella Lefty, die zingt over Boston. Dit was Ella Langley en die zingt over Texans. Je zou heel in de war van kunnen raken. Goed, op het stadhuis in Groningen zijn vanmiddag de plannen voor het WK wielrennen in Groningen en Drenthe toegelicht. Afgelopen nacht heeft wielerbond UCI bekendgemaakt dat Groningen en Noord-Drenthe de wereldkampioenschappen wielrennen in 2034 mogen organiseren. Dat is 2 jaar later dan het plan was, maar de vreugde is daar niet minder om. Dat zag ook onze verslaggever Henk Elderman waarschijnlijk. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik.
0: Ja, hallo. Hoe uitgelaten was de sfeer daar?
1: Ja, er klonk een aantal keren applaus. Bijvoorbeeld voor Thijs Rondhuis. Hè, de man die eigenlijk exact een jaar geleden moet ik erbij zeggen, bedacht van nou, we willen het WK 2032 naar Groningen en Noord-Drenthe halen. Er was ook applaus voor commissaris van de Koning René Paas. En datzelfde gold voor zijn collega Agnes Mulder van Drenthe. En ook wethouder Jal de Haan nam plaats. En het was eigenlijk niet echt een persconferentie zoals je verwacht. Dat een aantal mensen achter een tafel gaat zitten en dan één voor één het woord voeren. Nee, het was een panelgesprek, zo kun je het eigenlijk wel een beetje zien. En dat werd geleid door Erik Jager, een bekende wielerspeaker hier in het noorden.
0: Ja, en wat werd er verteld over de totstandkoming van dit WK?
1: Sorry, nog één keer Erik.
0: Wat werd er verteld over de totstandkoming van dit WK?
1: Ja, nou ja, kijk, dat is eigenlijk al wel een beetje bekend. Hè? Kijk, de UCI, zeg ik dan even, kon eigenlijk niet kiezen gisteravond. Of eigenlijk de afgelopen week. Want ja, de geluiden die kwamen al wel binnen natuurlijk. Dat India dan 32 zou krijgen en Groningen 34. Maar je vraagt me natuurlijk eigenlijk van, ja, wat is het voortraject geweest? Hè? Kijk, er is ooit, een paar jaar geleden is er ooit bedacht van, nou, we willen het WK naar Groningen halen. Nou, dat is toen geklapt. Omdat provinciale staten in Groningen dat niet zagen zitten. En toen is er eigenlijk een beetje niks gebeurd. Maar toen heeft Thijs Rondhuis toch weer de handdoek opgepakt en gezegd van ik wil dit weer gaan proberen. En heeft daar natuurlijk een uitgebreide plan voor geschreven. Dat staat allemaal in dat bidboek. Nou, dat is in mei eigenlijk voor het eerst aangeboden bij de UCI. En nu zeg maar, eergisteren is dat nogmaals gepresenteerd in Montreal, waar momenteel de wereldkampioenschappen aan de gang zijn. En toen heeft de UCI toch maar bepaald van, nou ja, we willen eigenlijk zowel India als Nederland, Groningen en Noord-Drenthe, niet teleurstellen. En ja, dus zijn ze tot de conclusie gekomen om beide maar een WK te gunnen. En dat is best uniek, want het bid voor 2034, dat stond nog niet eens open.
0: Nee. Is er al iets bekendgemaakt over het parcours van de start- en finishplaatsen?
1: Ja, nou, de tijdritten die starten en finishen op het TT-circuit in Assen. En ook de meeste wegwedstrijden die eindigen in het stadspark in Groningen. Dat geldt voor zowel de vrouwenelite als ook de mannenelite. Andere categorieën, dan heb ik het over leeftijden, zeg maar, tot 18 jaar en de junioren. Die beginnen, ik moet even goed nadenken hoor, ook een aantal van die koersen beginnen in Bourtange en finishen dan wel weer in Groningen. Ja, en het is wel bekend, hè? Alle gemeenten, zeg maar, in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe, ja, die worden aangedaan tijdens 8 dagen wereldkampioenschap wielrennen 2034 in Groningen en Noord-Drenthe.
0: Oké, okay, nou mooi, alleen nog wel 8 jaar geduld hebben.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, Erik, voor je het weet is dat ook weer voorbij, die 8 jaar. En dan zeggen we allemaal van, wat is de tijd gevlogen. Ik wil nog even één ding zeggen, ja. Want in die 8 jaar moet er natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren. Het wielrennen moet weer eigenlijk een beetje een nieuwe boost krijgen. En één van die dingen is dat het Nederlands kampioenschap wielrennen, ja, in 2028 ook in Groningen wordt gehouden. Start- en finishplaats is Veendam.
0: Oké, Henk, dank u wel.

0: toe waren er jonge jochies Hansen en Mbap. We horen net onze collega Henk Alderman op het Stadshuis in Groningen, waar de plannen voor het WK wielrennen in 2034 bekend werden gemaakt. Collega Ronald ging naar Appingedam en peilde daar de meningen van Groningers op straat.
1: Het WK wielren komt nog grun zo.
2: Ja.
1: Moet ook door Appingedam heen komen?
2: Moet door alle gemeentes. En zou je ook zeggen, voor een of andere hand, hart van Nederland. En dan denk ik dat ze alle gemeentes een beetje aan dat man.
1: Je moet dus door Appingedam heen komen bijvoorbeeld.
3: Oh, dat is wel mooi, weet je natuurlijk.
1: Ja.
3: Door Appingedam. Ja, een mooi stadje toch?
1: Hoe moeten ze allemaal langskomen, vind je?
4: Nou, midden door Appingedam.
1: Midden door Appingedam?
4: Ja, dat vind ik wel, ja. En de asiel.
5: Maar wel in de dam heen.
1: De dam heen,
5: ja. En door de binnenpad af,
1: ja.
5: Als dat niet te nauw is, dat moet.
1: Ja.
5: En dan moet je boeten aan.
6: Ik zal mij wijten. Nee.
1: Nee?
6: Moet je ook niks zoeken.
3: Gewoon alles, hè. Mooie stroten.
1: De mooie stroten.
3: En de keuks.
1: Inderdaad, die hangende keukens.
3: Ja, dat is wel belangrijk, hè, voor Appingedam.
1: Dat is het beeld van Appingedam,
3: ja, zeker.
1: De hangende keukens.
2: Nee, dat moet over dat smal brugje. Dat wordt nou een zootje. Dat wordt niks.
1: Nee, dat wordt niks.
2: Nee, maar een beeld geven van alle gemeenten. Net zoiets. En wat Delfzijl met de ziel dus.
4: Ja, Appingedam is veel te zien.
1: De hangende keukens.
4: Ja, nou ja, er zijn er maar drie.
1: Ja.
4: Dus die hangende keukens, dat zegt mij niks. Maar,
1: nee.
4: Maar ja, die Nicolaikerk en zo wat, en de haven. En hij met de toertocht kan maken met de boot en zo.
1: Ja.
4: Dus dat mag allemaal in beeld gebracht worden.
1: Ja, er wordt dan sowieso hier door dames. En hoe moet er nog meer langs, vind je? Wat moeten ze laten zijn met het evenement?
5: Nou, hou de stad eruit zicht.
1: Ja.
5: Echt die oorlog gedalte, maar nou, onder andere hangt de keuken.
1: Ja.
5: En wat nu een beetje interessant vind.
1: Ja. Wat is ook door Delfzijl heen?
5: Jazeker.
1: Ja.
5: Daar hoort erbij.
1: Door de stad heen?
5: Ja, en bij de openlijks.
6: Het groen is allemaal mooi. Maar ik word het nooit.
1: Nee.
6: Maakt me ook niet zoveel uit.
1: Nee, want wat vind je van dat evenement?
6: Nou, het hoeft me ook nooit.
1: Het hoeft je ook nooit?
6: Nee. Ik ben zoveel andere mooie evenementen dat ik denk, besteed er ook in aandacht.
1: Ga je wielen vernoemen? Ga je wel kijken als zover is?
3: Nee, ik ben geen wieler. Nee. Ik loop voetbal.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: 1 minuut over 4:30, het nieuws uit Stad Rommeland.
10: Mooi, Edwin.
11: Mooi, Erik. Bewoners van huurappartementen aan de Aquamarijnstraat in Groningen hebben per brief het dringende advies gekregen voorlopig niet te boren of te timmeren in huis. Eerst moet duidelijk worden hoeveel asbest er in het stukwerk op de muren zit. Het asbest kwam aan het licht tijdens een routine-inspectie van meerdere leegstaande woningen. Het gaat om ruim 450 appartementen verdeeld over 6 flats. Uiterlijk maandag worden de resultaten van het onderzoek naar het asbest gepresenteerd. De gemeente Eemsdelta verleent deze jaarwisseling geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen die F2-vuurwerk, zoals siervuurwerk, willen afsteken, meldt de Eemskrant. Tijdens deze eerste jaarwisseling met het nieuwe verbod zou dat volgens de gemeente voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Nieuwe regels zijn voor iedereen wennen en de gemeente ziet de komende jaarwisseling daarom als een overgangsjaar. Ook moeten aanvragen voor een ontheffing goed worden beoordeeld en moet na afloop worden gecontroleerd of de voorwaarden zijn nageleefd wat een goede voorbereiding vereist. Vandaar dat er dit jaar nog geen ontheffingen worden verleend. De inleverbus voor vuurwerk is morgen in Winschoten aan het Oostereinde. Vuurwerkbezitters kunnen daar dan gratis, anoniem en straffeloos hun oude vuurwerk inleveren. De actie volgt op de invoering van de nieuwe wet veilige jaarwisseling per 1 augustus jongstleden. Daarmee is het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk definitief verboden. Enkel de FOP en klein siervuurwerk, categorie F1, blijft nog toegestaan. Met de speciale inleverbus die deze en volgende maand door het hele land reist, krijgen inwoners de kans om hun voorraad zonder consequenties op te ruimen voordat de handhaving strikter wordt. Die bus stond gisteren in Emmen. Daar werd ruim 60 kilo vuurwerk ingeleverd. FC Groningen heeft van de KNVB-tuchtcommissie een voorwaardelijke geldboete van €7500 gekregen voor het afsteken van vuurwerk in de wedstrijd tegen Ajax. Het gebeurde in de playoffwedstrijd voor Europees voetbal die in Volendam werd gespeeld. FC Groningen verloor die wedstrijd met 2-0. Supporters van de FC staken tijdens de wedstrijd herhaaldelijk vuurwerk af. Bij die voorwaardelijke boete van €7500 geldt een proeftijd van 2 jaar. En de gemeente Midden-Groningen wil het poortgebouw op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand in originele staat herstellen. Het monumentale gebouw brandde in de nacht van 19 op 20 augustus bijna volledig af. De verwachting is dat het herstel 2 tot 3 jaar gaat duren. Delen van de buitenmuur en de constructie zijn bewaard gebleven. Beschadigde of verloren onderdelen moeten gerestaureerd of gereconstrueerd worden. Tijdens de werkzaamheden wil de gemeente de begraafplaats zo goed mogelijk bereikbaar houden. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
10: Dankjewel, dan de weerswachting met Harma.
12: Vanochtend was de regelmatig zon en op bepaalde lichte buitjes nog bleef het op de meeste plekken droog. Vanochtend met vannacht droog, een overnemende wind en opklonen weer met kans op nevel en mist van 5 tot 8 graden als minimum. In buiten trekt de eventueel aanwezige mist op, door de zon gauw best en met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
10: De lach werd gisteren ook weer niet geraden, dus hoor je hem straks nog een keer. Raad jij wie het is, dan maak je kans op mooie prijzen. En kom erop, starten we straks weer op. We hebben straks iets uit de Groningse keuken. Wat precies, dat hoor je zo.
13: De
8: hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: bijvoorbeeld geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
5: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: We kennen hem nog van de Fugees, Wyclef Jean, samen met Shakira, Hips Don't Lie. En zo is van net. We gaan de lachlijn spelen. Donderdagmiddag. De lach die we al de hele week hebben. Vorige week zijn we begonnen. Nog geen hint gegeven. Daar is het ook nog wat vroeg voor, vind ik eerlijk gezegd.
1: Vind ik ook. En ik heb ook zoiets. Maartje is maandag terug van vakantie. Als er een hint wordt gegeven, mag Maartje de eer.
0: Laat zij het dan maar doen, hè?
1: Laat zij het dan.
0: Ja. Nou, het is ook een lach waar we eigenlijk alle kanten mee op kunnen. Gezien al die namen die al zijn binnengekomen tot nu toe. Ja, Groningse namen, maar ook gewoon landelijke bekendheden.
1: Ja, Birgit Schuurman is een van die landelijke bekendheden die genoemd is. Nou, Groningse namen best wel veel. Harmer Boer, Fieke Gosselaar, Mariska Hulshof, Miranda Bolhuis, Daphne, onze eigen Daphne, Eva Hulsje en gisteren ook door Ali Inge van Kalkar.
0: Ja, bijna iedereen zit toch wel in de Groningse hoek, maar is dat terecht?
1: En het zijn allemaal vrouwen die genoemd worden.
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel duidelijk is dat het een vrouw is.
1: Wij gingen geen hints geven, Erik.
0: Nee, ik zeg alleen dat het duidelijk is. Ik zeg niet dat het zo is.
1: Je insinueert wel heel veel hiermee.
0: Kan iemand op het verkeerde been zetten met deze opmerking?
1: Ja.
0: Maar luister en oordeel zelf, zou ik zeggen. Wordt iedereen toch dat het een vrouw is?
1: Ach, Erik, hou er toch eens op.
0: Goed, maar welke vrouw? Of is het dan toch een man? Noem gewoon een naam en is het per ongeluk goed? Nou, dan zijn die prachtige prijzen voor jou. En dat is natuurlijk onze muziektegel van Studio Geur. Nou, die wil je hebben staan thuis. Zit muziek in en ook jouw favoriete plaat komt erin te staan. Komt hij bij je thuis, dan staat jouw plaatje bovenaan.
1: En je vergeet nog de
0: winspuren.
1: Inderdaad.
0: Ja, zolang de voorraad strekt, geven we die ook weg. En daar wil je mee gezien worden op straat. Heeft dan Des mij wel eens gezegd.
1: Zeker.
0: Ja. Staat er nog iets op of is gewoon even kaal?
1: Nee, staat op. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant RTV Noord.
0: Nou.
1: Hij is donkerblauw, kan om de heup en kan om de schouder.
0: Dus je kunt mooi zeggen tegen iedereen of reclame maken voor ons. Je mag het zelf kiezen.
1: Perfect.
0: Nou, nog een keer. Hier komt ze. Of hij. Ja. 050-388-288. Ik ben benieuwd waar je mee komt. En is je antwoord goed, dan zijn dus de prijzen voor jou. Doe je best. Misschien spreek ik je zo na Robert Palmer. Addicted to Love.

0: Addicted to Love, Robert Palmer. Werd altijd Mr. Gentleman genoemd, want hij stond altijd in zijn pak op het podium. Waar zie je dat tegenwoordig nog? We gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn, Fini Eilerts. Mooi, Fini.
1: Hallo.
0: Uit Nijwol, hè?
1: Uit Nijwol, ja.
0: Ah, hartstikke mooi. Welkom in het programma.
1: Dankjewel.
0: Welkom in Studio Grun. Wie speelt de lachlijn?
1: Ja.
0: En is er enig idee?
1: Ja, ik denk Marlene Bakker.
0: Oh, Marlene Bakker.
1: Ja, nou, die heeft zo'n soort stem, vind ik.
0: Ja, nou, we kunnen even vergelijkend warenonderzoek doen.
1: Ja.
0: Nou, dat liep wel heel veel op mijn koor.
1: Vind ik wel.
0: Ja, ja. Nou, als goud is, dan krijg je de prijzen van ons, hè?
1: Ja, maar die is goud, weet
0: je. Ja, Estermal, die muziektegel?
1: Nee, natuurlijk nooit.
0: Nee, dat wou ik nooit. Kom eens, ja.
1: Nee,
0: hoor.
1: Nee, ik draag het nooit met, dit is de eerste keer.
0: Oh, de allereerste keer.
1: Dat is ook eens proberen, ja.
0: Ja, nou, is groot geniek ook. Maar ja, nou is de vraag, is het Marlene Bakker? Ach.
1: Nee.
0: Hey, wat jammer nou, hè?
1: Nou, hartstikke
0: Vrienden
1: jammer.
0: Probeer het een keer en is het fout. Wat jammer nou. Nou, ja. Niks aan het eraan. Gauw geprobeerd dat wel natuurlijk. Maar nee, helaas gewoon prijzen voor die. Maar wel
1: het is jammer.
0: Een mooie dunderdag nog.
1: Oké, dankjewel jullie ook.
0: Doei. Mooi.

0: nummer 1.
1: Ja, dat zou toch mooi zijn, nummer 1 in de Noord-9. We gunnen het haar zo. Mariska Hulshoff, volgens nog ons Gronings goud van deze week. Ja, en hoe haal je nog meer uit een aardappel? SBAVB al meer dan 100 jaar mee bezig. Hè. Tegenwoordig maken ze er zelfs ingrediënten voor. Vegan snoep van. De zogenaamde veganistische snoepjes. Vegan snoep. Maar wij Groningers wisten natuurlijk al lang dat je veel meer uit een aardappel kunt halen. Stamp on mouse bijvoorbeeld. Ja.
2: De naam van één ding te wezen. Dat is mouse. Ja, met een hema worst.
1: Ja, of een worst van een andere winkel, CQ-slager. Dus vandaag gaan we de Groningse keuken in. Welke typisch Gronings gerecht stond er bij jou op tafel? En hoe maak je het bijvoorbeeld? 050-318-288, je reactie

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws, Edwin.
4: Op de afrit van de N366 bij Ter Apel is een bestelbus in brand gevlogen. Is volledig uitgebrand. Vanwege de bluswerkzaamheden is de afrit dicht. Lijn 173 van Q-bus staat vast op de afrit. De gemeente Eemsdelta verleent deze jaarwisseling geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen die F2-vuurwerk, zoals V4-vuurwerk, willen afsteken. Tijdens deze eerste jaarwisseling met het nieuwe verbod zou dat volgens de gemeente alleen maar voor onduidelijkheid kunnen zorgen. En bij de brand aan de Sleedorenweg in Winschoten is een kat omgekomen. Brandweer was er met meerdere voertuigen, onder meer met een extra blusvoertuig en hoogwerker. Brandweer kon de uitbreiding van de brand voorkomen.
3: Meer nieuws hoor je straks in Noordnieuws om 5:30.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: Radio Noord.
3: Studio Grun.
10: Met Erik Bad.
3: Op donderdagmiddag en we zien het weekend alweer opdoemen in de verte. En of het ook

0: Volumia met Xander de Buissonnier. En blijf bij mij, blijf bij ons zou ik willen zeggen. Radio Noord, hoor je ook verkeersinformatie naar Wis.
1: Ja, de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Groningen-West en Leek. Daar staat een vertraging van 7 kilometer. Je bent 8 minuten langer onderweg. Dan nog op de N34 Emmen richting Zuidlaren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Voor de rotonde van Gieten daar 5 minuten ben je daar langer onderweg.
0: Oké. Okay. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Ik ben benieuwd naar Schieren. Wordt nog een beetje een schierweekend?
2: Ja, ja. De zuchtig houdt uit. Misschien een verdwolf buitje zo op zaterdag. En geleidelijk aan die zuidelijke stroming die erin komt. Omdat lege drukgebied die op dit moment zijn noden aan ons verbiegen. Van west naar oost. Ons aangedurig aanzicht. Maar volgende week, of nou eigenlijk gedurende het weekend, is ook eigenlijk al dat het iets verandert. Die komen hoge drukgebieden zijn oosten van ons te liggen. En zijn westen van ons op de Atlantische Oceaan. Door liggen de depressies in. Door tussendoor komt er een zuidelijke stroming op gang. Die neemt die hele warme lucht met. Ja, en dan gaan we richting zomerse weer volgende week. Ja, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar het gebeurt volker in oktober. Het is gewoon geen uitzondering. Eind september, begin oktober. Dat we hebben het al wel eens beleefd. Een aantal jaren terug dat we zelfs de 24 graden ook ver in oktober nog houden. Dat ben ik dan wel bijzonder heen. Houden ook. Maar verdoog uiteindelijk 8 uur de zon erbij en rood schaal. 14 millimeter is de vaande waar. Nou, de buitjes actief. 2,5 millimeter is de verdampt. En 16,5 graden is het worden. Met een motige tot krachtige noord-noordwesten kwint. 17,5 graden is het worden in Sibboud. 16 graden op dit moment. En de barometer stand dus 23 millibar. Nou, vanavond en vannacht, de bewolking van op dit moment die gaat de komende uren wat meer verdwijnen. Met flinke opklotens en overnemende wind zouden de nevel en mist kunnen ontstaan met een minimum van 5 tot 8 graden. Nou, dan is het toch wel koud. En dan denk ik, ik word niet zeker, maar het zucht er zo naar uit dat in het oosten van Nederland misschien wel wat grondvorst op kan treden. Ja, zo koud is het hier wel. Maar ja, dit trekt de nevel en mist op. De zon gouden best. De wind zwakt op motor in het zuidwesten. Brengt 19 of 20 graden. Zaterdag is het tijdelijk meer bewolkt. Misschien een buitje. 18 tot 20 graden. Zondag droog. 21 graden. Maandag en dinsdag. In ieder geval regelmatig zon. Maandag een enkel buitje. En de temperatuur gaat storig omhoog. Met zo'n 24 graden. Op dinsdag en op woensdag.
0: Oké, okay, grondvorst.
3: Het geert on.
2: Ja, nou, zover
0: hebben
2: we nog.
0: Zover is maar, hey, zeg maar, we hebben het vandaag over grunnige gerechten, hè? Ja. Is toen dan een gooie tip?
2: Oeh, wat ik nou. Ja, nee, echt grunners is start, maar gewoon stamp op stapvaaf.
0: Oh, stapvaaf, ja, daar komt ook al binnen. Heb ik ook al foto's van.
2: Oké, okay, ja, ja,
0: bruine bonen, hè?
2: Ja, ja, ik had toevallig net een bakje te de vriezer, Rudolf, maar het wordt waarschijnlijk toch patat.
0: Oh, nou.
2: Dus dat wordt me. Ja. Ik zet hem weg in de koelkast.
0: Is stapvaaf nog te groot?
2: Ja, zo is het.
0: Oké, Arma, dankjewel, schierend.
2: Jo, net zo mooi.

0: Jassen daar in 1988. Yes! Met dubbel Z op het eind. Samen met de Plastic Population. And the only way is up. Ja, hoe haal je meer uit een aardappel? Nou, bij AVB weten ze dat. Dat doen ze al meer dan 100 jaar. En tegenwoordig maken ze zelfs ingrediënten voor vegan snoep. Nou, deze moet me even helpen, want bij vegan moet ik altijd even opzoeken. Wat is een veganist?
1: Ja, daar zitten geen dierlijke producten in. En dat betekent niet alleen dat er bijvoorbeeld geen vlees of gelatine in zit, maar ook geen dierlijke bijproducten.
0: Oké, dus zetmeel is geen probleem.
1: Zetmeel is geen probleem, want een aardappel is geen dier.
0: Nee. Oké, duidelijk. Ja, we zijn niet echt handig bezig, Nades. Dat moet ik heel even eerlijk zeggen, want wij hebben een klein beetje trek.
1: Nou ja, ik zeg net tegen jou, ik zeg, oh Erik, ik heb zo'n trek. Ik zeg, als ik jou afsnauw, want ik kan behoorlijk chagrijnig worden als ik trek heb, dan ligt het niet aan jou, maar dan ligt het gewoon dat ik nog niet zoveel gegeten heb vandaag.
0: Nee, nou, ik ben het gewend, wat dat betreft, dus geen probleem. Maar ja, dan hebben we het ook nog over al die lekkere gerechten die nu binnenkomen. Stampot, maus, stopvaart werd al genoemd. Daar heb je zelfs een foto voor binnengekregen.
1: Nou ja, dat bedoel ik. En dan moet ik ook nog kijken naar die foto. Het is toch niet te doen.
0: Het water loopt ons in de mond.
1: Het water loopt ons inderdaad in de mond. Ja, poffert wordt inderdaad al meerdere keren genoemd. Onder andere door Inge, maar ook door Siska en Wiepie. Ja, en Klaas Albrechtsuur die zegt, ben voor de 17e jaar met mijn 4 broers op vakantie en eten altijd iets wat we vroeger thuis ook aten. Nou ja, stampot bruine bonen met gehaktbal en speklapje. Ook nog een lekkere rookworst en een kuiltje azijn erdoor.
0: Azijn?
1: Azijn, ja. En dat noemen ze dan stampot stopverf.
0: Ja, heerlijk. Ja, en je had het over poffers, maar dan wel zonder krenten graag.
1: Oh nee, vind ik heerlijk.
0: Oh, nee.
1: Ik heb onze collega Nino Gitsema nog een keer beloofd om een poffert te bakken.
0: En heb je dat al gedaan?
1: Nee, want de poffertpannen waren toen heel moeilijk te verkrijgen. En er is een winkel in Winsum, die heeft een poffertpan. Heeft hij apart voor me meegenomen, zei ik, nou stuur maar tikkie. Toen zei hij, nee, bak maar een poffert als ruil. Oh. Maar die poffert heb ik dus nog nooit gebakken.
0: Nee, nou ja, een poffert moet wel rond zijn, hè?
1: Ja, ik heb echt een poffertpan. Geen tulband, een echte ouderwetse poffertpan.
0: Nou, als jij zover bent, hoor ik het graag. Dan kom ik ook even waarderen.
1: Ja, maar ik heb het nog nooit gemaakt. Straks is het niet lekker. Dus als je wel een goed poffertrecept hebt, stuur me die dan ook even. Ja. Dan kan ik alvast even kijken of het lukt.
0: Ik laat eerst Nino proeven en dan kijk naar zijn gezicht. En als dat...
1: Als hij neervalt, is het niet goed.
0: Dan sla ik over.
1: Ja,
0: nou, kun je nog gerechten gebruiken? Echt typisch Groningse gerechten?
1: Ja, en dan wat anders dan poffert en stopverf.
0: Ja, en mouse hebben we ook al binnen.
1: Mouse hebben we ook al binnen.
0: Oké, maar voor de rest is alles welkom.
1: Zeker.

0: Man I Need. Zou ik een heel makkelijk bruggetje kunnen maken. Ik doe het ook gewoon. Man I Need, we gaan naar onze man bij de tv-studio. Marcel Nieuwweg, die presenteert vanavond. Hoi Marcel.
1: Hoi Erik.
0: Mensen die meekijken op het Evenoord, zie jou nu ook.
1: Mooie blokjes over hem, hè?
0: Ja, ik zucht nog niks. De rest, heb je al beeld, of niet?
2: Ja, ik heb hem niet op automatisch staan, sorry. Nee, het is wel weer geregeld. Nou, ja, weer.
1: Wat verdorie.
2: Ik die mijn ontslag in.
0: Drie zweepslagen zo.
1: Dat is ook weer niet nodig.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, prachtig bloesje in Noord, Marcel.
1: Mooi, dankjewel.
0: Waar gaan we zo straks?
1: Echt een hele leuke uitzending van Noord vandaag. Wie gewoon namelijk naar het heugelijke Nijs. Tenminste, ik ben sportlifehebber. Ik vind heugelijk Nijs. Het WK wielrennen 2035. Noord onze provincie, Noord-Drenthe. Reacties, beelden. Kortom, vooral Hosanna. Natuurlijk ook wel de kritische vraag. Maar voor die 20 miljoen erin. Maar ook kijken van, jongens, dit komt hier naar touw. 250 miljoen mensen kijken naar het WK wielrennen. Hè? Dus we kunnen ons gigantisch op de koren zetten. Daar hebben we vanochtend in het Nijs. Wie gewoon ook even kijken in Delfzijl. Want de Muldenbaag die wordt verbaat. En ze hebben een tijdelijk theater. En de directeur die neemt ons episch met door dat theater. En Daniel die laat ons echt in zijn. Wat voor heel mooi, klein, maar toch sfeervol theatertje door in een oud schoolgebouw neerzet is. En alsof dat dan uit genoeg is, 24 jaar, twee deuntjes voor 1 cent. Ja. Elk in onze provincie kent het natuurlijk. Twee deuntjes voor 1 cent. Ik rol het nog een mol. Wel mag er absoluut niet ontbreken aan de week in Stad Knol in Theater G. Thijs. Dat is de Grand Old Lady van de Grunniger Muziek. En dan heb ik het natuurlijk over
0: Liana Abel. Ja, natuurlijk.
1: Precies. Vanavond ben ik bij haar. En dan is ze aan het oefenen met haar beide konuiten. Maar zo'n joh, laat ik me optreden. En dan zingt ze gewoon even zonder verstaking. Zonder dat er iets zeg maar, aan de knop draait is. Puur hou de stem van Liana is. 87 jaar. En dan moet je gewoon hem kieken en dat luisteren. Dan kun je alleen nog maar de houtduip voor overnemen.
0: Mooi. Nou, het lijkt me al wat nog vandaag.
1: Ja, dat is.
0: Ja, zeker. Gewoon kieken.
1: Super.
0: Dankjewel.

Het illustre duo, kun je wel zeggen. When the rain begins to fall. Veel gerechten, typisch Groningse gerechten, komen al bij ons binnen. Ik zei net al, het water loopt ons al in de mond. We zoeken eigenlijk nog iets wat we nog niet kennen. Misschien hebben we wel een chronoloog straks die iets kan vertellen over iets wat we nog niet kennen. Dat we nog moeten ontdekken, zeg maar, in onze provincie. Dat

0: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Half zes, het nieuws uit Stad Ommeland. Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de afrit van de N366 bij Ter Apel is vanmiddag een bestelbusje in brand gevlogen. Het busje is volledig uitgebrand. Vanwege de bluswerkzaamheden was de afrit dicht. Lijn 173 van Q-bus stond ook vast op de afrit. Volgens luisteraars is de afrit inmiddels weer open. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro wil van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat weten wat hij vindt van de passagierscijfers van Groningen Airport Eelde. Kreuger stelt die vraag omdat het aantal passagiers is gedaald van bijna 230.000 in 2018 naar ruim 100.000 vorig jaar. Bovendien is in de eerste 7 maanden van dit jaar opnieuw sprake van een sterke daling. Daarbij tekent Kreuger aan dat zowel in 2022 als in 2024 een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de infrastructuur rond het vliegveld. Kamerlid stelt de vragen mee omdat het kabinet voorbereidingen treft om vanaf oktober volgend jaar Lelystad Airport open te stellen voor 10.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar. En dat zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van Groningen Airport Eelde. Reizigersvereniging Rover roept de landelijke overheid op in te grijpen vanwege de overlast van veilige landers uit Ter Apel op de perrons in onder meer Emmen. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Afgelopen winter hield Arriva ook meerdere weken toegangscontroles, toen een tijdelijke noodoplossing. Arriva liet deze week al weten dat de maatregel ook nu niet genoeg is om het probleem op te lossen en Rover sluit zich daar nu bij aan. Op het treintraject hebben reizigers en treinpersoneel al jaren te maken met overlast. Volgens Arriva hangt dat voor een groot deel samen met de veilige landers uit Ter Apel. In en naast de oude melkfabriek in de Groeven mogen zo'n 20 woningen komen. Dat heeft de Raad van State bepaald, meldt RTV Drenthe. Daarmee zijn alle bezwaren van een buurman van de hand gewezen. Volgens de Raad passen de woningen prima in de omgeving. Zijn er geen problemen met het parkeren. De buurman was bij het hoge beroep niet aanwezig. Wanneer de bouw van de woningen gaat beginnen, is nog onduidelijk. En vanaf morgen is de noodbrug bij de Vissenbrug in Groningen minstens een maand weg. De brug wordt elders opgeknapt en komt naar verwachting op 23 oktober weer terug. De noodbrug wordt volgens de gemeente Groningen langer en intensiever gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
12: Dankjewel. Dan nog het weer met Harma.
14: Vanochtend was de regen matig zon en op een paar lichte buitjes nog bleef het op de meeste plekken droog. Vanochtend en vannacht droog, een overnemende wind en opklonen weer met kans op nevel en mist van 5 tot 8 graden als minimum. In buiten trekt de eventueel aanwezige mist op, de zon gauw best en met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
12: AVB probeert steeds meer uit de eerappel te halen. Een Gronings oma deed dat gewoon met één pan. Ja, wat kwam er bij jullie thuis op tafel? Hoe noemden jullie het en hoe werd het gemaakt? gemaakt. Kom maar op. Straks hoor je wat er zoal is binnengekomen. En ons dagmenu terug naar 24 september 1984. Wat gebeurde er toen in Grun en welke hit hadden we toen? Je hoort het vlak voor zes.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
21: Winkelen in Winschoten.
22: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
21: winkelen in Winschoten.nl.

0: Eddie Money op Radio Noord, Take Me Home Tonight. Nou ja, als we een top 3 zouden moeten maken, dan zou in ieder geval Stamppot Mouse zou erin komen.
1: Ja.
0: Ik zie ook de grauwe haren vaak voorbij komen.
1: Grauwe haren met spek, de harde bliksem, Stamppot Appels, ja. En Wiepie die heeft het nog over blote billetjes in het gras.
0: Oh ja, dat heb ik wel eens van gehoord, ja.
1: Dat is een stamppot van snijbonen en witte bonen. En dan ook nog krentjebrei.
0: Krentjebrei, ja.
1: Vieze stukjes. Erik Lukje heeft het nog over stamppot knipbonen. En inderdaad, die stamppot stopwaven, die komt ook wel heel veel terug, hoor. Met een gehaktbal of een speklap. En ook nog dan een zure haring bij Anthony Venema.
0: Oh ja, die hadden wij ook altijd bij, ja. Ja, ja. Ja, ja, lekker hoor.
1: En je hebt nog Henny, die komt met stamppot droge bonen met gebakken spekjes en appelmoes. En boekweit grutten met stroop en boter, dat zegt Thea.
0: Oké, kan ook natuurlijk.
1: Ja, dat lijkt me, ja. En ken jij Heinrichs reuzen spekbonen?
0: Heinrich
1: reuzen spekbonen.
0: Jawohl. Nee, nog van gehoord.
1: Ja, Rikke zei Thesingen, die eet dat eens lekker met zijn aardappel. En dan kom je ook nog met gortsoep of geurtsoep. Je moet me even zeggen hoe ik het goed zeg.
0: Geurts.
1: Ja, de ouderwetse Oost-Groningse goed gevulde geurtsoep. Gevuld met soepgroenten, ribbetjes, verse worst, rookworst en speklappen.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet, jij had al honger.
1: Ja.
0: Hoe staat het nu mee?
1: Ja, het gaat niet goed bij mij.
0: Zullen we shawarma bestellen?
1: Lekker.
0: Nou ja, dat is natuurlijk niet Gronings, maar de hele boel zingt er wel over. Lekker. Knoflooksaus erbij.

oude Bob. No to self hoor je op Radio Noord. Zometeen nog ons dagmenu. En ik heb het al gezegd, we gaan terug naar het jaar 1984. Probeer even terug te denken. Wat deed jij in september 1984? En welke hit komt er dan bij jou boven? Zometeen hoor je de gebeurtenissen in Grun op deze dag in 84. Maar eerst, aha. The Living Daylights.

0: Bent Aha, The Living Daylights uit de gelijknamige James Bond film.
1: Bond.
0: Ja. Yeah. James Bond. Mijn naam is Bats, Erik Bats. Zoiets, hè? Ja. We gaan naar ons dagmenu. Terug naar het jaar 1984. Het jaar waarin ik als klein jochie begon met radio maken. Echt on-air. Via een illegale zender nog toen.
2: Mag helemaal niet.
0: En nee, dat mocht niet. Maar het was wel heel leuk. En ja, er is ook nog zelfs bewijsmateriaal van. Maar goed, ik dacht dat ik alle schaamte voorbij was. Maar ik heb me toch bedacht.
2: Nou, gelukkig heb ik het nog in de archieven zitten. Mocht je een keer bedenken, kunnen we het altijd
0: aan. Ah, oké. Okay. Misschien dat ik het ook wel op mijn hives zet dan.
2: Dat zou ook kunnen. Maar dat jij voor het eerst op de radio was, was niet het enige nieuws van september. Oh. Dat denk jij. 1984. In 1984 werd namelijk ook de supportersvereniging van FC Groningen opgericht. Door onder andere Dirk Eimer, Sietse Hofstenger en Gerard Kouwman. De vereniging die begon met 150 leden. Nou ja, dat groeide natuurlijk heel snel al toen we ineens waren de 300 leden. Ja. En in 2012 had de vereniging al meer dan 4000 leden.
0: Zo.
2: Kun je nagaan.
0: Dus dat begon allemaal in 1984 op deze dag.
2: Zeker. En die supportersvereniging is dan de officiële supportersvereniging, hè, van FC Groningen. Ja, die vereniging wil de club zo goed mogelijk steunen en opkomen voor de belangen van de supporters.
0: Ja.
2: En we hebben natuurlijk regelmatig nog John de Jonge, de voorzitter, aan de lijnen van, hè?
0: Precies, anno 2026.
2: Dat bedoel ik.
0: En ook fanatiek.
2: Heel fanatiek.
0: Ja. Dat was het nieuws op deze dag in 1984. Dan de muziek. Ja, het was natuurlijk een van mijn favoriete hitjaren.
2: Nou ja, ik had ook al een plaatje klaarstaan, maar er ging een hele dikke, vette, zwarte streep doorheen.
0: Ik denk, nou,
2: jij zegt, nou, dit is mijn jaar. Ik denk, nou ja, vooruit, maar dan mag jij kiezen van.
0: Oké, okay. Ja, jij had Danny Munk gekozen.
2: Ja, ik dacht, dat was de enige waarvan ik dacht, nou, die horen we niet zo vaak meer. Dus daar zat verder geen gedachte achter. Ja, dat was de gedachte erachter.
0: Niet voor niks, hè, dat we niet meer horen nu.
2: Oké, okay, Erik, ga je gang.
0: Nou, ik dacht, de hoogste nieuw binnenkomen van die dag. U2 met Pride. Ja, die valt er ook lekker in, toch?
2: Wel mooi, hoor. Ja.
0: Nou, heb jij de shawarma besteld?
2: Nou, Nick zei niks, geen shawarma. Kip met rijst krijg je als je thuis bent. Ja,
0: ik verwacht ook een boos appje nu. Dus laten we maar gewoon naar huis gaan. Gaan we daarheen. Eet smakelijk allemaal. Morgen, wie zit hier morgen?
2: Edwin Boybroek.
0: Met Nadesh. Van 4 tot 6. Voor nu een fijne avond. We gaan eruit met U2 en Pride.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: brillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de Landelijke Publieke Radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
2: Deze zaterdag Fashion Event met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
3: winkelen.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Radio Noord. Vandaag op Noord.
8: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Gisteravond laat werd het bekendgemaakt op een congres in Montreal door de wielerbond UCI. De wereldkampioenschappen wielrennen komen naar Groningen en Drenthe. Maar niet in 2032, dat wordt namelijk India, maar in 2034. Je hoort zo in een serie reacties wielerorganisator Thijs Rondhuis, de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder en nu de Groningen burgemeester Rolien Kamminga.
3: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
4: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
5: Zie je het al helemaal voor me?
6: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
5: Ja, jullie wilden eigenlijk voor 2032 gaan, hè? Dat is niet gelukt, dat is aan jullie neus voorbij gegaan. Dat gaat naar India. Was dat even slikken?
3: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32 en tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden en toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
2: Als laatste de Groninger burgemeester Rolien Kamminga. Je hoort ook wielerorganisator Thijs Rondhuis en de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder. Sportcollega Henk Elderman, goedemorgen.
7: Goedemorgen Edwin.
2: Ja, je hebt naar de stream gisteravond gekeken. Het was wel lang wachten, geloof ik, hè?
7: Ja, het duurde ongeveer tot 11:45 dat het bekend werd dat Groningen het WK krijgt in 2034. Ja, en dan zie je maar weer hoeveel andere disciplines er zitten in de wielersport. Ik zag zelfs indoor fietsen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar in elk geval, aan het eind van de stream of van de avond van de UCI-conferentie was het dan toch uiteindelijk duidelijk. Groningen krijgt een WK wielrennen. En daar hebben we, denk ik, met z'n allen toch wel lang op zitten wachten. Er was al eerder natuurlijk, een paar jaar geleden, sprake van. Maar nu is het toch eindelijk zover.
2: Ja, en het is, zou je kunnen zeggen, misschien wel een chique oplossing van de UCI. Want dit hebben ze nog niet eerder gedaan, dat er twee kandidaten waren dat ze het allebei krijgen.
7: Nee, dat is het opvallende natuurlijk aan het hele verhaal. En die geluiden die druppelden al wel een beetje binnen vorige week. Ik heb daar zelf ook wel iets van gehoord dat India zeg maar toch wel een beetje de favoriet van de UCI de WK dan zou krijgen in 2032. Maar wat er ook gezegd werd zojuist in de reacties, dat het bid ontzettend goed was van Groningen en Noord-Drenthe. De UCI kon bijna niet zeggen tegen Groningen van jullie krijgen helemaal niks. En dus is er een soort van herenakkoord gesloten, een compromis gesloten, dat ook Groningen een WK krijgt, een wereldkampioenschap wielrennen en paracycling, laten we dat niet vergeten.
2: Ja. Is er al iets bekend over de parcoursen?
7: Het enige wat nu bekend is, zeg maar, dat de tijdritten in Assen starten en finishen. En dat de wegkoersen, zeg maar, dus voor zowel juniorenbelofte als ook voor de profs, die eindigen allemaal in het stadspark in Groningen. Ja, en verder is natuurlijk wel bekend dat alle koersen door alle gemeentes van Groningen en ook van Noord-Drenthe komen. Maar exacte parcoursen, afstanden, noem het allemaal maar op, ja, dat is allemaal nog niet bekend. En daar zal wellicht vanmiddag, als er om 3 uur een persconferentie is in het stadhuis, wat meer over bekend worden.
2: Ja, die persconferentie kun je trouwens live volgen via onze site en app. En je noemde het al even, hè, ook inclusief paracycling, dat is wel uniek toch, dat samen gecombineerd is?
7: Dat is eigenlijk wel voor het eerst. Ik kan me niet heugen dat dat samen ooit georganiseerd is bij een wereldkampioenschap. Paracycling is voor heel veel mensen toch nog een beetje een onbekende sport. Maar er wordt ook in onze provincie best wel veel beoefend. Melanie Helweg bijvoorbeeld uit Beerta, die doet hieraan. Danny Jager, een jongen die ook wel bekend is, met name dan door zijn dwarslesie, waardoor hij een exoskelet nodig had en dus ook een stukje van de 4 mijl heeft gelopen. Maar die doet nu inmiddels ook aan handbiken. Ik kan me nog herinneren dat Cor van Leeuwen, ooit winnaar van de Ronde van Groningen en ook van de Omloop van de Veenkoloniën, dat hij piloot was voor een visueel beperkte wielrenner. En nou ja, dus daar hebben we ook wel wat mee. Het is heel bijzonder dan dat we ook die discipline in Groningen krijgen. En dat geeft het, denk ik, ja, nog net even wat meer uitstraling voor het evenement.
2: Nog 8 jaar te gaan. Er moet nog wel wat gebeuren, neem ik aan, in die 8 jaar.
7: Ja, nou, ik zit zo ook even na te denken. Nu we het WK toch binnen hebben gehaald in 2034. Van ja, hoe gaan die komende 8 jaar er dan uitzien, zeg maar? Want ik denk dat ook Peter Merckx daar wel een beetje aan refereerde eerder al in de uitzending. Van ja, er is eigenlijk heel erg weinig wielrennen meer op dit moment. We hadden altijd, wat ik net al zei, Ronde van Groningen, Omloop van de Veenkolonie. En heel veel criteriums, ja, die zijn ook allemaal bijna verdwenen. Het heeft ook allemaal met organisatie te maken en met wielercomité's. Ik denk dat ook die categorie, zeg maar, door de komst van de WK wel weer, ja, gemotiveerd raakt. En dat het een boost krijgt dat er wel wat meer aan wielrennen gedaan wordt de komende jaren, zo in de loop naar het WK.
2: Dankjewel, sportcollega Henk Elderman.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: In Oldehoven, daar woont Peter Merks, voorzitter van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Dat het WK wielrennen naar onze provincie komt, gaat volgens hem veel meer betekenen dan alleen het WK zelf. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe volgde je dat nieuws gisteravond?
3: Ik heb echt de hele tijd zitten F5'en op internet. Ja. Ik kon niet wachten.
2: Duurde lang, hè? 3 kwartier wachten,
3: ja,
2: geloof ik.
3: Ja, heel lang.
2: Ja, ja. Want waarom hoopte jij dan zo vurig dat het deze kant op zou komen?
3: Ja, ik denk dat het echt een enorme impuls gaat zijn voor wielrennen sowieso in Noord-Nederland. Ik denk sowieso in Nederland. Ja, en ik hoop natuurlijk specifiek voor Groningen. En ja, toch ook voor de andere clubs, maar ook voor mijn eigen club, de Noordelijke Wielervereniging.
2: Ja, wat zou dat dan kunnen betekenen voor de NWVG?
3: Nou, kijk, ik geloof heel erg dat sporten zien doet inspireren. Ik weet nog dat ik zelf, toen ik vroeger jong was, ging met mijn vader mee naar de Ronde van de Bult van Usquert. Toen was ik heel teleurgesteld dat Michael Bogert en Erik Dekker niet meededen. Want ik wou mijn helden zo graag voorbij zien fietsen. Ik wist niet dat het voor elite zonder contract was. Maar ja, mijn kinderen krijgen nu de kans om de grootste wielrenners van het moment voorbij te zien rijden. Niet alleen mijn kinderen, ook de rest van de kinderen in Groningen, Drenthe, Noord-Drenthe. Die krijgen die kans.
2: Ja, een beetje hetzelfde effect als in 2002 met de start van de Giro.
3: Ja, 100%. Ja, nee, dat, zeker, zeker. Ja, dat, ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik weet nog precies waar ik stond, in Noorderplantsoen. En daarachter in de bocht langs de gracht. Ja, fantastisch.
2: Ja. En toch gaat het met allerlei wielerkoersen niet zo goed op dit moment in onze provincie.
3: Nee, en ik hoop dus dat dat een enorme impuls

0: dat zijn. Ik merk eigenlijk wel dat het... Kijk, met wielrennen verdwijnen dan koersen. Ik zie ook wel met andere sporten, zoals bijvoorbeeld voetbal. Ik ben zelf vroeger lid geweest bij FC Leeuward Lanes. Die zijn ook gefuseerd omdat die te weinig voetballers hebben tegenwoordig. In Oldenhoven wordt ook samengespeeld met Kommerzijl en met Ezingen. Ja, en wat er bij wielrennen gebeurt is dat verdwijnen koersen. En dat komt vooral omdat er te weinig wielrenners zijn. Dus ik hoop dat dat een enorme impuls gaat zijn.
1: Maar ook omdat er weinig vrijwilligers zijn toch vaak?
0: Ja, ook wel vrijwilligers, maar het is nu wel zo dat in Noord-Nederland... er zijn wel heel veel mensen die fietsen, maar er zijn nog heel weinig met een wedstrijdlicentie, vooral 18+. We zien wel dat het bij de jeugd bij ons toeneemt. Daar zien we hadden normaal iets van 15 tot 20 jeugdleden. Dat zijn er nu ongeveer 25 tot 30 de laatste jaren.
1: Ja. En je hoopt nu dat dit een slinger aan gaat geven?
0: Ja, ik verwacht wel. Kijk, dit is natuurlijk, je moet het zien als een piramide. En dit is het topje van de piramide wat dan bij ons langskomt. En ik heb ook wel gezien dat de organisatie bij het EK 2023 in de Europese kampioenschappen in Drenthe, dat ze daar ook een heleboel activiteiten om ontplooid hebben in Drenthe zelf. Om ook die breedte sport te stimuleren. Nou, dat zit ook in dit pakket wat ze hier gaan doen. Ja, dus ik verwacht daar wel heel veel positiviteit van.
1: We weten al dat in principe alle Groningse gemeenten aangedaan gaan worden tijdens het WK in de rit. Heb je dan al tips waar ze langs zouden moeten rijden?
0: Nou, ik ben op dit moment sta ik in Warfhuizen aan de vaart. Want ik heb mijn dochter even bij mijn ouders gebracht. En ze zijn hier de weg naar de stort. Dus tussen Lees en Warfhuizen zijn ze aan het renoveren. Die verzakt een beetje. Ja, ik ben fan van die weg. Dat is echt fantastisch. De Ronde van Groningen kwam altijd langs. En ik weet dat de organisator Thijs Rondhuis ook fan is van deze weg. Een van de mooiste wegen in Groningen om langs te fietsen. Dus ja, ik zou hem sowieso daar langs sturen. Ja. Ja, en voor de rest, er zijn nog zoveel mooie wegen. Joh. Je hebt tussen Ulrum, Leens, Wederhoorn. De dijk bij Schouwenzeil. Kijk, als het daar op de kant gaat. Ja,
1: ja, hoop op harde wind, hè? Dan krijgen we waaiers.
0: Ah, dat is toch fantastisch. En dan langs Garrels weer naar de hangende keukens van Appingedam. Als die beelden de wereld overgaan, dan weet ik zeker, dan dat gaat Groningen in zo'n positief daglicht zetten. En dat is denk ik wel iets wat we nu kunnen gebruiken. Ja.
1: En dan komen ze misschien wel door jouw dorp heen, door Oldenhoven. Wat doe jij dan?
0: Dan ga ik met de stoeltjes zit ik langs de kant van de weg. Vlaggetjes erbij en dan hoop ik dat mijn kinderen en de rest van de kinderen in Oldenhoven een fantastische tijd hebben.
1: Dankjewel, veel plezier nu al met de voorpret, zullen we maar zeggen.
0: Dankjewel, dat komt helemaal goed.
1: Jo, Peter Merks is voorzitter van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen en verdienstelijk.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Wij hebben er ook zin in. We moeten nog wel 8 jaar wachten, maar het hoge woord kwam er vlak voor middernacht uit. De WK wielrennen komen in 2034 naar Groningen en Noord-Drenthe. Een van de grootste sportevenementen ter wereld, met onze mooie provincie als decor. En voor voormalig wielrenner en wielerjournalist van het AD, Thijs Sonneveld, die volgens mij de eerste was die wist dat Groningen de WK hierheen wilde halen, is het vast een mooi vooruitzicht. Thijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Was het voor jou nog spannend gisteravond, zo rond middernacht?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben al te slapen.
2: Betekent dat jij alles al van tevoren wist?
3: Nee, helemaal niet. Kijk, ik wist wel dat het voor 2032 heel moeilijk zou worden om dit uit India te verslaan. Omdat UCI er alles aan gelegen is om wielrennen zoveel mogelijk te verspreiden over heel veel landen in de wereld. En dat ze dus ook bereid zijn om risico's te nemen om een WK te organiseren in een land dat eigenlijk nog nooit een grote wielerkoers heeft georganiseerd. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat Groningen en Drenthe super blij mogen zijn. Dat de UCI wel zo ergens zo rationeel, zo redelijk is dat ze zo'n goed bid als dat er ligt niet helemaal terzijde schuiven. Dus nee, dan is het misschien niet 2032, maar 2034. Maar blij dat het alsnog naar Nederland komt.
2: Zij vonden het bid heel goed. UCI, wat vind jij goed aan dit bid van Groningen en Noord-Drenthe?
3: Ik denk dat sowieso hebben we in Nederland best wel een groot probleem in het wielrennen. Dat er steeds minder koersen worden georganiseerd. En dat wielrennen op de openbare weg eigenlijk steeds moeilijker wordt gemaakt door vergunningen, gebrek aan vrijwilligers, problemen met financiën. Niet te vergeten ook dat de politie steeds minder bereid is om wielerkoersen te beveiligen. Dus ik denk dat het echt ontzettend goed is dat er een andere stroom op gang komt waar we wielrennen en misschien wel fietsen in de breedste zin van het woord ook echt behouden in Nederland. En dat we er ook bereid zijn om er iets in te investeren. Dus dat is denk ik heel fijn. En vanuit sportief oogpunt, er ligt in potentie een parcours in Groningen en Drenthe dat echt anders is dan heel veel van de parcoursen waarop nu WK's worden gereden. En zeker als er een beetje wind staat, dan kun je echt een fantastische waaierkoers organiseren in Noord-Nederland.
2: Als ik jou mag onderbreken, ik praat even naar jou toe. Want dit zei jij eerder in jouw eigen wielerpodcast In de Waaier. Even een stukje luisteren van februari was dat.
4: Als je in het voorjaar of in het najaar in Groningen moest koersen, dan wist je echt...
5: Gewoon kilometer 1 waaiers.
4: Dat is neutralisatie.
5: Doodangsten voor de start.
4: Ja, echt. Maar misschien moeten we ook wel even na gaan denken tegen die tijd. Om in ieder geval een soort verzekering te hebben. Net als dat ze hier kunstsneeuw hebben. Dat je weet, oké, als het niet sneeuwt, dan kunnen we kunstsneeuw spuiten. Maar
6: kunstwind.
4: Als het niet waait, dat we wel gewoon even kunstwind maken, inderdaad.
6: Hele grote turbines.
4: Hey, ja, kom op. We hebben nog 6 jaar dan, hè, om het te bewerkstelligen. Als we dat kunnen garanderen, dan sta ik er helemaal achter dit WK.
2: Ja, dat was in februari in jouw wielenpodcast. Hoeveel ventilatoren heb je al geregeld om het te doen?
3: Ja, we hebben dus nu nog 2 jaar extra. Nog 8 jaar om ventilatoren te regelen. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk... Dat is natuurlijk iets fantastisch wat we in Nederland hebben als er wind staat. En ik weet zeker dat de organisatie daar ook het parcours op inricht. Dat ze dus in elke mogelijke windrichting, als die hard genoeg staat, dat er waaiers kunnen worden getrokken. Dat is zoiets specifieks en zoiets vets ook om te zien. Ook als publiek. En zo'n iconische WK zou je kunnen organiseren als het daar volle bak in waaiers gaat in Groningen of in Drenthe. Dat is volgens mij echt fantastisch. Ik ben er wel van overtuigd dat de organisatie daar ook wel echt een koers op inricht. Mm-hmm. En ja, dan ben je wel een beetje afhankelijk van de natuur. Dan moet je wel in staan op die dag. En anders moeten we inderdaad turbines gaan regelen of heel hard blazen met vallen.
2: Ja. We wachten dat af natuurlijk. Het gaat ook nu bij ons in de provincie over wat investeer je erin. Het kost nogal wat om zoiets te organiseren. Maar ook wat levert het de provincie op? Wat kun jij daarover zeggen? Wat verwacht je?
3: Nou, ik vind in algemene zin, dus heel vaak met sportevenementen die we organiseren, het gaat heel vaak over wat het kost. En als je kijkt naar wat het oplevert, niet alleen aan city marketing, want daar wordt heel vaak mee gegoocheld, maar vooral als inspiratie, ook voor jongere generaties. En om fietscultuur te bevorderen en in stand te houden. En om wielrennen en misschien wel sport in de breedste zin van het woord groter te maken. Daar kijken we vrijwel nooit naar. Terwijl we elk jaar wel bereid zijn om miljarden te betalen om de zorgkosten te betalen. En we zien dat geschatte waarde van elke euro die je in sport stopt, meer dan twee en soms wel drie keer die waarde oplevert aan de inkomstenkant. Daar vind ik dat er echt ontzettend weinig naar wordt gekeken en dat er alleen maar heel beperkt wordt gekeken naar, we moeten nu geld uitgeven. We kijken bijna nooit naar hoeveel het oplevert en dan hebben we het dus alleen maar over de financiële kant en helemaal niet eens over plezier of welvaart dat het niet oplevert, maar ook financieel levert een euro die je in sport steekt vaak een veelvoud op. Dus ik denk dat we met z'n allen ook wel eens een keer daarover moeten ophouden om alleen maar te kijken. Heel kruidenierig naar, oh ja, het kost geld. Ja, het kost geld als je leuke dingen wil organiseren. Het kost geld als je ergens wil investeren. Maar laten we ook eens kijken naar hoeveel het opbrengt.
2: Over 8 jaar is het zover thuis. Bauke Mollema, die zondag voor het laatst dan aan de WK meedoet in Canada. Zou hij een goede koersdirecteur zijn? Want hij wil dat volgens mij zelf wel. Wat denk jij?
3: Ja, meteen doen. Ja? Ik ken weinig mensen in de wielrennen die zo onafhankelijk zijn. En die zo zichzelf zijn ook altijd gebleven als Bauke. Ik denk dat je met Bauke echt een gedroomde koersdirecteur hebt. Dus als die wil, meteen vastleggen.
2: En wat doe jij tegen die tijd? Sta je langs de weg met zo'n megaturbine? Of hoe zie je het voor jezelf?
3: Ja, als het niet waait, dan sta ik langs de kant met een megaturbine. Daar kan je vast vanuit.
2: We hebben het gehoord. Thijs Sonneveld, dankjewel voor jouw kijk op dit.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het zal je nog niet meer ontgaan zijn, denk ik. De WK wielrennen 2034 naar Groningen en Noord-Drenthe. En het bijzondere is dat die WK ook de paracycling eraan worden gekoppeld. En daar ga ik over praten met handbiker Melanie Helweg uit Beerta, die 4 jaar geleden Nederlands kampioen werd op de weg. Melanie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat dacht jij toen je hoorde dat ook paracycling onderdeel wordt van de WK in Grun?
3: Ja, ik las dat vanmorgen. Ik dacht, oh, wat gaaf. Ja, eindelijk dicht bij huis ook. Super gaaf.
2: Ja, want er bestaat gewoon een WK paracycling, om het zo te noemen. Hoe bijzonder is het dan dat beide WK's aan elkaar worden gekoppeld?
3: Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Ook voor een stukje bekendheid natuurlijk voor paracycling. En gewoon ook mooi om te zien dat het gelijk getrokken wordt. Hè? Dus ja, dat vind ik gewoon heel mooi.
2: Want wat is paracycling precies?
3: Ja, paracycling is eigenlijk voor mensen met een beperking. En dan heb je handbiken, je hebt tricycling, maar ook gewoon wielrennen voor mensen met een beperking.
2: Ja, en jij hebt dus een handbike. Supersnel ding. Hoe snel ga jij ongeveer?
3: Ja, met wedstrijden fiets je gemiddeld over de 30. Maar ja, dan ga je soms 40 en soms weer wat langzamer. Dus ja, gemiddeld over de 30.
2: Ongelooflijk. En waarom zit jij in een handbike?
3: Ik heb cerebrale parese vanaf mijn geboorte. Dus dat kun je eigenlijk zien als een soort van spasme. Dus ik loop wat moeilijker. Omdat ik 10 weken te vroeg geboren ben.
2: Ja, maar dat betekent dus, jij fietst eigenlijk dus met je handen. Klinkt logisch, ja. Maar hoe breed zijn jouw spierballen dan? Want jij moet armen hebben van als een, hoe noem je dat, bootwerker of zo? Wat zeg je dan?
3: Jazeker, ik heb beste spierballen hoor.
2: Beste spierballen, ja. Nou, ik ga geen armpje drukken met jou. En wat betekent deze toewijzing voor het handbiken bijvoorbeeld?
3: Ja, heel gaaf. Het is natuurlijk heel moeilijk ook om eraan mee te doen aan de wereldbekerwedstrijden. Want je hebt eerst natuurlijk nog de World Cups. En dat is ook al een keer in Emmen in 2018 gehouden. En dat was mijn eerste officiële wedstrijd. Dus dat vond ik al echt super gaaf. En om aan de wereldbekerwedstrijden mee te mogen doen, moet je in de World Cups weer heel hoog eindigen. Dus dat is nogal een stap. Maar omdat het in Nederland wordt gehouden, zijn ze nogal wel eens meer van, oké, iedereen in Nederland mag een beetje meedoen als je zoveel rijdt op de World Cup. Dus dat is ook gewoon super gaaf. Dan krijgen we ook allemaal meer kans natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar wacht even, Melanie, want hoe oud ben jij in 2034, mag ik dat vragen?
3: Ja, dan ben ik ook 34.
2: Dan ben jij 34. En is dat een leeftijd, ja, Melanie, waarvan jij zegt, maar dan kan ik nog wel aan WK meedoen?
3: Oh, zeker. Dat doen zelfs mensen van 60, 70 nog aan mee. Dus dan kan ik het ook.
2: Die pak je makkelijk. Maar is dat nu jouw doel, jouw grootste doel, komende 8 jaar, jou klaarmaken voor die WK in eigen land?
3: Ja, zeker. Dat lijkt me geweldig om daaraan mee te kunnen doen. Met al die mensen door je eigen provincie heen fietsen, al publiek. Ja, geweldig.
2: Moet je ook door Beerta komen dan?
3: Ja, tuurlijk.
2: Mooi man. Oké, dus dat is, hoe realistisch is dit? Want het is natuurlijk ook voor een deel een droom. Hoe realistisch is het dan, Melanie, dat jij dan mee kan doen?
3: Ja, dat kan wel heel realistisch zijn, inderdaad. Ik ga volgende week krijg ik een sleutel, dus ik ga verhuizen naar Zwolle. Maar dus ik moet daar eerst even allemaal aan wennen en dan ga ik weer volle bakken daarvoor trainen. Dus,
2: geweldig dit. Dus dit biedt een heel mooi perspectief ook voor jou als handbiker.
3: Ja, en ook de bekendheid. Hè? Dus meer mensen die we daarmee kunnen bereiken. En ook gewoon, het is gewoon mooi dat ze het samen doen. Hè? Dus meer gelijkheid ook.
2: Dus jij bent gelukkig.
3: Ja, heel gelukkig.
2: Dankjewel voor je tijd, Melanie. Succes met trainen de komende 8 jaar. En dan pak jij die winst gewoon, hè?
3: Jazeker.
2: Oké.
3: Daar gaan we voor.
2: Mooi.
3: Doeg.
2: Doeg, Melanie Helweg was dat.

0: fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige

0: het nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische

0: Een bestaand contract van een x-aantal uur. Die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.